0: 2 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij die onderhandelingen. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde van de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is nog een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderbox onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 zitten nog vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer, het is op de meeste plekken helder en 14 tot 17 graden. Overdag is er veel zon, het wordt ook een stuk warmer met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

got nothing.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Al eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek nu 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van dat verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens de bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor het eerst dat er in 4 jaar tijd contact is met Rusland vanuit de EU. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant gisteravond is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plekken helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder vandaag een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van hun woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde uiteindelijk Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2.

van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft gisteravond tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar in Nederland eindigt morgen. Het weer, op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg maximaal 32. Dit was het NOS Journaal.

0: Een goede nacht en een goede morgen. De deuren van NPO Radio 2 zijn weer geopend. En Jarno en ik zijn in de house om je heerlijk te verwennen met zeer, zeer, zeer goede muziek. Over verwennen gesproken. Wanneer is nou voor het laatst dat je spontaan je partner hebt verwend? Dus zonder dat er iemand jarig was, of dat het vaderdag was, of moederdag. Maar gewoon iets leuks uit het niets. Goedemorgen, Jarno.
1: Hallo.
0: Hallo, wacht even, iets harder zo. Je woont inmiddels samen. Dus,
1: ja.
0: Dus dan ben je druk geweest, denk ik.
1: Ja.
0: En dan alleen al intensief je leven gaan delen met iemand. Dat is natuurlijk eigenlijk al een soort van cadeau of gebaar. Maar doe jij dat nog wel eens?
1: Je partner verwennen? Ik denk dat voor het laatst 2 maanden geleden was, denk ik.
0: En wat doe je dan?
1: Ik had iets voor haar gekocht.
0: Gewoon iets kleins, iets leuks.
1: Ja, spontaan.
0: Ja, dat is wel heel leuk dat je doet. En ook bijzonder, want de meeste mensen die zijn zo druk dat ze het vergeten. En dat is dan niet een gebrek aan liefde of zo voor elkaar, maar gewoon het leven. En ik zelf ook, hoor. Ik heb ook gewoon een tijdje niks gedaan. Terwijl ik wel zo aangelegd ben op zich. Maar goed, het is altijd leuk als het je overkomt om verrast te worden of iemand te verrassen. Dus dacht ik, nou, laat ik het even aanstippen. Een beetje een reminder voor onszelf en voor iedereen ook. Dus doe iets groots of iets kleins, maakt niet uit. Als het dan spontaan is. En als het nou komt omdat je dit hier hebt gehoord op de radio, laat het dan even weten als het succesvol is verlopen. Dat vinden we leuk. Straks onder andere muziek van Roxette, de topsong. Van Roxanne natuurlijk. En Duran Duran. En ondertussen loopt ook nog de wedstrijd Oezbekistan-Colombia. De stand is nu nog 0-0, want het is net begonnen. Dat en meer, we houden het in de gaten. Welkom bij Dagnacht.

Dua Lipa en Dance the Night. Ja, je weet het, ik zei het net al, voetbal is on the television. Dus dat betekent dat we gaan af en toe een oogje op het voetbalfeest houden hier ook. Het is Oezbekistan tegen Colombia deze ochtend. Eens even kijken, even intunen op de televisie. Ja, er gebeurt echt helemaal geen reet. Ze staan nu op het middenveld. Er wordt gepaast, volgens mij, door Colombia. En een andere van Colombia, die paast weer naar een andere van Colombia. En er gebeurt nog helemaal niks, we staan nog steeds op het middenveld. Nou ja, goed. In ieder geval, we houden het voor je in de gaten. We doen dat met veel plezier en liefde. En we hebben daar ook iets bij bedacht, zoals we dat doen bij elke wedstrijd die zich in de nacht voltrekt. Mocht Oezbekistan scoren, ik denk dat de kans vrij klein is. Maar dan hebben we een tune voor je gevonden. En trust me, it was not easy. Deze tune is van Severa Nazarkhan. En de track heet Your Your. Luister even mee wat je potentieel te wachten staat. Your.

Ja, en ergens hoop ik dan dat wij dat ze scoren, die Oezbekistanen. Want ze zijn volgens mij de eerste in Nederland ooit die een Oezbekistaanse plaat op de nationale muziekradio ten gehoor brengen. Zou kunnen. Maar mocht Colombia scoren, ja, dan hebben we ook wat voor je in petto. Eric UK, die zei nog, nee, geen Shakira als Colombia scoort. Nee, dat wordt het ook niet.

dat is toch veel chiller. Dat kent iedereen wel. Het is Juanes en Adios Lepidos. Ja, ik zit er een beetje te kijken. Het lijkt er niet op alsof er echt iets gaat gebeuren. Dus het zou ook kunnen zijn dat we gewoon helemaal niks horen, dat het gewoon 0-0 blijft. Het kan alle kanten opgaan deze ochtend. Alhoewel, ik zie nog wel een Colombiaanse aanval, hoor. Die wordt nu opgezet, dus wie weet. Juanes zometeen. Maar nu eerst Duran Duran en Skin Trade op Radio 2.

En een andere van Colombia, die passen weer naar een andere van Colombia. En er gebeurt nog helemaal niks, we staan nog steeds op het middenveld. Nou ja, goed. In ieder geval, we houden het voor je in de gaten. We doen dat met veel plezier en liefde. En we hebben daar ook iets bij bedacht, zoals we dat doen bij elke wedstrijd die zich in de nacht voltrekt. Mocht Oezbekistan scoren, ik denk dat de kans vrij klein is. Maar dan hebben we een tune voor je gevonden. En trust me, it was not easy. Deze tune is van Severa Nazerkhan. En de track heet Your Your. Luister even mee wat je potentieel te wachten staat.

Ja, en ergens hoop ik dan dat wij dat ze scoren, die Oezbekistanen. Want ze zijn volgens mij de eerste in Nederland ooit die een Oezbekistaanse plaat op de nationale muziekradio ten gehoor brengen. Zou kunnen. Maar mocht Colombia scoren, ja, dan hebben we ook wat voor je in petto. Eric UK, die zei nog, nee, geen Shakira als Colombia scoort. Nee, dat wordt het ook niet.

Ja, en ergens hoop ik dan dat wij dat ze scoren, die Oezbekistanen. Want we zijn volgens mij de eerste in Nederland ooit die een Oezbekistaanse plaat op de nationale muziekradio ten gehoor brengen. Zou kunnen. Maar mocht Colombia scoren, ja, dan hebben we ook wat voor je in petto. Eric UK, die zei nog, nee, geen Shakira als Colombia scoort. Nee, dat wordt het ook niet.

dat is toch veel chiller. Dat kent iedereen wel. Het is Juanes en Adios Lepidos. Ja, ik zit er een beetje te kijken. Het lijkt er niet op alsof er echt iets gaat gebeuren. Dus het zou ook kunnen zijn dat we gewoon helemaal niks horen, dat het gewoon 0-0 blijft. Het kan alle kanten opgaan deze ochtend. Alhoewel, ik zie nog wel een Colombiaanse aanval, hoor. Die wordt nu opgezet, dus wie weet. Juanes zometeen. Maar nu eerst Duran Duran en Skin Trade op Radio 2.

0: The Black Eyed Peas and I Got a Feeling. Ja, we hadden het eerder eventjes over verwennen. Iemand spontaan even verwennen, even in de watten leggen. Even de aandacht geven en laten weten van ik vind je gewoon heel lief. En ik ben zo blij met de relatie die we hebben. Toen dacht ik, ja, weet je, wij kunnen daar wel veel over zeggen. Maar dat is altijd moeilijk om te bedenken, hoe ga je dat dan doen? En iemand die ontzettend veel levenservaring heeft en waarschijnlijk een miljard keer in de watten is gelegd. Dat is niemand minder dan onze eigen.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mieneke.
0: Mieneke, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo.
2: Ja.
0: Ja, ik had het over verwennen en jij reageert meteen. Je zegt, ik ben een zwelgje.
2: Nou, zwelgje, ik vind het lekker om verwend te worden.
0: Ja.
2: Daar kan ik ontzettend van genieten, maar wie niet, zou je zeggen.
0: Ja, ik denk en dat iedereen dat wel leuk vindt, toch?
2: Universeel mag houden en niet alleen je partner.
0: Oh, je moet iedereen verwennen in het leven. Iedereen.
2: Nou, niet iedereen. Nou, nee hoor, er zijn er een paar die...
0: Dit moet je erover staan.
2: Nee, maar verwennen is eigenlijk nog fijner dan verwend worden.
0: Oh ja?
2: Ja, je kan ontzettend genieten als je iets doet voor iemand of iemand verwendt. En die is daar blij mee. Ja, dat vind ik nog minstens zo fijn als zelf verwend worden.
0: Ja, dat is ook wel waar.
2: Maar ik hoef niet verwend te worden met spullen. Een omhelzing, een knuffel. En dat zie ik als verwennen.
0: Nee, jij kookt ook voor mensen, geloof ik.
2: Ja, heel lekker.
0: En wat maak je dan?
2: Ja, zeg hallo. Moet ik nou alle recepten op?
0: Nee,
2: gaan
0: je hoeft
2: noemen?
0: Niet. Je kan gewoon een gerecht opnoemen, Mieneke. Of niet vertellen hoe.
2: Ik ben heel gek van de Oosterse keuken.
0: De Oosterse keuken.
2: Dus dat doe ik eigenlijk het liefste. Dus,
0: Is dat de Indonesisch dan of zo? Of wat moet ik me daarvoor voorstellen?
2: Nou ja, Oosters? Weet je, wat hebben wij in Nederland aan Oosterse keuken? We doen alles door elkaar. Het is niet specifiek Indonesisch of India's. Er zitten verschillen in, natuurlijk. Ja. Maar in Nederland hebben we alles een beetje door elkaar gerommeld. Nou ja, alles wat maar een beetje bedis is, hè? Als het maar bedis is.
0: Ja, ja. Hey, maar jij zegt dus koken is één ding. Maar hoe ben jij ooit... Wat is je meest memorabele verwenmoment die je hebt mogen ontvangen? En wat was dat dan?
2: Sorry. Dat mag niet, hè? Het is
0: natuurlijk wel. Oh. Het is geen programma van de EO,
2: wanneer ik het meest verwend heb gevoeld...
0: Ja.
2: Ja, dat zijn er zoveel.
0: Noem er eens eentje.
2: Weet je, het recente is steeds als ik Nabil ontmoet. Die je met een grote grijns beetpakt en lekker knuffelt, ja.
0: Lekker knuffelen?
2: Dat is het recentste, maar voor de rest, ja, dat is zoveel.
0: Je bent het meest memorabele,
2: nou,
0: Mieneke.
2: Dat je vragen gehad.
0: Nee, want ik kan me voorstellen, je bent al 83, dus je hebt veel mensen mogen ontmoeten in het leven.
2: Ja.
0: En misschien een aantal partners gehad ook.
2: Ja, maar ja, weet je, dat heb ik al net aan Jarno verteld. De meeste relaties gingen uit omdat die mannen allemaal kinderen willen.
0: Ja.
2: En tenminste niet allemaal, maar sommigen.
0: Nee.
2: En dan, ja, als je dat dan niet wil, dan blijf je niet bij elkaar. Ik vind het wel grappig. Zo'n situatie speelt nu net in GTSP.
0: Oh, nou ja, dan kijken we volgens mij niet.
2: De situatie speelt in GTSP. Nou, die zijn altijd wel...
0: Maar Mieneke, voordat we het over goede tijden, slechte tijden gaan hebben... Ik denk, je kan iemand nog even wat inspiratie meegeven met een mooi voorbeeld... van hoe ben je ooit heel memorabel verwend. Maar jij... Dus een knuffel, we hebben koken gehad. Heb je nog iets anders? Een cadeautje uit de giftshop misschien.
2: Met klussen, vind ik ook een soort
0: helpen met klussen.
2: Verwennen. Iemand die helpt met een klus.
0: Met een goede grote boor, of zo.
2: Nou ja, weet ik veel. Nee, maar dat vind ik ook een vorm van verwennen.
0: Nou, Mieneke.
2: Ik ga zelf niet meer op een ladder staan.
0: Nee, snap ik.
2: Dan komt er iemand en dan hou ik alleen de ladder vast. En dus
0: ja, nou ja, ik heb laatst nog twee gaten in de muur van mijn... Hallo, ja. Hallo?
2: Ja,
0: ik heb laatst dus nog twee gaten dus in de muur van mijn vriendin geboord. Dus misschien werkt dat ook. En anders ga ik wel langs de giftshop met Roxanne. Dankjewel, Mieneke. Doei!
2: Oké, dag.

0: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A24 Rozenburg-Vlaardingen, dan kom je tussen knooppunt Rozenburg en knooppunt Vlaardingen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A24 Rozenburg-Vlaardingen, dan kom je tussen knooppunt Rozenburg en knooppunt Vlaardingen een spookrijder tegen.
1: Ja, dat is belangrijk. Even goed opletten als je op de weg zit. Je hoorde de topsong van Roxanne Hazes en het prachtige Tranen in een giftshop. Gisteren keek ik eventjes naar een videoclip. En die is heel eenvoudig. Dus je ziet dan Roxanne in een café aan een poeltafel met een keu in de hand. En dat was het. En het enige wat me opviel was dat ze ontzettend lijkt op dat broertje van haar. Het is echt ongelooflijk, alsof het een soort van tweeling is of zo. Ik zie gewoon André, maar dan zonder baardgroei en lang haar. Ga zelf maar eens even kijken. Het ergste wat je als muzikant kan overkomen is dat je je gehoor verliest, denk ik toch wel. Dat hetgeen waar je zo blij van werd en waar je je levensgeluk en energie vandaan haalde, ja, dat je dat dan niet meer echt helemaal goed kan uitvoeren of beluisteren of beleven. Huey Lewis die lijdt aan de ziekte van Meniere. Dat is een chronische aandoening in het binnenoor. In het slakkenhuis. Je hebt dan plotseling van die aanvallen met duizerigheid, tinnitus en slechthorendheid. En een van de grootste horrors dus, die je dan kan overkomen als muzikant, is dat je gewoon helemaal niks meer kan horen en ook geen muziek kan maken. Maar gelukkig kunnen wij nog wel genieten van zijn muziek uit de 1986 bijvoorbeeld. Huey Lewis and the News en Stuck With You op NPO Radio 2. Let goed op de weg, hè.

0: Howard en Keep Your Head Up. Nou, dat zou ik ook willen zeggen tegen Oezbekistan. Als ze staan nog niet achter, nog niet. Ze staan nog steeds 0-0. Maar het, ik weet niet of ze echt kans maken, hoor.
1: De Trucker Track. Trucker Track.
0: Ze zijn de onverstoorbare motor achter al het gemak in ons leven. Dag, nacht, het maakt geen reet uit. Deze mannen en vrouwen trotseren weer en wind in hun tientonners om ervoor te zorgen dat wij koelkasten, maar ook de inhoud van die koelkasten, in huis kunnen halen. Ik heb het over de truckers. En af en toe moet je bij deze bijzondere groep stilstaan en ze laten weten dat ze gewaardeerd worden. Daarom hebben we in dagnacht de dagnacht Trucker Track. Dat is een speciaal moment op Radio 2 waarbij je alleen een plaat mag aanvragen als je achter het stuur zit, dat van iets dat zwaarder is dan 3,5 ton. Dus ik zou zeggen, dames en heren truckers, de lijnen staan open. 0800-1122, want je zit natuurlijk achter het stuur. Dus je kan wel appen, maar dat moet je dan wel doen als je dan stilstaat. Lijkt me wel zo veilig. Dus pak de telefoon, bel even op 0800-1122. En wie weet draaien we je wel jouw liedje zometeen. Rockset nu op je radio. En zo.

0: Roxette en Joyride op NPO Radio 2. Ja, we houden de voetbalontwikkelingen natuurlijk voor je in de gaten. En ik kan je melden, er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Er is een doelpunt gevallen. Maar wie heeft er gescoord?
1: Dichtbij weer een WK-goal. Luis Diaz, oh, dit is een prima paas. En een goal van Daniel Munoz.
0: Daniel Munoz, ja, dat klinkt niet als een Oezbekistan. Nee, dat is ook niet zo. Het is Colombia, die heeft gescoord. Het is, lag een tijdje stil, 0-0, gebeurde niet zo heel veel. Colombia veel aan de bal. Maar uiteindelijk was het toch Colombia die wist te scoren. Dus misschien is het wel zo dat dit de doorbraak betekent. En dat er vanaf nu alleen, alleen maar gescoord gaat worden door Colombia. Nou, mocht dat niet gebeuren. Nou ja, dan hebben ze toch nog steeds gewonnen. Goed nieuws dus voor Colombia. Juanes en Adios Lepido hoor je nu op NPO

0: radio en homewrecker. Ik vraag me altijd af of hij wel oud genoeg is om te weten wat het is, een homewrecker. Want de mensen die hij deed, die zijn allemaal rond de 18. Die hebben niet een heel huishouden.
1: De Trucker Track. Trucker Track.
0: Dat lijkt me toch een lastig verhaal voor deze summer. De Trucker Track. Ik zei het net al, we moeten af en toe een beetje stilstaan bij de mannen en de vrouwen die alle spulletjes rondbrengen door het land. Weer geen weer, dag, nacht, het maakt geen reet uit. Ze zijn er en ze doen het ook in tijden van crisis en pandemieën en alles, weet je wel. Dat gaan ze gewoon door. En dat moet ook wel, anders hebben we dus helemaal niks. Super afhankelijk zijn we van ze. Dus misschien ook wel een goed moment om ze even te bedanken middels een plaatje die ze kunnen aanvragen. Ja, Ronnie die komt dan met, ik ben geen trucker, maar wel een leuk nummer uit 1977. Gebruikt als B-kant van de single Dalgene. Dalgene? Nee, kan ik het niet eens lezen. En het heet Poot op het gas. Voor alle truckers. Nou, dat is hartstikke lief bedoeld. Maar ja, misschien willen de truckers dat wel helemaal niet horen. Ik heb er een echte aan de lijn. Dat is Jacob Jelle.
2: Hey Sam, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Is dat nou een Oh, kijk eens. Ja, we zijn meteen in actie. Is dat nou een goede titel? Poot op het gas?
2: Natuurlijk is dat een goede titel.
0: Dat is een
2: alleen,
0: ja.
2: ik moet even nadenken van wie die is.
0: Ja, dat kan ik niet echt lezen. Er staat hier Dalgene. Maar dat schrijft Ron niet. Ik weet het niet. Ik ken het niet.
2: Nee.
0: Dus, nou ja, goed. Ja,
2: de baksteen weet ik wel.
0: Wat?
2: De baksteen. Van Ingwijngaard.
0: De bakkende baksteen. Ja, die ken ik dan ook weer niet. Dat is dan wel echt iets...
2: Leeftijdsverschil, hè?
0: Wacht even, ik zie, er gebeurt wat. Even kijken, Jarno die komt met informatie.
3: Ik heb het even opgezocht.
0: Ja.
3: Het is van normaal. Ja.
0: Maar er staat helemaal geen normaal.
3: Poot op het gas. Maar het is de B-kant van die Dal.
0: Dalgene.
3: Ja.
0: Oh, het is van normaal natuurlijk.
2: Ook leuk.
0: Ronnie die grijpt gewoon elke gelegenheid aan om er toch iets van normaal in te schuiven. Dat is wel heel grappig. Dat is toch niet iets wat jij aanvraagt, hè? Ja,
2: nee,
0: deel iets anders.
2: Nee, dit is iets anders, ja.
0: Ja, vertel eens. Wat wil je graag horen en waarom?
2: Ja, Patrick Hernandez, Born to be Alive.
0: Born to be Alive, dat is ook een leuk liedje.
2: Ja, een leeftijdscategorie wat nu allemaal onderweg is. Disco, ja, dat hadden wij allemaal. Degene die nou iets jonger is, die heeft toch iets minder disco. En als ik dan zie waar wij zijn opgegroeid... En degene die dat niet allemaal meemaken, die hebben toch wel iets waar ik van denk van, ik ben blij dat ik het meegemaakt heb.
0: Ja, want het lijkt me fantastisch om de hele discotijd een beetje te hebben meegemaakt.
2: Ja man, ga je uit hierheen, discotheek hierheen, discotheek daarheen. Ja.
0: Ja, geweldig. Nou ja, je kan misschien niet dansen. Maar ik zou toch zeggen, maak die beentjes een beetje los. Maar trap niet te ver naar voren, want anders rij je het zo tegen iets aan.
2: Dat is goed.
0: Hij loopt.
2: De groetjes.
0: Jacob Jelle, ik wens je een fijne rit nog.
2: En jullie werk, leuke dagen, leuke week. Hoi.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden, en dat lijkt het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74% tot 84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage nu in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten beoordeeld op haatreacties. Die FIFA houdt het online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk dan de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

Maar is er toch ook een vrouw die Pink. En de titel heet Blow Me. En dan staat er dan achter tussen haakjes One Kiss. Ja, zo spraakmakend deze Pink, dames en heren. Goh, een hele goede morgen. Welkom op donderdag 18 juni. Vraag me af, hoe zit je erin vandaag? Ik hoop een beetje in de koelte of met ventilatoren om je heen. Want vanaf nu gaan de temperaturen hier in Nederland echt through the roof. En die roof is dan ook nog on fire. Want de komende dagen tikken we overal rond de 28 graden aan. Morgen is er zelfs lokaal kans op een bizarre, bizarre 35 graden. Ja, de airco's die worden aangeslingerd. Ik hoorde dat er een aantal scholen ook al tropenrooster gaan draaien. En er is zelfs een milieustraat in Veghel die ook meedoet. Ik denk, nou, we doen rustig aan vandaag. Dat moet niet gekker worden. Ik weet nog wat ik ga doen. Ik ga gewoon lekker genieten op het terras. Lekker veel water drinken. En dan weer vier tinten lichter worden met al die zonnebrandcreme op mijn smoel. Dit hele weekend. Maar eerst even een blik op wat er allemaal te doen is in ons land. Nou, in ons land is deze band, je kent ze wel. Oh, lekker is dat, hè. De Guns N' Roses die staan vanavond en zaterdagavond. Waarschijnlijk in een bloedhete Ziggo Dome. Er zitten twee rustdagen tussen. En dat is geen toeval, want Axl Rose en Slash, ja, die worden ook al wat ouder. Dus die hebben een beetje pauze nodig, toch? Om die stembanden weer een beetje te laten herstellen. En die vingers voor die gitaarsnaren en zo. Het is allemaal niet meer wat het geweest is, natuurlijk. Verder wordt het vandaag een ontzettend drukke dag in Den Bosch. Waar vanmiddag de allereerste Bosse Pride Walk door de binnenstad trekt. Maar tegelijkertijd staan er op de markt grote demonstraties gepland tegen de komst van asielzoekerscentra. Waardoor je in de stad rekening moet houden met flink wat politie op de been. En dat is ook een beetje bizar en ironisch, want het is vandaag ook nog internationale dag voor de bestrijdingen van haatuitingen. Dit is een officiële dag van de Verenigde Naties om wereldwijd op te roepen tot het aanpakken van discriminatie, xenofobie en haatzaai. Nou ja, laten we hopen dat die boodschap in Den Bosch vandaag ook een beetje meekrijgen. Al heb ik daar

ok door de binnenstad trekt. Maar tegelijkertijd staan er op de markt grote demonstraties gepland tegen de komst van asielzoekerscentra. Waardoor je in de stad rekening moet houden met flink wat politie op de been. En dat is ook een beetje bizar en ironisch, want het is vandaag ook nog internationale dag voor de bestrijdingen van haatuitingen. Dit is een officiële dag van de Verenigde Naties om wereldwijd op te roepen tot het aanpakken van discriminatie, xenofobie en haatzaaien. Nou ja, laten we hopen dat die boodschap in Den Bosch vandaag ook een beetje meekrijgen. Al heb ik daar een beetje mijn twijfels bij. Als je ziet wat allemaal gebeurt in het land. Al die felle demonstraties van de afgelopen tijd in Wijk bij Duurstede en Loosdrecht. Volgens mij wordt er juist heel veel haat gezaaid. En dan is nog amper ruimte voor een fatsoenlijk gesprek. Dus nou ja, ik hoop maar dat zo'n dag als dit, zo'n internationale dag, dat het toch nog een beetje zin heeft of zo, weet je wel. Dat het toch allemaal nog een beetje beter wordt. Maar dat is zo zonde. We hebben zo'n mooi land. En we kunnen zoveel doen met elkaar. Zoveel moois. Bijvoorbeeld hele leuke liedjes draaien op Radio 2. Dat kunnen we ook. Dat is maar een voorbeeldje hoor. The Cure en Friday I'm in Love. Hier op Radio 2. Goedemorgen.

De man die het record van aantal verkochte tickets op één dag verbrak voor zijn tour in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Hij verkocht 2,1 miljoen tickets op één dag. Bruno Mars hoorde je en I Just Might. En van Bruno is de kleine stap naar Bruce, twee letters maar. Terug naar een concert dat hij gaf op 16 december 1978 in Winterland, San Francisco. En daar deed hij covers tijdens het concert. Hij deed de covers van Patti Smith, Because the Night, Santa Claus is Coming to Town, want het was natuurlijk een week voor kerst. Roy Brown's Good Rockings Tonight. Maar ook eentje die hij live deed. En daarna nog honderden keren, omdat het publiek het helemaal geweldig vond. Waaronder in Ahoy in 1981. Bruce zijn versie van Fire Live. Vanuit San Francisco hoor je nu op jouw radio. Of op de snelweg. Of in de woonkamer ergens in Nederland. Zou zomaar kunnen. Zet hem lekker hard, want hier kan je van genieten. Dit is Bruce Springsteen dus. Met een live versie van Fire.

Run!

Creedence Clearwater Revival en Stop the Rain. Het is bijna, hoe kent Stop the Rain moet ik natuurlijk zeggen. Het is bijna 5:30 en de zon zie je al aan de horizon omhoog komen. En het belooft een prachtige dag te worden. Maar nu is het nog heerlijk rustig op de weg. Dus alleen jij en ik. En wij zijn een beetje de strijders van deze vroege ochtend die het land een beetje draaiende houden. En daarvoor, voor we in die zonsopkomst kunnen opgaan, hebben we natuurlijk ook wat muziek nodig. Om een beetje kunnen gaan genieten. En daarom hebben we bij Radio 2 Dagnacht de Dagnacht Tipsong gekozen van deze week. En die is van Mama's Gun. En die is heerlijk, die past perfect bij dit momentje dat je nu beleeft. Met die zon, misschien achter het stuur. En ik achter de microfoon met één oog naar buiten. En dan kunnen we samen gaan genieten van die zon. Maar ook van deze prachtige muziek van Mama's Gun dus. Hij heet Joy. Ik wens je een

0: Oh, wat ben ik benieuwd, zeg, naar wat hij allemaal nog had gemaakt. Deze Bob Marley en Iron Lion Zion.
1: Are you ready? First play op NPO Radio 2.
0: Ja, we moeten allemaal wat rustiger aandoen. Niet zo druk als in de grote steden, maar meer zoals men op het platteland doet. En dat weet hij als geen ander, omdat hij zelf al een tijdje is verhuisd naar de stad. Ik heb het over Leon Moorman, de Drentse singer-songwriter. Leon, waarom ga je dan niet gewoon de stad uit?
2: Ja, goede vraag. Nou ja, af en toe doe ik dat ook wel hoor, even weer bijdenken.
0: Even bijdenken, maar dan ga je toch weer terug naar de stad.
2: Ja, want het is natuurlijk wel zo, ik wil het beste van beide werelden. In de stad dan heb je toch net even dat de dingen wat sneller gaan, en als je wat netwerk wil, en dan is dat toch wel de omgeving.
0: Ja.
2: Maar ja, voor andere dingen kun je juist weer naar het platteland.
0: Ja, precies. Een beetje van twee walletjes eten, toch stiekem. Zo, op die manier.
2: Precies, ja, dat willen we allemaal toch.
0: Hey Leon, je bent singer-songwriter. Je hebt een heel album al uitgebracht. En we gaan zo meteen luisteren naar je nieuwste single. En wat ik zo mooi vind aan jou, is dat jij blijft vasthouden aan je roots. Waarom vind je dat nou zo belangrijk?
2: Nou ja, ik vind het zelf heel belangrijk dat als je iets maakt als artiest, je wil zelf muziek maken en je wil teksten maken die mensen raken, dan moet het in de eerste plaats jezelf kunnen raken. Dus in de taal bijvoorbeeld, in mijn geval is het Neder-Saxisch, ik kom uit Drenthe.
0: Mm-hmm.
2: Dan moet dat wel op een manier die dan 100% klopt. Want als ik in het Engels ga zingen, ja, ik kan best Engels, maar dan is dat niet de taal waarin ik het voel.
0: Nee, dat snap ik. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het wel heel mooi, heel puur dat je er zo over denkt. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, het maakt jezelf ook wel wat lastiger. Want ja, ik weet niet hoe het zit in Nederland op dit moment. Maar alles met een beetje dialect erin gaat natuurlijk niet zo makkelijk de hitlijsten in als iets dat Engelstalig is of zeg maar wat meer algemeen Nederlands.
2: Ja, maar tegelijkertijd, je hebt sowieso heel veel concurrentie. En als ik Engelstalig zou maken, dan ben ik een van de duizenden.
0: Ja.
2: En nu ben ik een van de weinigen.
0: Nou, misschien wel een van de miljoenen hoor, denk ik dan. Ja, nu ben je wel een van de
2: weinigen. Precies. Ja. Inderdaad, ja.
0: Hey, we gaan zo meteen luisteren naar jouw nieuwste single, Plattelandsgevoel. Zeg ik dat goed zo? Ja, hè?
2: Ja, dat zeg je heel goed.
0: Wat heb je nou geprobeerd over te brengen in dat nummer?
2: Nou, eigenlijk dat melancholische gevoel wat ik krijg, als ik dus als plattelander in de stad, want zo voel ik mij. Wat ik kan krijgen als ik dus af en toe terugga. En wat ik net al zei, ik wil eigenlijk het beste van beide werelden. En ik zeg ook niet dat alles dan op het platteland zo heilig is.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb ook juist dingen meegemaakt waar ik denk, ja, dan ben ik wel blij dat ik de stad in ben gegaan.
0: Ja, ja,
2: dus,
0: ja.
2: Dus het is geen lofzang, maar meer dat melancholische gevoel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan luisteren. De mensen mogen zo meteen laten weten of jij jouw first play op NPO Radio 2 krijgt of niet. Komt-ie aan.
1: First play op NPO Radio 2.

Ja, Leon Moorman en plattelandsgevoel. Althans, een klein deel. Het lot van Leon ligt in jouw handen. Vind je dat hij zijn first play op Radio 2 moet krijgen? App dan ja. Hoor je liever Bon Jovi en You Give Love a Bad Name? Nou, nu heb je al een voordeel gehoord. Dat is een beetje mijn trucje. Nou, wil je dat niet horen, dan moet je nee appen. Leon, ik ga voor je duimen. Ondertussen kan je er even over nadenken onder het genot van een kopje Frank Stallone en Far From Over hier op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: hoorde je op 2.
1: Are you ready? First play op NPO Radio 2.
0: Ja, er was een tijd dat die gevestigde Jacqueline Govaerts nog nooit gedraaid was op deze fijne zender. Zoals nu het geval is met Leon Moorman. Die hebben we aan de telefoon. En je hebt net kunnen laten weten via de app of we zometeen zijn nieuwe single Plattelandsgevoel volledig gaan delen met Nederland. Leon, hoe is je voorgevoel?
2: Ja, nou, cool. Ik durf het niet te zeggen. Ik vind het best spannend.
0: Ja, vind je het spannend? Wat denk je dat de mensen op te merken zouden kunnen hebben?
2: Ja, misschien dat ze zeggen, ja, ik versta er niks van. Maar ja, goed, dat heb je met allerlei liedjes, hè?
0: Dat valt wel mee. Ik ben Amsterdammer, hè, geboren tenminste. Inmiddels al een tijdje niet meer, hoor. Maar ik heb geen enkel seconde gedacht van, wat zegt die gozer nou?
2: Gelukkig.
0: Dus dat valt wel mee. Maar goed, ik ga me wenden tot gelegenheidsnotaris, producer van de show, gelegenheidsnotaris Jarno. Jarno, hallo.
3: Hallo.
0: Ja, is er veel gestemd?
3: Heel veel gestemd.
0: Ja,
3: En ook heel positief.
0: En heel positief. Nou, Jarno, ik wil het nog even spannend maken, maar wat is de uitslag?
3: 96%.
0: 96%! Oh. Ja. Jeetje. Dat is wel echt... Er is geen twijfel over mogelijk. We moeten jou gaan draaien en misschien wel vaker ook.
2: Nou, dat ben ik mee eens. Dankjewel.
0: Ja, toch? Ik ga ook, naast dat we je nu gaan draaien, heb ik je liedje ook gedeeld. Met alle andere DJ's we hebben zo'n appgroep met elkaar en dan kunnen we dat soort dingen delen. Dus ik heb deze er ook even ingegooid. Dus wie weet is dit de lancering van jouw landelijke bekendheid op de radio.
2: Nou, gek. Dankjewel, man. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Succes de komende tijd. En dan richt ik mij tot u thuis, dames en heren. Ladies and gentlemen, hij haalde 96% van de stemmen in First Play. Hier is Leon Moorman met Plattelandsgevoel.

Heerlijke plaat van Mark Morrison, ook zijn enige hit was het, denk ik. Return of the Mac, en daarna is hij altijd weer weggebleven. En daarvoor hoorde je Leon Moorman met het plattelandsgevoel als dagnacht first play op Radio 2. Ruim 96% heeft hij, van de stemmen heeft hij voor gekregen, dus dat is geweldig. En de mensen die zijn nog steeds enthousiast. Ik krijg hier een appje binnen. Wat een toeval dat ik deze ochtend door loeiende koeien wakker gemaakt word en er een lied is over het platteland. Jamie die zegt, ja, dik verdiend, tof dat iemand dialectmuziek maakt, wat gewoon van deze tijd is. Ja, dat is ook fantastisch. Moet ook veel meer gebeuren. En misschien nog meer van deze Leon. Maar hier nog even genieten van deze hit die hij nu heeft gemaakt. Over hits gesproken, dit was er ook eentje. Jeetje, Mina zegt, hij was van Keen. En hij heet Crystal Ball. En je hoort hem hier op NPO Radio 2. Goedemorgen.

Crystal Ball hier op NPO Radio 2. Ik kijk ook even in mijn Crystal Ball. En ik zie dat Nothing But Thieves vandaag in de ochtendshow is, dames en heren. Dat is niet niks. Dat is heel bijzonder. Ga ervan genieten. Luister lekker naar de ochtendshow met Jan-Willem en Jeroen. Succes, jongens. Zometeen bij het interview. Ik zwaai eventjes naar Jeroen. Oh, ik krijg een hartje. Wat leuk. Ik spreek je volgende week woensdag weer. Ik laat je achter met Cosmic Girl van Jam.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens nieuwszender Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten officieel een tijdelijke overeenkomst erover. En daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer zou opengaan voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral voor mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken, door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school of volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar deze week om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. En dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt uiteindelijk 26 tot 32 graden. En in de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Allemachtig!
3: Ja, hoorde jij het woord tropisch ook, Jeroen?
2: Ik hoorde ook tropisch.
4: Geef hem even een zetje, alsjeblieft.
2: Je bent zelf tropisch warm.
4: Nee, doe het even voor me. Geef hem even een zetje, alsjeblieft.
2: Wat, wie, wat?
4: Ah, please. Nou ja, Jeroen, doe het voor me.
2: Hij gaat...
4: Hij doet het gewoon. We hebben de hart bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Jan Willem en goedemorgen Jeroen.
6: Hallo Erwin.
5: Ja, goedemorgen luisteraar. Het is heel rustig op de weg en het zal het ook wel blijven, denk ik. De hele week is het al een stuk minder druk dan gebruikelijk.
2: Hoe komt dat toch?
5: Ja, weet jij, je kennissenkring veel mensen die al op vakantie zijn? Of?
2: Nee, helemaal niemand.
3: Mijn theorie is het wereldkampioenschap voetbal. Dat denk
5: BK
3: ik ook.
5: Slapte.
3: Ik denk dat heel veel mensen nu denken van nou, ik werk het ochtendje thuis.
5: Het ochtendje.
3: Oh. Ik werk het ochtendje thuis.
5: Ja, ja, leuk. Dus, ja. Nou, dat
3: niet?
5: Is dan
3: okay,
5: de
3: nee, ja,
5: goed, nee, het zou kunnen. Wij hadden het ook al bedacht.
3: Ja.
5: En Jordi van Omroep Brabant zei het ook al. Dus dan zal
3: Jordi,
5: het wel
3: Jordi van Omroep Brabant, dat zegt
5: Jullie zijn allemaal verbonden, hè?
3: Klopt.
2: Jazeker. Zeker.
5: Ja, mooi.
3: Zeker
5: dat.
3: Met Omroep Brabant.
5: Nou, niet te min, gaan we een leuk programma maken met af en toe een file.
3: Dankjewel, Erwin. Tot zometeen. Ster.
7: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: Voel me zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
12: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
11: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
12: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
18: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem start.

0: hele goede morgen. En van harte welkom op donderdag 18 juli. Welkom in een nieuwe editie van de ochtendshow. We hebben er zin in. Betsy Boys ook.
1: Hallo, spreek voor jezelf.
0: Heb jij er geen zin in?
1: Nee, grapje.
0: Voor mij heb je er altijd zin in. Ik heb in al die jaren geen dag meegemaakt.
1: Nee, dat is wel
0: zin in.
1: Nee, dat is ook echt, dat is serieus waar. Dat je denkt, dat is toch bijna ongezond. Maar dat ik er is nog geen ochtend geweest, echt waar, dat ik 's ochtends om 15:15 opstond en dacht, ik heb er geen zin in.
0: Ja, dat is best een goed teken. Dan heb je het gewoon leuk.
1: Ja, maar dat is het eigenlijk ook.
0: Ik heb trouwens eigenlijk... heel lang geleden. Dat ik zoveel berichtjes kreeg van mensen die heel graag in de studio wilden komen kijken. Ik kreeg in de aanloop naar vandaag heel veel berichtjes van mensen die zeiden, kan ik alsjeblieft langskomen? Hebben jullie nu nog ergens een plekje in een hoekje?
1: Ja, maar iedereen is er heel druk over. Want ik kwam vanochtend hier binnen in het gebouw van de NPO. Zelfs de portier was er helemaal opgewonden over. Ja, die zei,
0: doen ze toch iets goed.
1: Ja.
0: En ze hebben, ik kan toch best bedrogen ogen zeggen. Geen grote hits gehad. Dat je denkt van, de ene nummer één hit naar de andere.
1: Ja, maar dat hoeft natuurlijk ook niet.
0: Ze hebben dus zo'n ontzettende trouwe fanbase opgebouwd. Ja. Met al die concerten en zo hard werken. Dat ze vandaag hier zijn en dat heel veel mensen erbij willen zijn. Nou, ja. Ik heb goed nieuws. Je kan er gewoon bij zijn. Want het is een kwestie van de radio aanhouden. Ze zijn hier vandaag. Nothing but Thieves. Dit nummer is toch een geweldenaar, hè?
1: Ja.
0: Ze komen vandaag hun nieuwe single doen. En

0: hele goede morgen. En van harte welkom op donderdag 18 juni. Welkom in een nieuwe editie van de ochtendshow. We hebben er zin in. Petje Boys ook.
1: Hallo, spreek voor jezelf.
0: Heb jij er geen zin in?
1: Nee, grapje.
0: Voor mij heb je er altijd zin in. Ik heb in al die jaren geen dag meegemaakt.
1: Nee, dat
0: ik
1: is
0: heb
1: wel
0: geen
1: waar.
0: Zin in.
1: Nee, dat is, maar dat is ook echt, dat is serieus waar. Dat je denkt, dat is toch bijna ongezond. Maar dat ik er is nog geen ochtend geweest, echt waar, dat ik 's ochtends om 15:15 opstond en dacht, ik heb er geen zin in.
0: Ja, dat is best, toch eigenlijk best een goed teken. Dan heb je het gewoon leuk.
1: Ja, maar dat is het eigenlijk ook.

0: een hele goede morgen. En van harte welkom op donderdag 18 juni. Welkom in een nieuwe editie van de Ochtendshow. We hebben er zin in. Special Boys ook.
1: Hallo, spreek voor jezelf.
0: Heb jij er geen zin in?
1: Nee, grapje.
0: Voor mij heb je er altijd zin in. Ik heb in al die jaren geen dag meegemaakt.
1: Nee,
0: dat is wel. Ik heb er geen zin in.
1: Nee, dat is ook echt, dat is serieus waar. Dat je denkt, dat is wel bijna ongezond. Maar dat ik er is nog geen ochtend geweest, echt waar, dat ik 's ochtends om 4:15 opstond en dacht, ik heb er geen zin in.
0: Ja, dat is best een goed teken. Dan heb je het gewoon leuk.
1: Ja, maar dat is het eigenlijk ook.
0: Ik heb trouwens eigenlijk...
1: Daarover gesproken.
0: Heel lang geleden. Dat ik zoveel berichtjes kreeg van mensen die heel graag in de studio wilden komen kijken. Ik kreeg in de aanloop naar vandaag heel veel berichtjes van mensen die zeiden... Kan ik alsjeblieft langskomen? Hebben jullie nu nog ergens een plekje in een hoekje?
1: Ja, maar iedereen is er heel druk over. Want ik kwam vanochtend hier binnen in het gebouw van de NPO. Zelfs de portier was er helemaal opgewonden over.
0: Ja,
1: die zei,
0: dan doen ze toch iets goed.
1: Ja.
0: En ze hebben, ik kan toch best bedrogen ogen zeggen. Geen grote hits gehad. Dat je denkt van, de ene nummer 1 hit naar de andere.
1: Ja, maar dat hoeft natuurlijk ook niet.
0: Ze hebben dus zo'n ontzettende trouwe fanbase opgebouwd. Ja. Met al die concerten en zo hard werken. Dat ze vandaag hier zijn en dat heel veel mensen erbij willen zijn. Ik heb goed nieuws. Je kan er gewoon bij zijn. Want het is een kwestie van de radio aanhouden. Ze zijn hier vandaag. Nothing But Thieves. Dit nummer is toch een geweldenaar, hè?
1: Ja.
0: Ze komen vandaag hun nieuwe single doen. En dat is alles behalve Impossible. Evolution heet die. En als je dan denkt, ja jongens, ik moet een beetje de planning in de gaten houden. Want ik moet om 8:00 op mijn werk zijn. En daar hebben ze geen Radio 2 aan. Het is na 8:00, dus dan je kan het altijd ook nog terugluisteren en terugkijken. Maar vandaag dus ergens rond 7:45 live hier in de show Nothing But Thieves. Zullen we het even over voetbal hebben?
1: Leuk.
0: Altijd leuk.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk de twee recordhouders, hè? Messi.
1: Ja.
0: Die 6 WK's heeft gespeeld. Ja. En die ging hartstikke lekker tegen Algerije. Gewoon een hat-trick, 3 goals gemaakt. Gisteren was de beurt aan Ronaldo, ook 6 WK's. Alleen ging het bij Portugal iets minder goed dan bij Argentinië tegen Algerije.
1: Oké. Okay.
0: Ja, 1-1 gelijk gespeeld tegen Congo.
1: Oké.
0: Okay. Ja, daar waren ze super blij.
1: Van Gloria Estefan.
0: Ja, inderdaad. Van. Ja, die. Maar bij Congo waren ze natuurlijk ontzettend blij. Want het is fijn als je dan stand kan houden tegen zo'n monsterland als Argentinië.
1: Snap ik.
2: Dit is de grote droom van veel Congolezen. Een doelpunt maken op een WK. En kijk die vreugde.
0: Ja, je kan toch zeggen dat de kleine landen best wel verrassen.
1: Vind ik heel leuk.
0: Ja,
1: dat houdt
0: het
1: toernooi natuurlijk ook wel een soort van levendig of fris. Of
0: ja,
1: zo.
0: Vind ik ook.
1: Gisteren dineerde het Japanse keizerspaar. Dat is ook leuk, want die zijn er dus gewoon in Nederland. Met onze eigen Oranjes. De keizer opende zijn speech in het Nederlands.
3: Goedenavond.
1: Nou, hij heeft echt zijn best gedaan. En er werd geproost in het Japans.
4: Kanpai.
1: Kanpai. Apai.
0: Apai.
1: Apai. Ja. Nou, heb je een minuutje? Even een minuutje. Want ze aten koningskrap.
0: Oh, wacht even. Dan moeten we even een andere ruimte in. Dan loop heel even serieus, Jeroen. Want je gaat weer dat hele minuutje voelen.
1: Ja, vind ik leuk. Maar
0: dat is
1: even leuk.
0: Maar dat is meestal weer heel. Dan lopen we even de andere ruimte. Wacht even. Dan lopen we even de andere ruimte.
1: Op het menu vanavond: koningskrap. Holy crap. Met prijmoes, venkel, vinaigrette en champignon consommé met gestoofd kalfsvlees en shiitake paddenstoelen. Dan een rundvleesfilet met salijus, asperges, haricot vert en aardappel savarin. En toen werd er geserveerd amandelcake met kersenbloesemsaus.
0: Wauw, kersenbloesem. Hoe zou dat smaken, kersenbloesemsaus?
1: Ik denk lekker.
0: Ja, heel fris waarschijnlijk.
5: Zullen we de ruimte weer even uitlopen?
1: De ster van de avond was toch wel prinses Ariane. Het was de allereerste keer dat ze bij een staatspakket was. Ze schitterde in een elegante rode jurk en maakte haar tiara-debuut. Dat is ook wel een momentje altijd in de koninklijke familie. Dat dan de prinses met een tiara uit de collectie...
0: Ze ziet er echt uit als een prinses.
1: Nou, zeker wel. Ja, het was hartstikke mooi om te zien. Het was voor het eerst dat ze in het openbaar met zo'n diadeem werd gespot. En het was gelijk een bijzonder exemplaar. Koning Willem III heeft deze tiara ooit besteld voor koningin Emma.
0: Mooi. Ja. Wat een uitgebreide documentaire.
1: En niet enig. Heel je goed. Bent er toch alsof je er even bij bent.
0: Ja, helemaal
1: ja.
0: Bij.
1: Ja.
0: En goed nieuws voor onze bondscoach, want er is weer een speler fit genoeg om mee te doen op het WK.
1: Ach.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel wat spelers in de Lappenmand. Zo ook Orgel Joken, maar die kan spelen. Het was nog even de vraag, omdat ze haar elleboog gebroken had natuurlijk. Maar gisteren mocht het gips eraf. En de arts zegt, alle seinen staan op groen.
1: Het is toch fantastisch hoe deze vrouw een soort PR-offensief aan het doen is. Want gisteren hadden we bij Boulevard ook een reportage over Orgel Joken. En de redacteur was soort van in de war. Die zei van, maar deze hebben we toch al gedaan. Ik zeg, nee, dit is weer een nieuwe reportage over dat Orgel

0: Joke bij de fysio is geweest om te kijken of ze wel of niet geschikt was om naar Amerika te gaan.
1: En ik vind het mooi, Orgel Joke hoeft er volgens mij helemaal niks aan te doen. Die wordt gewoon gebeld. Iedereen vindt Orgel Joke leuk. Dus als er nieuws is rondom Orgel Joke, dan wordt ze gebeld door RTL
0: Boulevard. Op haar leeftijd kan ze natuurlijk ook zeggen van zoek het lekker uit. Dus ik ga naar de fysio en je hoort het wel of we wel of niet gaan. Maar nee, dan is dat toch een nieuwe
1: omarmt het. Ja, en dat gaat nu een stuk beter, want de elleboog doet het weer.
0: Nou, mooi. Jouw startnummer. Super blij mee.
1: Ik kijk nog even naar Alfred van de Weetjes. Je had nog een opmerking?
2: Nou, je zei op het eind over het hele voetbalverhaaltje van gisteren. Ja. Dat het natuurlijk heel goed was van Congo dat ze tegen Argentinië...
1: Ik bedoelde Portugal natuurlijk. Portugal. Ja, want Messi is Argentinië. Ja, dat is altijd 10-6. Altijd lastig te beginnen. Ja,
0: het was mij niet opgevallen.
1: Ja, het was mij ook niet opgevallen. Nee. Maar als Alfred de Weetjes is het zegt, dan zal het wel kloppen.
0: Ja.
1: Dankjewel, Alfred.
0: Ja, tot morgen.
1: Het is bijna 6:50. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het wordt een warme dag. Het wordt een bloedhete dag. Misschien denk je, nou, dat past ook een heel heet startnummer bij.
0: Trek iets leuks uit.
1: Ja. Altijd een goed idee.
0: Ja.
1: Lekker radio luisteren met alleen de radio aan.

0: mag wel zeggen, dat ligt voornamelijk aan de muziek. Always on the Run was het van Lenny Kravitz. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het is nog steeds rustig, hoor. De files die er staan leveren je nooit echt heel veel vertraging op. Wel goed om te weten dat de N31 aan de westkant van Leeuwarden, tussen Leeuwarden-Noord en het knooppunt Werpsterhoek, of Werpsterhoek, net zoals u wilt.
0: Werpsterhoek, daar wonen ninja's.
1: Ja, precies, ja. Nou, daar. Die weg is dicht, want daar wordt gewerkt.

0: Raccoon en Fela en Daffodils. Ik krijg iedere keer zin in Bobby Brown als ik dit nummer draai.
1: Bobby Brown?
0: Ja, Bobby Brown. Ja, vanwege dat Two Can Play That Game. Two Can Play That Game.
1: Ik vind dit zo mooi.
0: Dit is prachtig, hè?
1: Ja.
0: Ja. En ik moet ook, ik ben altijd weer een beetje terug bij onze tv-show. Dat was de laatste aflevering, 2 weken geleden.
2: Ja.
0: Was
2: dit hoe lang houden we dat vonden?
0: Ja, sorry.
2: Dat was aflevering 6 maanden.
0: Weet je nog 3 jaar geleden toen Raccoon optrad? Ja.
3: Jouw startnummer.
0: Ja, maar het maakt gewoon heel veel indruk. Ja, dat vond ik er zo leuk aan.
2: Ja.
0: Judith, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Ben je er klaar voor?
4: Zeker. Nou ja, ik ben altijd er klaar voor. Maar als mijn startnummer wordt gedraaid, dan heb ik het.
0: Dan ben je er extra klaar voor. Ja, ik doe dat een beetje op de warme dag, hè. Want ik heb zelfs al gehoord dat ze het alweer hebben over code geel en een hitteplan en toestanden. Toen zag maar 1 dag bloedheten worden en de alarmbellen
2: nou,
0: die
2: je kan er maar een beetje bewust van zijn.
0: Ja.
4: Ik ga naar kantoor, dus volgens mij is het allemaal binnen juist heel erg lekker. Dus daar hoop ik even op.
2: Je hebt een lekker geaircoat kantoor.
4: Ja,
0: dus, dat is jouw hitteplan.
4: Volgens mij niet. Ja, ik heb wel luchtige kleding aan, dat ook.
2: Dat is ook luchtige kleding. Oké.
0: Judith, we begonnen natuurlijk met het bericht over voetbal in de wedstrijd gisteren. Waarin Ronaldo toch een beetje tegenviel. Tenminste, ik denk dat de meeste Portugezen dachten, we hadden er toch meer van gehoopt. Dat hij het net zo goed zou doen als Messi tegen Algerije. Maar het is gisteren 1-1 gebleven, Portugal-Congo. Wat voelt als een overwinning voor Congo. En toen dacht jij, mede dankzij Jeroen, aan een nummer van de Miami Sound Machine.
4: Ja. Nee, ik krijg er inderdaad wel heel veel energie van. Ik wou het bijna gaan zingen, maar laat ik toch maar...
0: Nee, maar mag wel, dat vind ik wel een mooie inleiding. maar maak er dan wel Congo van even.
4: Is het Congo? Nee, Conga.
0: Nee, het is Congo. Nee, het is Congo. Hoor maar. Dus, ben je met Congo? Zie je? Ja, mooie dag vandaag. Ja. Ja. Ja.

0: baby, do that conga.
1: Was het niet dat zij in Utrecht optrad en dat Gloria Estefan in de fameuze disco cartouche en dat ze naar buiten liep en dat dit haar inviel?
2: Ik ken dat verhaal niet.
1: Ja, volgens mij wel. Volgens mij heeft ze dit in Utrecht geschreven.
2: Ik vind dit verhaal te mooi om te factchecken.
1: Nee, maar dat is, nou ja,
2: we kunnen het even aan Alfred van der Weetjes vragen. Sterregisseur van dit programma die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
3: Dat heeft ze onthuld ooit bij onze grote vriend Umberto Tan.
1: Oh!
3: Heeft ze dit verhaal verteld, inderdaad.
2: Heb je het opgezocht of is je dat uit je hoofd?
3: ik wist dit natuurlijk niet uit mijn hoofd.
2: Hij kan echt snel zoeken. Het is toch niet te geloven? Ja. Want hier was nog niet uitgepraat en hij hadden we opgezocht.
3: Ja, maar ik zoek alles op wat jullie zeggen. Want,
1: ik vind het leuk om even een Nederlands tintje aan te geven. Dus we gaan van Congo via Conga naar Utrecht.
2: Ja, hartstikke leuk. Judith, dankjewel voor het aanvragen. En veel plezier vandaag aan Werkse. Het is een warme zonnige dag. Temperatuur loopt snel op 27 in het noorden tot 33 in het zuiden van het land. En de verkeersinformatie die komt van Even de Hart. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan.

0: Willem. Goedemorgen, Jeroen.
1: Hallo, Erwin.
0: En goedemorgen, Gloria en Stefan ook, inderdaad.
1: Leuk, hè?
0: Wat leuk beetje.
1: Ja.
0: Dat was ook de disco waar Van Basten uitging, hè? En Vaneburg.
1: Nou, dat is een beetje voor mijn tijd.
2: Vragen of hij dat op kan zoeken. Kun je even checken of dat...
1: Dat is ook een flash van de
0: past. De A7, Hoorn richting Zaanstad. Inmiddels 5 minuten vertraging bij Purmerend. 4 kilometer file. A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 6 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
2: Erwin, dankjewel. Heb je het gevonden, Alves?
3: Ik zie wel dat Jos Brinker vaak kwam. Zie je?
0: Jos Brinker?
2: Die kon ook goed voetballen.
1: Heb je wel gedoogd op de goede disco?
2: Ja, weet dat dat klopt. Ja. Dankjewel, hè.
0: Dag.
2: Het is tijd voor het nieuws van 6:30. Karmers aangeschoven. Ik praat je bij.
4: Ja, goedemorgen. Steeds meer kinderen gaan niet naar school en daarom sleept een oudervereniging de staat voor de rechter. Het gaat om een heel diverse groep die om allerlei redenen uitvalt op school. Bijvoorbeeld omdat de kinderen op een andere manier leren of moeilijker meekomen. En geschat wordt dat ruim 60.000 kinderen niet of minder dan de helft van de tijd naar school gaan. Amerika en Iran hebben een tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. En dat gebeurde digitaal met een handtekening onder een document. De straat van Hormuz lijkt nu ook weer open te gaan. Trump tekende deze deal in het kasteel van Versailles, waar Lodewijk XIV ooit woonde, de Franse zonnekoning. De Franse president Macron had hem daar uitgenodigd voor een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijke ontvangst.
4: Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner, die in het dorp bekend staat als een vriendelijke en kleurrijke man. Dat bevestigt de burgemeester. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het huis stortte in. De brandweer kon daarom niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Engeland heeft een goede eerste wedstrijd gespeeld op het WK voetbal. Kroatië werd overtuigend met 4-2 verslagen. De eerste 2 Engelse doelpunten waren, en hoe kan het ook anders, van Harry Kane.
6: De strafschop voor Engeland. Natuurlijk Harry Kane. Livakovic naar de andere hoek en het is 1-0 voor Engeland. Daar de kopbal en de goal. Tja, dat moet je toch weten. Harry Kane staat eigenlijk vanaf het begin af aan vrij en kopt precies goed zoals alleen Harry Kane dat kan.
2: Harry Kane dat kan, dat is leuk. Ja. Hij kon zich mooi inhouden.
4: Mooi is dat, hè? Ja, Kane staat nu op 10 WK-doelpunten in totaal. Verder won Ghana met 1-0 van Panama. Speelde Portugal dus teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Congo. En debutant Oezbekistan verloor van Colombia met 3-1.
7: De Na 2000-collectie. Nu bij aflevering...
2: 2014, klopt jongens, hè?
1: Zeker.
2: Ik had het gisteren verkeerd opgeschreven. Ik zat zo met mijn hoofd in 2017.
4: Nee, maar
2: jij liet je niet gek maken.
1: We letten gewoon samen op.
2: Ja, dat is altijd fijn. Ja, zo doen we het met elkaar. 2014 was het jaar van de Franstalige hits.
4: Oh,
2: we maakten kennis met Stromae bijvoorbeeld.
1: Oh, was het jaar voor bestond hij nog niet?
2: Nou, hij bestond wel, maar...
4: Ja, in 2013 stond er ook al wat in van Stromae.
2: Ja, jawel, maar in 2014 ging het helemaal los.
4: Ja,
2: het ging ook op voor de hit die ik nu wil draaien. Want het is altijd een grap, hè. Wat doe je dan in deze collectie? Ja. Pak in het jaar van release of pak in het jaar waarin het een hit werd?
4: Ja.
2: Want dat loopt in dit geval een beetje uit elkaar. Want het kwam al in 2013 uit. Sterker nog, het was volgens mij in het voorjaar al een hit in Frankrijk. Maar het waren uiteindelijk de vakantiegangers die meenamen naar Nederland. En dachten, oh, worden op de camping... En plaat en hij was dus al lang uit en werd alsnog volgens mij na de zomer pas een grote hit in Nederland. Ik heb het over Met Regime en Je Metier. Kennen jullie die nog?
1: Ja, natuurlijk.
4: Ja.
2: Dat was echt een klapper van een hit in 2014.

0: heeft wel woord gehouden, die met het regime. Je met die betekent volgens mij zoiets als ik ben weg.
1: Ja.
0: We hebben er nou ook niks meer van hem gehoord.
1: Nee.
0: Daarom is het zo fijn dat we die collectie hebben, die na 2000 collectie. Om deze dan weer even uit 2014 gewoon terug te halen naar het nu.
1: Je met Tieren met regime. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
0: En zo'n liedje brengt je toch al even lekker in de vakantiestemming.
1: Ja.
0: Als er Frans gezongen wordt, dan denk je, nou, laat die Côte d'Azur maar komen. En vandaag zijn we er allemaal. Het wordt een prachtige zomerse dag vandaag. Met Madonna uit je speakers en open je

0: wakker worden in stijl. In Harry Styles. American Girls. We hebben gesproken, dat was Madonna daarvoor. Open your heart.
1: Gaat het onderweg, Jeroen? Het is nog steeds hartstikke rustig. Ik kan er niet veel meer van maken. Maar goed, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
0: Er gaan geen mensen boze brief over sturen,
1: nee,
0: denk ik.
1: Als je in de file staat, dan heb je nooit heel veel vertraging. Goeie reis.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Annette.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Cindy.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker, we gaan even naar het Beierse Langebroek.
1: Dat was namelijk het Beierse Langebroek?
0: Het Beierse in Beieren.
1: In Beieren,
0: ja. Bij Langenbroek. Langenbroek.
1: Ja.
0: Het is een Duitse lange broek. Mm-hmm. Kleine korte hose. Daar was het Nasenweltmeisterschaft, oftewel het WK grootste neus.
1: Oh.
0: En dat is alweer gewonnen door een Nederlander.
3: Weltmeister bij den Herren wordt de Hollander Ted Barendse.
0: Ted Barendse, ja, die heeft gewonnen. Vorig jaar was ook al een Nederlander. Tedje heeft nu gewonnen. De jury die meet dan de lengte en de breedte van de neus in millimeters. En als je die twee dan bij elkaar optelt, dan heb je de winnaar. Oh. En dat wordt bloedserieus genomen. Ook wel serieus. Deelnemers die mogen namelijk hun neus tijdens de meting niet kunstmatig groter maken of opblazen. En om dat te checken is er een dopingcontroleur, zullen we maar even zeggen.
4: Manche die steken ze tamponaden rein oder sowas. En wenn wir da ein Fundstück finden, dan muss ich das entfernen.
0: Ja, er zijn dus mensen die gaan zover dat ze er bijvoorbeeld een tampon in steken. Ja. Om de neus iets te verbreden.
1: Haalt hij het er gewoon allemaal uit.
0: Ja, precies. Hij laat zich niet bij de neus nemen.
1: Jesper Smit, die is 22 jaar, hij is student in Groningen. En nou, dan ga je wel een studentenkamer daar, weet je, zoals dat gaat. Maar die kamer die staat niet vol met studieboeken en kratten bier op het balkon. Maar hij heeft allemaal dozen met maandverband en tampons daarin staan. Kijk, hij doet daar dan hele nuttige dingen mee, want hij heeft een advertentiebedrijf opgericht. Something for Nothing, zo heet het. En het idee is eigenlijk heel simpel. Hij geeft gratis menstruatieproducten weg en bedrijven kunnen dan reclame inkopen op de verpakking daarvan.
5: Ja, ik ben door dit idee gekomen door een bedrijf uit Amerika. Dat geeft gratis water weg door middel van advertenties op de verpakking. Toen ben ik uiteindelijk gaan kijken van wat zijn nog meer essentiële producten waar wat eigenlijk gratis zou moeten zijn, maar zijn nog niet gratis. En toen kwam uiteindelijk met vriendinnen en met mijn zus over te hebben gehad. Eigenlijk best wel snel al het probleem van maandverband op de pons.
1: Ja, super innovatief idee natuurlijk. En de sponsoren regelt die dan vervolgens op de ouderwetse manier.
5: Bij de kapperszaak ben ik gewoon naar binnen gelopen. En heb ik gewoon gezegd van dit is mijn idee. En hij was binnen 2 minuten gelukkig rond. Dat was fijn.
1: Je kan als bedrijf ruimte inkopen als bedrijf op de verpakkingen. En dan knutselt Jesper de enveloppen in elkaar. Hij bestickert ze met de logo's van die bedrijven. En mensen in Groningen kunnen maximaal 2 pakketten bestellen met gratis menstruatieproducten. En om de kosten vervolgens laag te houden, gaat hij de pakketten uiteindelijk allemaal zelf bezorgen.
0: Een prachtige reportage.
1: Supermooi, ja.
0: Ken je de Oranjestraat? Zo'n straat die dan helemaal vol hangt met de oranje tirlantijntjes.
1: In Den Haag.
0: Ja, de Marktstraat.
1: Dus ja, precies. Marklaan, ja.
0: Maar een straat in Rotterdam pakt het grootste aan. Daar bungelen de vlaggen van wel 7 landen door de straat. Deze vrouw die vat het allemaal mooi samen.
6: Ik support iedereen, want ik ben multicultureel.
0: Ja, de Krooistraat.
1: Heel goed.
0: Er zijn ook nationaliteiten die ontbreken.
7: Ja, ze doen niet mee, Indonesië, helaas.
8: Waarom dan geen Indonesische vlag alsnog?
7: Die waren niet meer te krijgen.
0: Geen Indonesische vlag, maar de verslaggever die heeft er wel een oplossing voor.
1: Ik verstond het niet.
0: Ik verstond het ook niet. We gaan heel even terug naar die meneer. Die meneer die heeft er wel een oplossing voor. Gaan we even naar luisteren.
8: De Poolse vlag lijkt natuurlijk best wel op de Indonesische vlag. Daar kan je er zelf nog wat van maken, toch?
7: Ja, misschien wel, misschien wel.
0: Oh ja, zie je? De Indonesische vlag lijkt op de Poolse vlag. Daar kun je er gewoon zelf wat van maken.
1: Ja.
0: Goed idee. Maar toch fijn dat we dat nog even meepakken.
1: Ja.
0: Voor al uw tips, voor al uw vlaggetips. Is dit Jan-Willem start op donderdagochtend, 18 juni. Met Linkin Park. Nummer heet The In The End.

0: Linkin Park blijft het einde. In the End op NPO Radio 2. En dan denk je, jongens, is het nu al het einde van een eerste uur ochtendshow? Ja, dat klopt, want
1: hier is Carman. Carman. Ja. Hier is Carman. Met een raadsel.
2: Ja, ik maak even een bruut einde aan jullie eerste uur.
0: Voor die, ja, inderdaad. Ja, ja. Zometeen het nieuws van 7 uur. De grote vraag is, wat zit erin?
2: Nou, komt-ie.
3: De burgemeester is er bijna ingebleven. Misschien dat ik hem dit jaar er doorheen kan helpen.
0: De burgemeester is er bijna ingebleven. Oh ja, dit is het personeelsuitje van een Nederlandse gemeente. En die hebben dus teambuilding activiteiten. Burgemeester en wethouders. Dus,
4: met een escape room.
0: Ja, maar de burgemeester... Nou, ja, en de burgemeester...
2: Zit nog steeds in die escape room.
0: Ja, de burgemeester is fors. Zullen we het maar even zo zeggen. Die is fors. Dus ze moeten ergens doorheen kruipen. En de vorige keer is de burgemeester daar blijven steken. Maar dan helpen de wethouders, die trekken hem er doorheen.
2: Dat denk jij.
0: Dat denk ik.
2: Nee, joh.
4: Nee. Die burgemeester was bij een soort stand-up comedy voorstelling. Die moest zo hard lachen dat hij erin bleef. En die andere man, die heeft hem eruit getrokken door nog eventjes te hebben over het begrotingstekort.
2: Kan ik ook niet goed rekenen.
0: Nou, je kan het wel.
5: Is NPO Radio 2.
0: Ja, dan ga ik even koffie halen.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness... Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn... Bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan... rekenen. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
10: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
11: Precies! Worstje?
10: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
11: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
10: Nee,
11: meerdere
10: nee,
11: worstjes.
10: Dankjewel.
11: 20
10: worstjes. Ik hoef geen worst.
11: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
10: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
11: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
10: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
14: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
19: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
0: Het is 7 uur op donderdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact opgenomen met Rusland. Hij hoopt dat de EU betrokken wordt bij onderhandelingen over een einde van de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu Amerika een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog te maken. Omwonenden van de explosie vorige week in Amsterdam-Osdorp werden gisteravond bijgepraat op een bijeenkomst in een theater. 7 mensen raakten gewond, onder wie 2 verdachten die vastzitten. Deze vrouw vertelt wat ze vond van de bijeenkomst.
21: Ze hebben heel veel dingen aangesneden, dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding, de financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben en ook omdat ik mijn steunkousen nodig heb.
2: De explosie bij de flat en sportschool is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zo zegt het OM. Het scheepvaartverkeer in Iran en de belangrijke straat van Hormuz lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond een tijdelijke deal werd gesloten tussen Amerika en Iran, zouden 8 Iraanse schepen de havens hebben verlaten. Gisteravond zetten de VS en Iran officieel hun handtekening onder de overeenkomst. Er moet nog wel over heel veel lastige onderwerpen worden gesproken de komende tijd. De haringjes vliegen over de toonbank de laatste tijd. De Hollandse Nieuwe is er weer en die valt goed in de smaak. In Leiden hebben ze zelfs een nieuwe haringmeester aangesteld. Zo horen we bij de streekomroep Sleutelstad. En dat is een eervolle taak.
3: Je bent namelijk de eerste die de echte goede haring gaat proeven. De voorproeverselectie, dat is pas een functie, hè? Je kan burgemeester zijn, je kan advocaat zijn, je kan dokter zijn en je kan haringmeester zijn.
22: Dat is ook wel een verantwoordelijke klus, want vorig jaar ging het bijna mis.
3: De burgemeester is er bijna ingebleven.
22: Oh?
3: Hij vergat omdat er ook nog een kop aan de haring zat en slikt het allemaal door. Misschien dat ik hem dit jaar er doorheen kan helpen.
4: Ja. Hij slikt het allemaal door, die hele...
2: Ja, ook de staart en zo. Staart wel, oké. Okay. En de kop en alles.
0: Ja, de burgemeester weet dat venijn zit hem in de staart, hè, dus die pakt hij gewoon mee.
2: Ja. Nou, ik moet zeggen, de rijen staan al voor de viswinkels, hoor. Vooral ook in Scheveningen heb ik gezien.
0: Snap ik.
2: Ja. Het weer, veel zon en vanmiddag wordt het in het zuiden tropisch warm, 26 tot 32 graden. Vanavond kans op stevige buien. En morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
0: De verkeersinformatie is van Erwin de Hart. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, dat is warm, hè?
4: Ja. Echt, hè?
23: Ja, en ik heb vanavond een haringparty. Dus, ja.
4: Oh?
23: Ja, de Omroep West doet dat elk jaar. De nieuwe haring hebben ze een feest met...
4: Met prominente Zuid-Hollanders.
23: Jola Holt, Namijn.
0: En vind je het lekker?
4: Jola Holt.
23: Ik vind het heerlijk. Ja, nee, ja, maar haring hou ik heel erg van, ja. Het is wat minder druk dan gebruikelijk, maar dat is al de hele week zo. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda, 5 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de A27 Breda-Utrecht, iets meer dan 5 minuten vertraging tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, namelijk 6 minuten. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, 6 minuten vertraging doorgaat in de weg bij Boksmeer, 4 kilometer file.
0: Dankjewel.
4: En met die warmte draag ik geen boks meer.
2: Yeah. De dobbelsteen.
0: Even tot zo, hè.
4: Ja.
0: Straks gaat hij rollen, jongens. De dobbelsteen.
2: Ja. Oh,
0: met plek voor 6 verzoekjes. En nou, die van jou mag er ook bij. Als je denkt, jongens, ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Dan brengen we dat even op gang. Ik moest bijvoorbeeld denken aan DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince.
4: Summertime.
2: Ik zag vanmorgen zo'n mooie zonsopkomst. Dus Diggy Dex met de zon op.
0: Oh, leuk.
4: Ik zag Marcel, die stuurde een appje en die zei, oh, wat heerlijk zomers nummer. Young Gun Silver Fox en You Can Feel It, die hebben ook al heel lang niet gehoord.
2: Een dobbelsteen.
4: Leuk, even.
0: Zeker, plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Laat me even weten via de app. Tot zo.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
25: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
29: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
30: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
28: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
30: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
31: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn,

0: Bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: Luister deze hele week naar Aan de

Goedemorgen, David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. Welkom op deze warme, zonnige donderdag. De temperatuur gaat behoorlijk snel oplopen. 27 graden in het noorden tot wel 32 in het zuiden van het land vandaag.

0: want we hebben vandaag live muziek. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Had het toch mooi samen zo, hè?
1: Ja.
0: Het is geweldig dat ze hier zijn. Het is niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer. Hoop ik. Nothing But Thieves. Als topsong natuurlijk. En topsong ben je voor het leven. Evolution is de voorloper van een nieuwe album dat in september uitkomt. En ze komen hem hier doen. En het mooie is, de mannen die hebben verteld, weet je wat we hebben ontdekt de laatste jaren? Want ja, Nothing But Thieves heeft vele stijlen gekend. Dat een goed liedje, een liedje is dat overeind blijft als je het klein speelt. Want soms wil het wel eens zo zijn dat je dan een liedje helemaal opfluft met allerlei techniek en instrumenten en arrangementen. Maar een echt goed liedje blijft overeind als je het klein en intiem brengt. Ja. Dus er komen deze single, deze knallende plaat, deze Evolution straks doen.
1: Klein spelen.
0: Maar dan klein. En daar heb ik heel veel zin in. Ja, en dit gaat niet klein worden.

0: Gomez, Sweet Child of Mine. Heel veel plezier als je erbij bent bij Guns N' Roses in de Ziggo Dome.
1: In de Volkskrant vanochtend verschillende overlijdensadvertenties voor Wim T. Schippers. Ook eentje die ik eventjes met je wil delen, want hij ontroerde me gewoon. Ik weet ook niet wie hem geplaatst heeft. Ik heb wel een vermoeden, maar je weet het nooit helemaal zeker. Er staat: lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn. Je vriendje Bert.
0: Ja, dat is Paul Hane.
1: Dat zou je denken, inderdaad. En prachtig geschreven natuurlijk. En gisteren in de NRC schreef de stichting Wim T. Schippers: dood. Niks aan te doen. Nou, die vond ik ook mooi.
0: Ja, ik hoorde gisteren een gesprek van onze lieve vriend Gerard met Paul Hane.
1: Gerard?
0: Gerard Ekdom.
1: Gerard Ekdom, ja.
0: Ja, die sprak Paul Hane. En ik stuurde hem jou gisteren door. Weet jij hem nog uit je hoofd? Ik vond het zo'n mooie uitspraak.
1: Ja, je moet er met de pet naar gooien, maar het liefst wel goed mikken.
0: Ja, ja. Maar wel precies richten, zoiets.
1: Ja.
0: Omdat Wint en Schipper dus blijkbaar, weet je wel, in dat ontregelen ondertussen alles van tevoren ontzettend goed had geregeld.
1: Ja, maar
0: en uit
1: had
0: geschreven en had bedacht.
1: Ik vond ook dat iedereen dacht, nou, ze doen maar wat. Maar dat was allemaal bedacht.
0: Ja, dat is toch heel mooi dat je het kan laten klinken alsof het allemaal gebeurt op het moment.
1: Zeker.
0: Maar dat het ondertussen gewoon heel goed voorbereid is.
1: Ja.
0: Over een paar uurtjes, dan is het waarschijnlijk vechtig Nothing But Thieves. Was topsong natuurlijk. En topsong ben je voor het leven. Evolution is de voorloper van een nieuwe album dat in september uitkomt. En ze komen hem hier doen. En het mooie is, de mannen die hebben verteld, weet je wat we hebben ontdekt de laatste jaren? Want ja, Nothing But Thieves heeft vele stijlen gekend. Dat een goed liedje, een liedje is dat overeind blijft als je het klein speelt. Want soms wil het wel eens zo zijn dat je dan een liedje helemaal opfluft met allerlei techniek en instrumenten en arrangementen. Maar een echt goed liedje blijft overeind als je het klein en intiem brengt. Ja. Dus er komen deze single, deze knallende plaat, deze Evolution straks doen.
1: Klein spelen.
0: Maar dan klein. Ja. En daar heb ik heel veel zin in. Ja, en dit gaat niet klein worden. In de Ziggo Dome. Dat wordt groot en meeslepend. Vanavond staat daar Guns N' Roses. En zaterdagavond nog een keertje. En dan gaat deze ongetwijfeld ook voorbij komen. Sweet Child of Mine. Heel veel plezier als je erbij bent bij Guns N' Roses in de Ziggo Dome.
1: In de Volkskrant vanochtend verschillende overlijdensadvertenties voor Wim T. Schippers. Ook eentje die ik eventjes met je wil delen, want hij ontroerde me gewoon. Ik weet ook niet wie hem geplaatst heeft. Ik heb wel een vermoeden, maar je weet het nooit helemaal zeker. Er staat: lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn. Je vriendje Bert.
0: Ja, dat is Paul Hane.
1: Dat zou je denken, inderdaad. En prachtig geschreven natuurlijk. En gisteren in de NRC schreef de stichting Wim T. Schippers: dood. Niks aan te doen. Nou, die vond ik ook mooi.
0: Ja, ik hoorde gisteren een gesprek van onze lieve vriend Gerard met Paul Hane.
1: Gerard?
0: Gerard Ekdom.
1: Gerard Ekdom, ja.
0: Ja, die sprak Paul Hane. En ik stuurde hem jou gisteren door. Weet jij hem nog uit je hoofd? Ik vond het zo'n mooie uitspraak.
1: Ja, je moet er met de pet naar gooien, maar het liefst wel goed mikken.
0: Ja, maar wel precies richten, zoiets. Ja. Omdat Wint en Schipper dus blijkbaar, weet je wel, in dat ontregelen ondertussen alles van tevoren ontzettend goed had geregeld.
1: Ja, maar
0: en uit
1: had
0: geschreven en had bedacht.
1: Ik vond ook dat iedereen dacht, nou, ze doen maar wat. Maar dat was allemaal bedacht.
0: Ja, het is toch heel mooi dat je het kan laten klinken alsof het allemaal gebeurt op het moment.
1: Zeker.
0: Maar dat het ondertussen gewoon heel goed voorbereid is.
1: Ja.
0: Over een paar uurtjes, dan is het waarschijnlijk vechten geblazen voor een plaat. Nou, dat zal ook wel meevallen. Dan is het ruzie maken. Nee, dat zal. Dan is het een plekje zoeken op de camping in Landgraaf. Dit weekend begint.

0: Ja, en daar heb ik heel veel zin in. Ja, en dit gaat niet klein worden. In de Ziggo Dome. Dat wordt groot en meeslepend. Vanavond staat daar Guns N' Roses. En zaterdagavond nog een keertje. En dan gaat deze ongetwijfeld ook voorbij komen. Sweet Child of Mine. Heel veel plezier als je erbij bent bij Guns N' Roses in de Ziggo Dome.
1: In de Volkskrant vanochtend verschillende overlijdensadvertenties voor Wim T. Schippers. Ook eentje die ik eventjes met je wil delen, want hij ontroerde me gewoon. Ik weet ook niet wie hem geplaatst heeft. Ik heb wel een vermoeden, maar je weet het nooit helemaal zeker. Er staat: lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn. Je vriendje Bert.
0: Ja, dat is Paul Hane.
1: Dat zou je denken, inderdaad. En prachtig geschreven natuurlijk. En gisteren in de NRC schreef de stichting Wim T. Schippers: dood. Niks aan te doen. Nou, die vond ik ook mooi.
0: Ja, ik hoorde gisteren een gesprek van onze lieve vriend Gerard met Paul Hane.
1: Gerard?
0: Gerard Ekdom.
1: Gerard Ekdom, ja.
0: Ja, die sprak Paul Hane. En ik stuurde hem jou gisteren door. Weet jij hem nog uit je hoofd? Ik vond het zo'n mooie uitspraak.
1: Ja, je moet er met de pet naar gooien, maar het liefst wel goed mikken.
0: Ja, ja. Maar wel precies richten, zoiets.
1: Ja.
0: Omdat wind en schippen dus blijkbaar, weet je wel, in dat ontregelen ondertussen alles van tevoren ontzettend goed had geregeld.
1: Ja, maar
0: en
1: dat
0: uit had geschreven en had bedacht.
1: Ik vond ook dat iedereen dacht, nou, ze doen maar wat. Maar dat was allemaal bedacht.
0: Ja, dat is toch heel mooi dat je het kan laten klinken alsof het allemaal gebeurt op het moment.
1: Zeker.
0: Maar dat het ondertussen gewoon heel goed voorbereid is.
1: Ja.
0: Over een paar uurtjes, dan is het waarschijnlijk vechten geblazen voor een plek. Oh, dat zal ook wel meevallen. Dan is het ruzie maken. Nee, dat zal. Dan is het een plekje zoeken op de camping in Landgraaf. Dit weekend begint Pinkpop.
1: Oh!
0: Ja, morgen is de eerste festivaldag. Maar de camping gaat natuurlijk al open vandaag.
1: Het is helemaal maar voorbij gegaan, dit.
0: Nou, dan weet je het nu.
1: Ja, dit is leuk van het radioprogramma natuurlijk.
0: Dat je gewoon helemaal bijblijft van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Nou goed, de camping die gaat dus vandaag open. Jeroen, hou er rekening mee.
1: Ja, ja, ja.
0: 3 uur vanmiddag. Heel wat grote namen. Hè. Teddy Swims natuurlijk, onze grote vriend. Maar ook The Cure staat op Pinkpop. Editors.
1: Mm-hmm.
0: Veel vrienden van Eigen Bodem. Suzanne Freek, Direct, Bente, Roxy Dekker. Zij staan er allemaal op Pinkpop. En ook hier zeg ik heel veel plezier als je erbij bent. Geniet ervan komend weekend, want het wordt zwoel.
1: Ja, nee, zeker. Het was super warm. Er wordt zelfs voorspeld 35 graden. Morgen met name een hele warme dag. En ik lees een hele goede tip van een hittecoördinator. Een zogenaamde hittepetit. Eline van de GGD in Amsterdam.
0: Om je gewoon heet voor de werk.
1: Ja, precies, ja. Ze heeft een hele goede tip om je huis zo koel mogelijk te houden. Ik vind het wel echt een hele goede. Als het kan, hang gordijnen en doeken aan de buitenkant voor het raam. Als je geen zonwering hebt. Bijvoorbeeld aan een douchetang of even met punaises of zo, weet ik veel. Dat is effectief en goedkoop. Want dan hou je natuurlijk de warmte buiten. Want je kan je gordijnen dicht doen. Maar dan heb je de warmte natuurlijk alsnog binnen.
0: Oh ja. Is dit iets van de laatste tijd? Of was dit ooit ook al? Al die tips, weet je wel? Als het dan het wordt 1 keer 35 graden.
1: Dit is natuurlijk natuurkunde, dus dit is van alle tijden. Maar je moet het maar net in praktijk brengen.
0: Nee, dat snap ik. Dat de methode is natuurlijk van alle tijden. Maar het feit dat er dan, zeg maar, op het moment dat het dan een keer boven de 30 graden wordt, dat je er gelijk allemaal van dat soort tips krijgt.
1: Dat weet ik niet. Ja, goed. Kijk, we worden natuurlijk warmer met z'n allen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat soort tips dan ook actueler worden of zo.
0: Ja, de hittecoördinator kreeg deze vraag ook. Hè, van, vindt u dit geen open deur? Toen zei ze, nee, geen open deur. Want
1: dan
0: haal je het niet buiten.
1: Hoe stond de weg? Niet heel erg druk, maar wel behoorlijke vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor het knooppunt Leenderheide is een vrachtwagen met pech stil komen te staan. En dat zorgt voor een behoorlijke file. Vanaf Maarhezen nu bijna een half uur vertraging. En voor de rest zeggen wij natuurlijk goede reis.
2: Yo.

0: It's so easy to fall in love with me. En het worden alleen maar meer mensen die smoor verliefd zijn op Olivia Dean. Die heeft de visitekaartje weer afgegeven afgelopen zondag.
1: Ja.
0: Dat was fantastisch. Als ik die mensen die erbij waren moesten geloven. Ja, maar wij lagen op één oor helaas. Ja, en het was al een extra concert, hè, want 9 mei, die kaarten gingen toen zo hard dat ze nog een extra concert heeft gegeven op 14 juli. Maar ja, dit is er eentje, daar gaan we nog heel lang van genieten, Olivia Dean. En als je denkt, nou, ik weet er ook nog wel eentje, dan mag je ons bellen. 0800-1122 voor de Dobbelsteen. Je mag alles aanvragen waar je zin in hebt. Via de app binnengekomen, op plekje 1, Katelijn. En jongens voor de Dobbelsteen, Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream, met het dakje open, onderweg naar ons kantoor.
1: Dakje open.
0: Heerlijk.
1: Met een elleboogje uit het raampje. 2 is Fred Schouten voor de Dobbelsteen, omdat het gewoon een heerlijk nummer is. The Motels met Suddenly Last Summer. Die is inderdaad wel heel lekker.
0: Nog een appje van Paula, plekje 3 is voor jou. Morgen, lieve luidjes, we dachten jullie van Some Like It Hot van Power Station in het kader van de komende hete dagen. Groetjes en stay cool van Paula.
1: 4 is Michel, Seals and Croft met Summer Breeze.
0: Ook lekker. We gaan naar plekje 5.
2: Hey, goedemorgen met Johan.
0: Hey Johan, goedemorgen met je Willem en Jeroen.
2: Yes, dat had ik ook verwacht een beetje.
0: Nou, gelukkig, ja, toch, stel je ervoor, zeg hé. Ja, dat je denkt ons te bellen en dat je in één keer de Belastingdienst hebt.
2: Nou, bijvoorbeeld, ja, als ze wat brengen mag het hoor.
0: Ja, als ze wat willen geven. Ja, maar als het goed is, weet je dat inmiddels toch? Of je wat krijgt of dat je moet betalen?
2: Ik heb het al binnen, joh.
0: Oh, lekker bezig.
1: Extra cocktailtje.
2: Daarom, moet kunnen.
0: Het is inmiddels alweer op, wou je zeggen.
2: Ja, zoiets.
0: zeg, wat kunnen we voor je doen, Johan?
2: Nou, ik zat zo te denken. Ik zit 's ochtends wel eens te kijken van, goh, wie zijn er allemaal vandaag jarig? Ik zag Paul McCartney is jarig vandaag.
0: Oh. Ja, hoe oud is hij? 83, ja. 84? 84, denk ik, hè?
2: 84.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, ja, het wordt ook nog prachtig weer. Wat nou als ik die twee combineer? Oftewel de Beatles. Here comes the sun.
0: Hé, dat is een mooie pitch, Johan. Hij staat op 5.
1: Inderdaad, ja.
2: Dacht ik. Goed gooien, hè?
0: Ik ga het proberen. Mooie dag vandaag.
2: Hey, hetzelfde.
0: Doei, doei.
2: Hoi, hoi.
0: Wat een vrolijke Johan. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, met wie?
3: Met Freya.
0: Hey, Freya. Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Ja. Moet je werken of ben je Freya?
3: Ik ben, leuke grap, maar nooit gehoord.
0: Nooit gehoord, hè? Nee, dat dacht hij. Daar sta ik bekend om. Goedemorgen. We knippen het eruit, hoor, Freya. Wat zeg je?
3: Ik ben onderweg naar mijn werk, ik ben er bijna.
1: Heel goed.
0: Maar pak je dan nog even de intro-rally mee? Of ben je meestal binnen voordat de intro-rally begint?
3: Dan ben ik al binnen, maar meestal gaat de radio dan heel snel op radio 2.
0: Ja, heel goed. Dan kan het hele kantoor meegenieten.
3: Jij
0: hebt plekje 6 vandaag.
3: Kijk, dat is een mooie. Dan wil ik graag de Turnpike Troubadours op met de Mercury.
0: Hé, hey, dit is leuk. Want Nee, dat dacht jij natuurlijk al, hè?
3: Nee.
1: Nou, weet ik heus wel. Die heb ik nog eens een keer gezien in een lantaarnvenster in Rotterdam.
3: Ah, top.
0: Ja, dat was mooi, jongen.
3: Goed, hè?
0: Ja. Ja, je zei toen later van, ik heb er geen actieve herinneringen aan. Maar nu komt het toch weer boven, Jeroen.
1: Nee, ik zeg maar wat. Echt, maar goed. Nee, sorry. Dat is niet leuk. Ik ben heel benieuwd wat het is.
3: Het is Red Dust uit Amerika en het is echt topmuziek.
1: Top, ja, leuk. Leuk dat je dat even suggereert.
3: Instant
1: zo.
3: Vrolijk.
0: Ja, ik denk dat je iedereen heel nieuwsgierig maakt. Dus ik zoek ze gelijk even op. Dan pakken we even een stukje mee, zodat iedereen een beetje een idee heeft. En al dan niet gaat hopen op plekje 6. Ben je al lang fan? Want het is niet zo dat het een nieuwe muziek is, toch, Freya?
3: Nee, zeker geen nieuwe muziek. Nee, ik ken ze via een hele goede vriend van mij uit Ierland. Want het komt natuurlijk wel redelijk in de buurt van Ierse folk. En zeker de wat rustigere nummers. En toen ik het hoorde, was ik om. Dus het is helemaal cool.
1: En hey, je ziet jezelf al zitten daar op zo'n stoffige weg ergens in Texas.
3: Ja,
1: wel,
3: hè?
1: Ja.
0: Leuk, Turnpike Troubadours. Dit liedje heet Mercury. Freya, dankjewel. En als ik 6 gooi, krijg je me helemaal.
3: Helemaal leuk, dankjewel.
0: Mooie dag vandaag, hè?
3: Jullie ook.
0: Doeg.
1: Hoi.
3: Doei.
1: Doei.
0: Wat blijft ze lief, hè?
1: Ja.
0: Na zo'n stomme grap.
1: En begripvol.
0: Ja, inderdaad. Ze denkt ook achter. Ja, maar hem ken ik langer dan vandaag.
1: Ik denk dat ze dat denkt.
0: Wat is het geworden?
1: Nummer 4.
0: Even kijken wat we. Oh, kijk eens aan. Ja, dit is leuk. Ik heb heel lang gedacht dat het origineel van de Isley Brothers was. Maar het is precies andersom.
1: Oh.
0: Ja, dit is het origineel. Seals and Croft.

0: hadden het net even over de Young Guns Silverfox, maar dit heeft toch datzelfde gevoel een beetje.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Lekker lang uit de muziek gaan liggen.
1: Hetzelfde vaatje.
0: Ja, ja. Al klinkt de naam een beetje als een duur advocatenkantoor natuurlijk. Seals and Crofts.
1: Seals and Crofts. Of een reclamebureau.
0: Ja, Jim Seals en Dash Croft. Het is natuurlijk fantastisch. Plekje 4, Michel, dankjewel voor de aanvragen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Op deze warme zonnige dag, temperatuur loopt snel op. 27 in het noorden tot 32 in het zuiden vandaag. En de verkeersupdate is van Even de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is 120 kilometer file rijden. Er staan dus wel files, maar de vertraging valt over het algemeen wel mee in de dagelijkse drukte. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een kapotte vrachtwagen. De weg is weer vrij. Tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide is de vertraging nog na bijna 20 minuten en 10 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht, die valt ook op door een autobrand. Tussen Soesterberg en afrit De Bilt 8 kilometer file. Ook 17 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn dicht en slecht wegdek. Het komt nog steeds voor op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer 6 kilometer file en bijna 25 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Het is tijd voor het nieuws van 7:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. En die chat is onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
4: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: En ook ouders zoeken geregeld contact met de hulplijn omdat ze tips willen om met hun kind in gesprek te gaan. De presidenten van Amerika en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder de tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat lijkt nu te gebeuren. In de komende 60 dagen moeten Amerika en Iran verder praten over een definitieve deal. In een huis in de plaats Meerstad vlakbij Groningen zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat

0: daar is gebeurd. De Amerikaanse centrale bank gaat de rente niet aanpassen. Hij blijft gelijk, zegt de nieuwe voorzitter Kevin Warsh.
1: As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75%.
0: President Trump, die wil dat de rente omlaag gaat, had verwacht dat de nieuwe voorzitter hem wel tegemoet zou komen, maar dat is dus niet gebeurd. Om de hoge inflatie in Amerika te remmen, helpt juist een hogere rente, en met dat vooruitzicht doken de beurzen in Wall Street omlaag. Boa's in Schiedam mogen voorlopig even niks, alleen toezicht houden. Iemand aanhouden met handboeien of boetes uitschrijven is er niet meer bij. De reden, ja, een knullige administratieve fout van de gemeente. Die was te laat met de aanvraag voor het verlengen van hun bevoegdheden, zegt de burgemeester.
2: Ja, we hebben de aanvraag wel gedaan, een paar maanden geleden. Dus dat is wel in gang gezet. Maar het bleek achteraf dat er een advies ontbrak. En hij is uiteindelijk verlopen. Dus we hebben er geen goed rekening mee gehouden dat ergens in juni, begin juni, de boel op orde moest zijn. En daar kwamen we pas maandag achter.
0: Ja, een paar weken te laat dus. Een duur grapje, want 218 boetes die boa's hadden uitgeschreven worden nu kwijtgescholden. En eind volgende maand zouden de boa's weer bevoegd moeten zijn.
3: Telegraaf, denk ik, of niet?
4: Ja, Telegraaf.
3: Ik ruik het gewoon.
4: Ja, je ruikt het, hè? Papa krijgt upgrade.
0: Papa krijgt upgrade.
4: Ja, papa krijgt upgrade. En dan heb ik het niet over mezelf.
0: Oh, krijgt hij een nieuwe auto.
3: Papa krijgt upgrade. Ja, of een nieuwe vrouw. zondag vaderdag. Heeft het daar misschien iets te maken?
0: Ja, vast wel. Denk ik wel.
4: Het gaat inderdaad over Vaderdag. De Telegraaf die doet maakt even een analyse van wat er allemaal gebeurt op Vaderdag cadeautrends. En dan blijkt dat dat met name gezocht wordt op verzorgingsproducten. Hè? Dus dat, hoe kunnen we nou...
0: Potje Nivea.
3: Originele cadeaus.
4: Ja. Potje Nivea. Nou echt, dan zou ik je ontslaan.
3: Als kind. Je bent mijn kind niet meer.
4: Nou ja, of juist niet, want het is natuurlijk ook een beetje, je laat je natuurlijk ook snel vangen door allerlei online trends. En dat je moet een hele dure crème, terwijl een potje Nivea natuurlijk ook helemaal prima is.
3: Ja, maar de meeste vaders staan voor moederdag met hun kind ook in de rij bij de rituals. Dat is natuurlijk dezelfde categorie.
4: Daarom, en dat is ook precies wat het is. Er worden wat deskundigen ook aan het woord gelaten. Die zeggen, ja weet je, als man, het is echt een cliché op cliché ook hoor. Maar goed, zit je natuurlijk niet te wachten op allemaal potjes. Dus het moet liefst allemaal in één potje. Het is allemaal super rol bevestigend weer.
3: Wat moet er allemaal in één potje dan?
4: Ja, precies dat.
3: Scheerschuim.
4: Exact. Dus en je baardolie. Dat je niet allemaal potjes hebt, dat vinden de mannen.
0: Aftershave er doorheen.
4: Vindt de clichéman in Nederland allemaal veel te omslachtig en ingewikkeld. Maar gelukkig zijn er ook boormachines en schroevendraaiers en robotstofzuigers.
3: Ja, als smeet dat wel wat moeilijker.
4: Dus je kan het hele artikel helemaal uittekenen. Wij zeggen veel succes met de aankoop van uw Vaderdag cadeau.

0: Austin van Dasha. Daarvoor Robbie Williams en Millennium.
1: Nieuwe muziek op Rob Beens Radar.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze lekkere

0: Onze vrienden, mogen we wel zeggen, ze zijn hier vaak geweest, Friday. En niet alleen op de laatste dag van de werkweek, maar die zijn gewoon in principe iedere dag welkom. En zo blijkt me weer, want volgende week donderdag komen ze me hier spelen.
1: Hey, wat leuk.
0: Ja, dan zijn ze hier. Nou, ze komen dus gewoon uit Nederland.
1: Ze komen en gaan hier van grote
0: heen. Ja, helemaal. En vandaag Nothing But Thieves trouwens.
1: Ja, dat is, je zegt het even alsof het gewoon de normaalste zaak van de wereld is.
0: Ik drop het even.
1: Ja.
0: Dit was Summer Rain van Friday.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: We gaan het even over een totaal andere boeg gooien. En dat komt door Pauline. Pauline, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey Pauline, hallo.
0: Want welke categorie heb je uitgekozen voor de intro rally?
3: Kleinkunst en cabaret, Nederlandstalig.
0: Daar spelen we niet zo vaak mee.
3: Nee.
0: Originele dat categorie. Waarom kies je hiervoor?
3: Omdat ik daar vrij veel naar luister en ik verwacht daar het meeste kans mee te hebben.
0: Ah, nou, heel goed. Strategisch,
1: maar het is goed dat je eigen niche zoekt eigenlijk. Want je kan wel zeggen, nou, doe maar jaren 80. Maar dan vind ik deze leuker eigenlijk.
3: Ja, ik ook.
0: Ja. Maar ben je ook een theaterfan? Ben je daar vaak te vinden?
3: Ja. Ja, zeker.
1: Wat is je meest recente voorstelling die je bezocht hebt?
3: Ik denk Stoornis of My Life.
1: Oh, die was fantastisch, hè?
3: Ja,
1: wat een voorstelling is dat.
3: Ja.
0: Even voor mensen die hem niet kennen, van wie is het?
3: Alex Klaassen.
0: Ja.
1: Ja, het gaat eigenlijk over zijn autistische broer, die heel erg musical-fan is. En nou ja, de rest moet je zelf maar gaan kijken.
0: Ja. Maar het klonk wel een beetje alsof het al even geleden is dat je er bent geweest.
3: Ja, ik moest even nadenken.
0: Ja, even graven. Ja, dan wordt het echt hoog tijd om weer eens te gaan, Pauline.
3: Ja, zeker.
0: Nou, misschien word je wel uitgenodigd door een van de artiesten die nu in je interrally voorbij gaat komen. Wie zal het zeggen?
3: Dat zou fantastisch zijn.
0: Leuk. Ja, het is een grote fan.
2: Ronde 1.
0: We hebben er 5 voor je. Het gaat wel alle decennia over. Dus ik hoop ook dat de wat ouderen er een beetje goed in zitten bij.
3: Ja, dat hoop ik ook.
0: De eerste is 10 seconden. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Succes, hè.
3: Dankjewel.

0: Dat is Flink zijn van Robert Long.
1: Oh, wat goed, joh.
2: Flink zijn van Robert Long is het goede antwoord.
3: Ronde 2.
2: Speel je door voor 8 seconden?
0: Jazeker.
2: Komt ie aan.
0: Oh, help. Duet van...
3: Ronde 3.
2: Duet is natuurlijk goed, het gaat om de titel.
0: Ja.
2: Maar je wilde zeggen van?
0: Herman Finkers en Brigitte Kaandorf.
2: Ja, dat is ook helemaal goed. Nou, lekker hoor.
1: Goed hoor.
2: Oh, ik vond deze zo spannend, want we hebben deze wel vaker in de intro-rally gehad. En heel vaak was het een struikelblok.
0: Ah, nou, fijn.
2: Of in ieder geval 1 keer dat ik me kan herinneren, maar toch. We hebben er nog 3, Pauline.
0: Ja.
2: De volgende is 6 seconden, ga je hem doen.
0: Yes, kom maar door. Oeh, dit is een hele oude.
2: Ja. Jaren 80, hè?
0: Ja. Ik ben totaal blanco.
2: Ja. Welke kant neig je op? Aan wie zat je te denken?
0: Sowieso Nederlandstalig, maar ik zat te denken richting... ik kom nu ook niet op de naam.
2: richting...
0: richting Twente, die hoek ergens, mijn vinkers, maar... Nee. Ik moet hem ook stuk gaan gooien.
2: Ja?
0: Ja.
2: Dat zou toch zonde zijn?
0: Ja, maar niks kom er niet op.
2: Ja, nee. Nee, je moet ook een andere hoek van het land opdenken. We gaan de mok stuk gooien. Eenmaal andermaal.
0: Ja.
2: Ja, oké. Nadeel is, je bent de mok kwijt. Voordeel is, je bent nog in leven in het spel. Want je krijgt hem nog een keer te horen. En als je zegt, kom maar door, dan start ik hem in.
0: Ja, kom maar door. Nee, er gaat totaal geen belletje rinkelen op dit moment. Nee. Helaas.
2: Ja, je moest niet naar het oosten, maar je moest meer naar het westen, richting Den Haag. Harry Jekkers Klein Orkest, Koos Werkeloos.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Oh ja.
2: Mijn naam is Koos Werkeloos, Alfred begint meer al te zingen.
0: Ja.
2: Die andere twee, 4 seconden was deze.
0: Ja, Hilversum
2: 3. Ja, pom, pom, pom, pom, pom, pom. En de laatste van 2 seconden, die weet je ook, denk ik, hoor.
0: Ja,
1: het
0: dorp.
1: Ja. Oh, Pauline!
2: Gestrand door Koos Werkeloos, hè? Ja.
1: Terwijl je zo goed was, ik vond die Robert Long zo knap van je.
0: Ja.
2: Ach. Zit er iets bij waar je blij van wordt? Als een soort van troostliedje, dorp of...
0: Dan Robert Long, want er moet meer Robert Long op de radio.
1: Oh, het nummer is zo... Oh, nou, ik ga even de andere kant op luisteren. Maar,
2: wat te confronterend, toch?
1: Nou, het is best wel een liedje dat...
2: dat binnenkomt.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Maar goed. Ja.
1: We vinden het ook wel weer sneu voor je. Dus hij komt naar Groningen. Die exclusieve veldbegeerde Jan Willem start op een sneutelhanger.
0: Yes.
2: Nou ja, als je dan hebt over niet te lang mokken, Flink zijn.
1: Ja.
0: Komt goed.
2: Pauline, een mooie dag. Dankjewel voor het meedoen.

0: Hoor je dat nog op de radio? Hier op NPO Radio 2.
1: Radio 2. Anita Meijer heeft deze ook zo mooi gedaan een keer.
0: Oh, die versie ken ik niet.
1: Ja, die is heel mooi.
0: Wanneer was dat?
1: Oh, volgens mij een keer bij Beste Zangers.
0: Oh. Prachtig. Oh, ja, inderdaad. Dat weet ik wel. Ik was het alleen vergeten.
1: Nou, ja, nu niet meer.
0: Flink zijn, nee, inderdaad. Robert Long, flink zijn, aangevraagd door Pauline, die vandaag de intro rally speelde. Hier is Carmen. De categorie kleinkunstliedjes, cabaretliedjes. Zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen.
2: Ja,
0: goedemorgen.
2: Jullie moeten ook even flink zijn, want daar komt hij weer. Waar gaat dit over? Let op, hij is kort.
3: We hebben nu dit veld in beslag genomen voor vandaag.
0: Ja, dit zijn kinderen die zijn meegereisd met hun ouders naar het WK. En die nemen het veld in beslag. Die denken, sorry, miet erop. Wij gaan gewoon op het veld staan. Leuk.
2: Het WK-veld, denk jij?
0: Ja.
2: Nee.
0: Dat is ook een beetje vergezocht, hè?
2: Ja, dat mochten ze willen.
1: Nee, dit is een schoolreis, een kampeerschoolreisje. En zij hebben een tent opgezet in een hoekje waar de schaduw is. En ze zeiden, ja jongens, wij waren eerst.
0: We hebben het veld
2: eerst.
0: Wat goed.
2: Leuk bedacht, maar...
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Nou, dan neem ik de koffieautomaat wel even over. Wat zou je willen, Carmen?
2: Nou, een cappuccino.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook, uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaald.

0: Valley.
1: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
5: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Het is 8:02 op donderdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
14: Goedemorgen. 6 op de 10 vaders en partners maken gebruik van het aanvullend geboorteverlof. Ze mogen daarvoor maximaal 5 weken opnemen. Maar het zijn er wel minder dan verwacht. Er werd ingeschat dat ruim 75% dit verlof zou opnemen, maar het is dus zo'n 60%. Vooral vaders of partners die weinig of juist veel verdienen, die maken minder gebruik van het verlof. In Amsterdam-Osdorp was gisteravond een bewonersbijeenkomst over de explosie van vorige week vrijdag bij een flat en een sportschool. Ze konden daar bij elkaar hun verhaal kwijt.
15: Ik ben heel erg blij dat ik die jongens gesproken heb die in die sportschool zaten. Zo erg hoe dat allemaal gegaan is. Ja, dat vond ik gewoon, dat dacht ik steeds, hoe zou het daarmee zijn? Ze zijn boos, heel boos. Maar ze zijn ook wel blij dat ze nog leven.
14: De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het OM. Buurtbewoners hadden het gevoel dat dit al vaak was gemeld bij de politie, maar volgens burgemeester Halsema was dat niet zo. Het is niet bekend hoe het nu is in de straat van Hormuz. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse... staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. Maar of het daarbij is gebleven is niet duidelijk. Amerika en Iran sloten officieel een tijdelijke overeenkomst. Eigenlijk zou de deal vandaag worden ondertekend, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
0: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
14: En de komende dagen wordt de deal verder uitonderhandeld. Ze staan door het hele land, de Kruifkoorts. Ontmoetingsplekken waar kinderen en jongeren samen kunnen sporten en spelen. Maar meestal zie je er alleen jongens voetballen. Dat moet anders kunnen, vonden ze in Nijmegen. Daar nemen meiden het een dag over op de koorts.
16: De jongens spelen heel hard, zeg maar. En dan kunnen meiden niet heel snel heel vrij spelen hier zo.
17: Het is dubbel, want je wilt eigenlijk dat iedereen mee kan doen. Maar tegelijkertijd zie je elke dag jongens op een kruifveld.
18: We hebben dit veld in beslag genomen voor vandaag. Dus ik denk wel dat er meer meiden gaan komen. Ik vind het ook wel leuk dat een keertje vol is gewoon met meiden in plaats van met jongens.
14: En de hoop is dat meiden in de toekomst sneller een kruifveld opstappen. Het weer, veel zon. Vanmiddag wordt het in het zuiden tropisch warm. 26 tot 32 graden. Vanavond kans op stevige buien. En morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
13: Dan de verkeersinformatie. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. 200 kilometer voor een donderdag. Nou, het is niet zo heel druk, kan je dan wel zeggen. Het is relatief rustig. De meeste dagelijkse files zorgen voor een bescheiden vertraging. Opvallende files op de A15 Gorinchem-Rotterdam. Meer dan 10 minuten, namelijk 12 tussen Sliedrecht Oost en Alblasserdam. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden van een uitgebrande auto op de A28. Amersfoort richting Utrecht. Een file van 9 kilometer tussen Soesterberg en Afrit de Bilt. De vraag is 25 minuten. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. En er zitten gaten in de weg op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Dat geeft 9 kilometer file tussen Malden en Boksmeer. Bijna een half uur vertraging.
13: Dank je.
20: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
22: 18 plus, speelbewust.
23: Ja?
24: Serieus?
23: Wat een geld!
25: 18.000, godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
28: Ga je niet in te smeren.
27: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
29: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
30: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen. Zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
31: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
32: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
31: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: vind je bij Bol.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

Dan doet hij toch mooie die gitaarliedjes. Fantastisch. De grote David Bowie, Let's Dance. Goedemorgen. We dansen er donderdag in. Maar ik dans wel rustig, want het is een warme dag vandaag. We kunnen natuurlijk ook behoorlijk snel op. Tot 27 in het noorden en 32 in het zuiden van het land vandaag.

0: ik heb eigenlijk, ik kan wel zeggen, nog nooit zoveel verzoeken gehad van mensen die zeiden, ah, kunnen we niet even langskomen?
1: Ja, ik ben toch toevallig in de buurt.
0: De studio is hartstikke groot. Voor Nothing But Thieves, want die zijn hier. We zitten nu lekker te soundchecken.
2: Ja.
0: Ze komen een nieuwe single doen, deze Evolution. Maar dan in een kleine akoestische uitvoering. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik heb er ook zoveel zin in.
2: Ja, leuk.
0: En dat alles op de dag dat Graspoppen begint. Dat is jouw favoriete festival, hè, joh. Herkent Graspop toch wel?
2: Ja, het is bij mij in Kootwijk een heleboel Graspop.
0: Nee, maar ik bedoel Graspop in België. Graspop. Graspop. Dat is een metal festival. En dan denk je, ja, metal, misschien heb je er niet direct wat mee. Of heb je...
2: Nee, daar heb ik niet direct iets mee. Nee hoor. Nee,
0: maar wist je dat heel veel metal-liefhebbers ook liefhebbers zijn van ABBA?
2: Is dat zo, ja?
0: Ja, dus dat deel jij met heel veel metal-fans. De voorliefde van ABBA. Dit is bijvoorbeeld de band Feuerschwanz.
2: Feuerschwanz.
0: Dat is een heel

doet hij toch mooi, die gitaarliedjes. Fantastisch. De grote David Bowie, Let's Dance. Goedemorgen, we dansen er donderdag in. Maar ik dans wel rustig, want het is een warme dag vandaag. We lopen behoorlijk snel op tot 27 in het noorden en 32 in het zuiden van het land vandaag.

van. Dat doet hij toch mooi, die gitaarliedjes. Fantastisch. De grote David Bowie, Let's Dance. Goedemorgen, we dansen er donderdag in. Maar ik dans wel rustig, want het is een warme dag vandaag. We kunnen natuurlijk ook behoorlijk snel op. Tot 27 in het noorden en 32 in het zuiden van het land.

0: Ik heb eigenlijk, ik kan wel zeggen, nog nooit zoveel verzoeken gehad van mensen die zeiden, ah, kunnen we niet even langs komen?
1: Ja, ik ben toch toevallig in de buurt.
0: De studio is hartstikke groot. Voor Nothing But Thieves, want die zijn hier. We zitten nu lekker te soundchecken.
2: Ja.
0: Ze komen een nieuwe single doen, deze Evolution. Maar dan in een kleine akoestische uitvoering. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik heb er ook zoveel zin in.
2: Ja, leuk.
0: En dat alles op de dag dat Graspop begint. Dat is jouw favoriete festival, hè, jongen. Herkent Graspop toch wel?
2: Ja, het is bij mij in Kootwijk een heleboel Graspop.
0: Nee, maar ik bedoel Graspop in België. Graspop. Graspop. Dat is een metal festival. En dan denk je, ja, metal misschien heb je er niet direct wat mee. Of hebben we...
2: Nee, daar heb ik niet direct iets mee. Nee hoor. Nee,
0: maar
2: nee.
0: Wist je dat heel veel metal-liefhebbers ook liefhebbers zijn van ABBA?
2: Is dat zo, ja?
0: Ja, dus dat deel jij met heel veel metal-fans. De voorliefde van ABBA. Dit is bijvoorbeeld de band Feuerschwanz. Er zijn heel veel metal-covers van ABBA-liedjes. Zoals deze. Van Gimme, Gimme, Gimme. And
2: kijk, en dit is precies eigenlijk die spreekbeurt die jij eerder vanochtend hield over dat liedjes overeind blijven, zeg maar, in een andere versie. Nou, dat geldt hier natuurlijk ook.
0: En dat geldt voor heel veel ABBA-nummers. Er zijn onwijs veel goede metal-versies van ABBA-liedjes. Deze bijvoorbeeld is meer dan 2,5 miljoen keer beluisterd al.
2: Ja, oh,
0: SB Spikers gaat het 4,5 miljoen keer beluisterd inmiddels. Meer festivals. Morgen begint Pinkpop en vanmiddag om 3 uur gaat de camping al open.
3: Ja, dit zijn ze. Wow. De 3 van vandaag.
2: Nou, dat wordt plakken en zweten daar.
0: Dat weet ik wel zeker.
2: Ja.
0: Ja, plakpop. 3 dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer 3.
0: Jon Bon Jovi, die staat op plekje 3. Het gaat gelukkig weer helemaal goed met hem. Hij is helemaal hersteld van zijn stemproblemen. In 2022 moest hij een stembandoperatie ondergaan. Dat weet je waarschijnlijk wel. Het herstel daarvan duurde een stuk langer dan hij had verwacht.
4: I was patient. I never lost faith. God has been my co-pilot. And in this recovery, it was longer than I had ever expected. But it had to be right.
0: Mm-hmm. Ja, maar ja, hij is er weer gelukkig. Ja, op 7 juli begint hij met een Forever Tour. Bon Jovi begint dan in New York. En daarna gaan ze naar Engeland en Ierland.
3: Nummer 2.
2: Op 2 vandaag de SOA en het condoom. De Tweede Kamer wil namelijk desinformatie, misinformatie over anticonceptie en SOA's hard gaan aanpakken. Mensen die online gevaarlijke medische desinformatie verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen moeten vervolgd kunnen worden, vindt een meerderheid van de Kamer. En dan gaat het daarbij bijvoorbeeld om uitspraken als hormonen zijn vergif en condooms zijn onnatuurlijk. Dat mag je dan niet meer zeggen. In het ergste geval zou iemand die onjuist advies geeft in de cel terecht moeten kunnen komen. Dat doen ze allemaal omdat het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen, SOA's dus in de afgelopen 10 jaar, is verdrievoudigd.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Daar staat het Nationaal Hitteplan. Dat gaat vandaag in.
2: Ja.
0: Het gaat de komende dagen, zoals ik al zei, warm worden. Morgen zelfs tot 35 graden. Dat voorspellen de weergoden van het KNMI. En het RIVM adviseert daarom voldoende water te drinken. Ja, je verzint het niet, hè. Je huis koel te houden. En juist 's ochtends vroeg of heel 's avonds laat even naar buiten te gaan. En dan pas ook de deuren en ramen open te zetten.
2: Nou ja, het is ook handig om te weten. Ik bedoel, dan kan je een beetje rekening houden met planning. Omdat je niet om 2 uur 's middags met de hond gaat lopen of zo.
0: Ja, nou ja, pak je toch mooi even mee. We krijgen ook nog een tip van Rogier in de NPO Luister-app. Gewoon niet zeuren over de warmte. Dat scheelt ook heel veel.
2: Nou, Rogier is...

0: Laat je lasten achter. En ga je lusten tegemoet. Gooi die shekels maar weg. Ja, take them off. Mary Mary voor Alex Warren en Fever Dream. Ja, dit is wel een van de allerbeste als je mij vraagt uit de NPO Radio 2 Top 2000. Luister even.
1: Hallo jongens, ja.
0: Het is bijna impossible om hier overheen te komen. Impossible van Nothing But Thieves. Nog geen maand geleden brachten ze een nieuwe single uit, Evolution. Het

0: Evolution, nothing but this. Well, guys, if this is small, how can we handle big?
1: Big's easy. This is harder. Yeah,
0: it was a big pleasure having you on the show this
2: Thank
0: morning.
2: Thank you so much.
3: What happened? You're kind of relieved and
2: oh, it's so early. I don't think I do anything past 11 a.m. before 11 a.m.
3: Incredible.
2: Joe lied. That was our first run through.
0: Well, guys, but this time zone really fits you.
3: Yeah, this the jet lag setting.
2: Thank you for having us.
0: Yeah, see you in January or sooner. Perhaps Pink Pop this weekend. Well, guys, you played Rock Werchter last year in 24 hours because Sam Fender phoned off.
1: That is true. I mean, we're always here. We'll probably turn up somewhere. You can't get rid of us.
0: Ja, ze staan, ja, want Tom Morello heeft namelijk afgezegd op Graspop en die staat zondag op Pinkpop. Dus ik dacht, ja, misschien dan komt er nog. Maar misschien dat hij het wel gaat redden zondag, dus dat weten we niet. Well, thank you guys for being here and see you back in January.
4: Thank you so much.
1: Thank you.
3: Have a safe landing. Hij moet
1: echt even bijkomen.
0: En die hebben alles gegeven, dat is toch mooi?
3: Van de wereld, joh.
0: Ja, we moeten even afwachten hoe dat gaat met Tom Morello. Dat is, die heeft Graspop dus afgezegd. En die zou zondagmiddag optreden op Pinkpop. Dus veel luistervrienden en vriendinnen appten al. Van kun je het niet even
3: even regelen.
0: Ja, maar goed.
1: Wij roggelen het wiel.
0: Ja. En misschien dat we nu Pinkpop op gedachten hebben gebracht. Hè? Wie zal het zeggen? Zou het geweest zijn? Het wordt een warme zomerse dag vandaag. De temperatuur loopt snel op 27 in het noorden tot 32 in het zuiden van het land. En de verkeersupdate. Die komt van Ewen de Hart. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Als we alles al gehad hebben. De spits verloopt net zoals de hele week al wat minder druk dan gebruikelijk. 50 files op dit moment. Meestal is het twee keer zoveel op dit tijdstip. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Afrit de Beeld. 5 kilometer file door een ongeluk. 10 minuten vertraging. De weg is alweer vrij. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 7 kilometer file door een nieuw ongeluk. 10 minuten erbij. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht staat tussen Kuik en Boksmeer 9 kilometer file. Een half uur vertraging, dus zitten gaten in de weg. En de rechterrijstrook is dicht.
0: Ewen, dankjewel. Ze zal ook met de neus vooraan.
6: Nou zeg, wat een baan heb ik, zeg. Dus de rang gewoon.
0: Ja, jullie hebben echt de mooiste plek daar.
6: Nou, dat wil ik wel zeggen.
3: Ja, wij zitten altijd de eerste rang, Carmen en ik.
6: Kan niet beter gewoon. Ja. Zo'n 300.000 mensen dreigen hard te worden geraakt door de energiecrisis. Zo waarschuwt het Centraal Planbureau. Ze wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen en hun auto rijdt op dure brandstof. In Oost-Soeburg in Zeeland wilde een vrouw daarom iets doen. Ze regelde vrijwilligers en organiseerde een barbecue op het strand in Vlissingen.
7: Ik vind het erg gezellig en ik vind het ook superleuk opgezet. Top. Compliment voor alle vrijwilligers.
8: De activiteit is heel leuk. Lekker weer. Aardige mensen hier ook.
9: Hoe smaakt het?
10: Ja, heerlijk. Echt fantastisch. Het is hartstikke leuk hier. Ja, een leuke plek om samen te komen, zeg maar.
7: Wij wonen 11 hoog, dus dan mag je niet barbecuen.
6: In een, dat mag niet op het balkonnetje, nee. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij Groningen, zijn vanochtend 2 doden gevonden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat daar is gebeurd. De politie praat nu met buurtbewoners. De presidenten van Amerika en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder de tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat. Het is niet bekend hoe het daar nu mee staat. Voor zover we weten zijn er alleen 8 Iraanse schepen de havens uitgevaren. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Didam in Gelderland zijn gisteravond 5 mensen opgepakt. Ze staken fakkels en vuurwerk af en ook pakten sommige protestborden af van tegendemonstranten. Door het WK voetbal is de vraag naar voetbalshirts enorm toegenomen, ook al zijn ze behoorlijk duur. Zo betaal je voor het felste oranje shirt al snel €160. Maar een grote website in de voetbalshirts merkt dat we ze echt massaal bestellen. Toch is vooral een ander shirt erg populair. Het blauwe thuisshirt van Curaçao.
11: Het doelpunt tegen Duitsland wordt gevierd alsof we wereldkampioen geworden zijn. Met een shirt, want dat is het hele vreemde. Ik doe deze business 49 jaar. Als je met 7-1 verliest, stort de business in. Maar de business ging omhoog. Iedereen wou het unieke shirt hebben waarmee gescoord is tegen Duitsland.
6: Ja, gisteravond en vannacht werden de laatste wedstrijden in de eerste ronde gespeeld. Zo won Engeland met 4-2 van Kroatië. En daar was ook zangeresse Olivia Dean blij mee. Ze trad gisteravond op in Parijs en hield de fans op de hoogte van de stand.
12: Oh, England just scored! Yeah!
0: Ja, Volgens mij hebben de toppers het ook moeilijk voor zaterdag. Oh. Om de tent vol te krijgen.
6: Ja, dat denk ik ook. Ja, er zijn toch veel mensen die dat voetbal willen zien.
0: Mijn zoon die kwam gisteren al van, nou, iets op naar de toppers zaterdag. Want ik heb hier een aanbieding en er wordt nog steeds niet op geboden. Was volgens mij op die veilingssite. En ze zeiden, ja, maar dan doen ze de wedstrijd kijken en daarna de toppers.
6: Ja.
4: Wel leuk.
0: Ja, ja, tuurlijk. Het is wel sfeer.
6: Het ging Portugal. Ja, daar wou ik nog even naar terug. Ja, Portugal. Want die speelde. Ja, nou ja, viel een beetje tegen. 1-1 tegen Congo. En debutant Oezbekistan verloor met 3-1 van Colombia.
0: Zou hij er dan heel erg van balen? Omdat Messi natuurlijk zo lekker ging met Argentinië tegen Algerije.
6: Ja? Ja, dat zijn echt aardsvijanden van elkaar.
0: Toch dus even dat ego weer een deukje krijgt.
6: Maar het WK is nog niet afgelopen, hè?
0: Dat is waar. Het voordeel van een groot ego is dat het ook wel een deukje kan hebben. Hè?
6: Dat is waar.
0: Er blijft er nog genoeg ego over. Ja, maar dankjewel.
6: Ja hoor.
0: Goedemorgen, het is lekker opstarten met Paul Simon.

0: Ja, donderdagochtend en we hebben de weekend er al op zitten. Blinding Lights was het. Graceland van Paul Simon. Zometeen een nieuwe editie van de 10 voor 9 Journaal.
1: Ja, weet je wat het is? Het vliegt gewoon weer alle kanten op. We hebben kapotte kachels, we hebben Paul McCartney. En gisteren was het staatsbanket voor de Japanse keizer en keizerin. En er was iemand die de show stal. En het was niet koningin Maxima, maar wel. Je hoort het zometeen in het 10 voor 9 Journaal. Altijd naar de juiste plek. Ja,
0: cliffhanger. Weet je wat dit is?
1: Ja, tuurlijk weet ik wat het is.
0: Het is geen liefdesliedje.

0: song Scouting for Girls.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
2: Even de boel de boel laten.
3: Ja, pak je koffie erbij in de ene hand. Een worstenbroodje, de andere hand lekker knekkenbrood uit Zweden.
0: Niks te drinken.
3: Wat zeg je?
0: Ja, kopje koffie.
3: Kopje koffie.
0: Ja, maar goed, hoe hou je
3: wat
0: die dan vast?
3: Wat ben je er nog meer bij?
0: Nee, maar het is omdat je dan beide handen vol hebt. Dus
3: oh, maar dat kan ik hoor.
0: Dat kan jij.
3: Ja, dat is niet gegarandeerd dat er niet iets uiteindelijk over de grond gaat, maar... Nou ja. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako die zijn in Nederland voor een staatsbezoek. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan krijg je helemaal mooie van die ceremoniële dingen. Zoals bijvoorbeeld het staatsbanket. Gisteravond was dat in het Paleis op de Dam in Amsterdam. En dan normaal gesproken is iedereen wel lyrisch over... Oh, koningin Maxima was zo mooi, of wat zag de keizerin er mooi uit. Maar degene die de show stal gisteren was toch prinses Ariaan. Dat was de eerste keer dat ze op zo'n gelegenheid erbij was. En ze pakte gelijk goed uit met een... Ze maakte haar tiara-debuut, zo heet dat dan. In koninklijke kringen is iedereen helemaal opgewonden daarover. Was voor het eerst dat ze in het openbaar zo'n diadeem op haar hoofd had. Het was gelijk een bijzonder exemplaar. Koning Willem III heeft hem ooit laten maken voor koningin Emma. Hij is in de kluis gebleven, maar Ariane heeft hem er weer uitgehaald. Hip hip hoera voor Paul McCartney. Hij is vandaag jarig, hij wordt 84. Gisteren stond in de rechtszaal de Brabantse carnavalsgroep De Kapotterkappels met hun nummer Dikke Pens.
4: Ik ben zo blij...
3: Ja, ze staan lijnrecht tegenover een groepje uit Zweden. Misschien ken je ze, ABBA, dat nummer Take a Chance.
0: Nooit van gehoord.
3: Nee, nooit van. Ja. Honey, I'm still free. Nou goed, de kapotte kachels die moeten van Spotify en van YouTube af, want ze zijn super kwaad. Nou, daar zijn ze het niet mee eens. Ze willen graag dat het nummer weer te beluisteren is. En we hebben Sander Ottens aan de lijn. En die is niet van ABBA, maar wel van de kapotte kachels.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, hey, Sander. Goedemorgen, Sander. Hoe is het gegaan gisteren?
5: Nou, wat jullie nou doen, dus even die twee nummers laten horen. Ja. Dat was de start van de zitting. De rechter had besloten om eerst even integraal naar Take a Chance te luisteren.
0: Ja.
5: En een volle zaal met Nederlandse pers aanwezig. En vervolgens integraal naar Dikke Pens te luisteren.
3: Ik vind nu al een leuke rechtszaak.
0: Het was een mooie oefening inderdaad. Ja. En waar zat de sfeer er het meeste in?
5: Ja, dat laat zich wel raden. Dat was natuurlijk bij Dikke Pens.
2: Dikke Pens, zeg maar, gaat er in die rechtszaal.
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik vond de advocaat van de tegenpartij... hoe heet het ook alweer, jongen?
3: ABBA.
0: Oh, ABBA. Die vond ik wel wat grimmig. Moet je even horen?
6: Zeker bij langdurig gebruik, permanent verminkt door een carnavalsnummer over een dikke pens.
0: Permanent verminkt, zegt hij.
5: Ja, je zou denken dat het over een puppy of een kitten heeft, hè?
0: Ja, nou zeg. Je maakt het normaal grimmig. Maar permanent verminkt, dat is dus wat zij zeggen. Hoe schat je de kans in?
5: Wij zijn met een redelijk positief gevoel de zaal uitgelopen gisteren. Zeg maar 60-40 voor de kapotte kachel zijn.
3: Maar positiever dan dat je erin ging?
5: Ja, dat is redelijk hetzelfde gebleven. We hadden eigenlijk verwacht dat het op een schikking uit zou komen gisteren. We hadden niet verwacht dat Universal dit echt door de rechter, hier echt door de rechter een uitspraak zou laten doen. Plaatsmaatschappij
3: van ABBA.
0: Ja,
5: heel goed. Heel goed, de uitgever van ABBA's muziek. Want de rechter gaat hier nou een uitspraak over doen. Wat betekent dat er straks een dikke pensarrest volgt. En dan zou het dus voorgoed wel of niet mogen. En wij hadden niet verwacht dat Universal dit risico zou gaan nemen.
0: Ja, maar waarschijnlijk denken ze dat ze sterk staan. Anders zouden ze dit natuurlijk niet doen.
5: Ja, op het eind van de zitting gaf de rechter beide partijen nog een kans om tot een schikking te komen. En dat was voor ons zeker wel een optie, maar voor hen zeker niet. Ze staan, ze geven geen krimp in die zin.
3: Hey, maar waarom is het nou zo belangrijk, joh, dat je dit zo op YouTube, want het is natuurlijk ook niet per se hogere kunst.
5: Dat is een mening, die mag iedereen hebben. Wij vinden het zelf heel mooi. We vinden de muziek van ABBA overigens ook...
0: ook heel leuk, mooi, ja. Ook heel leuk. Maar goed, als je dit rijdt, heeft iedereen er schik in. Wat dat betreft. 29 juli is de uitspraak. Heel veel succes, Sander Ottens van de kapotte kachels.
5: Dankjewel.
1: En NPO Radio.
7: Is dit de ochtendshow of ben ik nog onder hypnose?

0: Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vind je eigenlijk het meest hypnotiserende nummer?
1: De band die je net had, komt met Impossible daar behoorlijk bij in de buurt.
0: Dat is een goeie, hè?
1: Dat is echt, daar kan je zo in verliezen. En dan die Abbey Road versie, met al die strijkers erbij.
0: Schitterend,
1: een van mijn lievelingsnummers van de afgelopen jaren. Ja.
0: Ik heb dat met London Grammar en Strong, vind ik ook zo'n mooi hypnotiserend nummer.
1: Ja, die is wel wat rustiger, inderdaad. Ja. Die past wat beter bij hypnotiseren. Ja, is ook heel mooi, ja. Neemt je helemaal mee.
0: Ga je straks rustig beginnen, of wordt het weer wild?
1: Nee, het is deze.

0: wordt de eerste plaats zometeen. Ja. Nou, pas wel bij het weer, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Dan zitten we er gelijk lekker in.
1: Ja.
0: En het ging al zo goed.
1: Zeker.
0: Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, fluister het in, laat jezelf horen. En heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooi aan de slag.
1: Thanks.
0: Dit was Jan Willemsen, op voor donderdag 18 juni. Fijn dat je erbij was.
2: Maak er een hele mooie donderdag van. Hou het hoofd koel. Denk aan ons en morgenochtend dan zijn wij er weer. Veel plezier met de programma's van Radio 2 vandaag.

0: NPO Radio 2.
1: Even kijken, dat is 702 niet, toch?
2: Nee, 1023.
1: 1023.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
17: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
18: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
19: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
16: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. San Quin. For life.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Ah, we hebben al 3 mensen heel blij gemaakt met de laatste kaarten voor Concert at Sea. We hebben nog een paar setjes. De laatste 2 setjes. Vandaag gaat 1 laatste setje eruit. Goed opletten zometeen. En vooral nu ook naar het nieuws luisteren met Carmen Vreugel. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om passend onderwijs aan te bieden. Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar hulp gezocht via een chat, speciaal voor jongeren die in de criminaliteit zitten of dreigen te belanden. Volgens de organisatie achter die chat zien veel van de jongeren geen veilige uitweg uit de criminaliteit. En ze vertellen hoe ze erin terecht zijn gekomen.
0: Ja, je ziet vaak toch wel dat het heel laagdrempelig begint. Dus dat het eigenlijk eerst een verzoekje is. Iemand ziet het als een mooie kans, kan er misschien wat geld mee verdienen. En langzaamaan raakt diegene er steeds meer verstrikt in en ziet eigenlijk geen uitweg meer om nee te zeggen. Maar je ziet ook wel de verhalen waarin jongeren eigenlijk vanaf het begin al voor opgezet echt wel worden geronseld.
22: En ook ouders gebruiken de chat met vragen over hun kinderen die in de criminaliteit zijn beland. In Slovenië is een Nederlander van 57 omgekomen tijdens het wandelen in de bergen. Het ging volgens Sloveense media mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit, viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Onderzoekers kijken of mensen zich op een fietspad in Houten houden aan een maximumsnelheid van 20 km per uur. Die snelheid geldt voor alle fietsen, fatbikes en scooters en wordt aangegeven met een verkeersbord. Maar wordt er ook naar geluisterd?
2: 18.
15: Heel goed.
2: Wim, 26 deze?
23: 25.
24: Niemand houdt zich aan de speed limit, toch? Wie doet dat?
25: Je kan niet denken, we zetten borden neer en AU-paraplu. Want dat, ik denk niet dat dat gaat werken.
22: De overheid wil met de proef uitzoeken of een maximumsnelheid op fietspaden ongelukken kan voorkomen. Aan het einde van het jaar moet dat duidelijk zijn.
21: Wat was er nou aan het een paar weken geleden? Een fatbike die was aangehouden met een snelheid van
22: 100 kilometer per uur.
21: Ja, ik zag vijf keer dat bord met 20 staan, dus ik dacht, ja, maar 100. Ja. Het weer nog.
22: Veel zon, vanmiddag wordt het in het zuiden tropisch warm, 26 tot 32 graden. Vanavond kans op stevige buien. Morgen dan wordt het waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
21: Dankjewel. Erwin Hart bij de ANWB, hoe is het op de weg?
26: Ja, het wordt wat minder druk op de weg. Het was al niet bijster druk, maar het gaat de goede kant uit. De A10 bij de Koentunnel, die valt dan des te meer op. Vanaf afrit Volendam tot aan de Koentunnel. 5 kilometer file, een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat 4 kilometer file. Vertraging is ook bescheiden hoor. 8 minuten op dit moment. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar heb je de meeste vertraging van heel Nederland. Tussen Kuik en Boksmeren. 7 kilometer file. 24 minuten extra reistijd. Door gaten in de weg is de rechte rijstrook dicht.
21: Dankjewel. Ik speelde net wat op de piano en Marco denkt het te weten. Keurig in Spaans ook.
27: Parabalaira bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia se necesita.
21: Heel netjes. En Arno doet het wat makkelijker.
28: Bamba. Bamba, God is in ik.
21: Ja, goed. Ja, dat. Goed, zoals eigenlijk bijna iedereen die plaat al meezingt, toch? Los Lobos en La Bamba. Ja, klaar zo, Arno.
29: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
30: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
31: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
32: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
33: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
34: Huh? Mart, wat ga je doen?
33: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio.
1: En ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag.

en Circles op Radio 2. Het is dag 4 van de Candidacy Card actie. Maandag maakten we Marcia heel blij. Dinsdag werd Martijs super, super tof blij. En gisteren ging Anneke helemaal uit haar aardelijkschakelaar omdat ze de kaart had gewonnen voor Candidacy. En dat het wel. Want daar wil je gewoon bij zijn. Bente, Suzanne Freek, Direct, Bluff, Kensington, Typhoon, County Crows. Ze staan allemaal op het podium vanaf volgende week donderdag, dat hele weekend daarna. En jij maakt dus kans op die kaarten. Let op wat je ervoor moet doen. We hebben namelijk elke dag liedjes verstopt in een bepaald thema. Maandag was het thema dansen. Dinsdag was het thema zingen. Gisteren het thema het weer. En vandaag is het thema...

en Circles op Radio 2. Het is dag 4 van de Candidate Sea Card actie. Maandag maakten we Marcia heel blij. Dinsdag werd Martijs super, super tof blij. En gisteren ging Anneke helemaal uit haar aardelijk schakelaar omdat ze de kaart had gewonnen voor Candidate Sea. En dat wel, want daar wil je gewoon bij zijn. Bente, Susanne Freek, Direct, Bluff, Kensington, Typhoon, County Crows. Ze staan allemaal op het podium vanaf volgende week donderdag, dat hele weekend daarna. En jij maakt dus kans op die kaarten. Let op wat je ervoor moet doen. We hebben namelijk elke dag liedjes verstopt in een bepaald thema. Maandag was het thema dansen. Dinsdag was het thema zingen. Gisteren het thema het weer. En vandaag is het thema stranddieren. Dus hoor je een stranddier in de titel of artiest in de liedjes die ik ga draaien de komende 3 uur, dan moet je hem even turven. En als je er uiteindelijk 3 hebt, dan mag je dat zo snel mogelijk hebben via de NPO Luister-app. En daar pakken we een willekeurig luisteraar uit. En die gaat naar Kansas City Weekend Tickets. Dus je bent er gewoon 3 dagen lachend bij. Hoe gaaf is dat? Dit is The Police. Run.

bijzonder liedje dit. Sarah Larsson, Midnight Sun. Het leent een beetje van de jungle muziek, die beats die erin zitten. Gewoon echt een soort hardcore kick zit erin. Maar het scoort wel lekker. Ze gaat lekker, die Sarah Larsson. Ze staat morgen bijvoorbeeld op Pinkpop. Als je erbij bent, dan ga je haar zien op het podium. Enjoy als je kaart hebt.

0: tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo'n 300.000 mensen dreigen hard te worden geraakt door de energiecrisis. Zo waarschuwt het Centraal Planbureau. Ze wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen en hun auto rijdt op dure brandstof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatreacties laten verwijderen. Vanaf de eerste wedstrijd werden al 3,8 miljoen berichten tegen het licht gehouden. De Amerikaanse actrice DeVay Chase is overleden. 35 jaar was ze pas. Ze was vooral bekend als de stem van het meisje Lilo uit de Disney-film Lilo and Stitch.
2: I need someone to be my friend. Someone who won't run away. Maybe send me an angel. The nicest angel you have.
1: Ja, ook speelde Chase in de Amerikaanse remake van The Ring. En daarna ging het niet goed met haar. Ze overleed aan een combinatie van een hersenvliesontsteking en een heftige reactie van het lichaam op een ontsteking. En de politie in Almere heeft een man bevrijd uit een vrij benarde positie. Hij zat namelijk vast in een dixie. Hij was daar in slaap gevallen, maar dat was nog niemand opgevallen. Dat gebeurde pas toen het mobiele toilet gisteren moest worden verplaatst. En die dixie erg zwaar bleek te zijn.
0: Gadverdamme. Weten we ook of hij al gebruikt was? Of dat hij gewoon klaar stond voor...
1: Ik zal alle details straks voor je opzoeken en je er hele week mee bestoken.
0: Oh nee, je had het weer nog niet gedaan. Doe nog even.
1: Nee, veel zon vandaag. 26 tot 32 graden. Vanavond komt er een plaatselijke regen- of onweersbui voor. En morgen wordt het dus nog warmer. En ook de dagen daarna verlopen zomers warm.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Hoe is het op de weg? Oh shit, ik heb iets verkeerd gedaan. Sorry. Nou, die hou je van me terug. Zeker met de lekkerste muziek van Nederland. Ik ga Ruben Hillen draaien. Miley Cyrus komt eraan. En Seal is nu aan de beurt met Kiss from a Rose. Op Radio 2.

Ruben Dillon heeft nu al 35 keer herhaald dat hij maar 20 seconds heeft. Ik heb dat niet precies uitgerekend, maar misschien is dat nog wel precies de duur van het liedje. Had er in ieder geval ruim 2,5 minuut voor nodig. 20 seconds op de radio. Seal daarvoor en Golden Earring daarna. Twilight Zone.

0: En Twilight Zone. Dames en heren, ik beschrijf graag even de kelder van NPO Radio 2... al waar alle muziek aller tijden staat opgeslagen. En het is daar goed vertoeven als je op zoek bent naar iets bijzonders. Er is wel een gevaar voor stoflongen en een kop vol spinnenwebben... en een paar skeletten kom je hier en daar tegen van DJ's... die de uitgang van de kelder niet hebben kunnen vinden. Maar als je eenmaal bij de immense cd-kast bent... oh, dan kom je zo'n mooie briljantjes tegen. Van die liedjes die je nooit behoort op de radio, die staan daar dan opgeslagen. Neem ik dan mee en dan... blaas ik de stof van het hoesje, stop ik hem in de cd-speler, hoor je ineens dit.
1: I've

voor Kansen dat zie. Begint volgende week donderdag en er zijn geen kaarten meer beschikbaar. Alleen wij hebben ze nog. Je moet opletten op zeedieren, of stranddieren moet ik zeggen, in de titel of artiest van de liedjes die we draaien. Als je meedoet met de actie, dan heb je waarschijnlijk, als het goed is, al één vinkje staan ergens bij een bepaalde plaat die we hebben gedraaid afgelopen uur. Maar ik zeg niet welk het is, want je moet gewoon heel goed opletten. En er komen nog twee stranddieren bij. Verstop dus in titel of artiest in de liedjes die we draaien. Heb je de derde gehoord, dan mag je appen naar de studio. Via de NPO Luisterapp. En dan gaan we iemand heel erg blij maken die zich gewoon 3 dagen bij weekendtickets. Hoe top is dat? Blijf je oren spitsen. Zometeen spelen we ook gewoon het 60 seconden spel. Hoe je je opgeeft, ga ik zometeen uitleggen. Naar deze prachtige van Suzanne Vega. Dit is een Luca.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
4: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Goedemorgen, je luistert Aan de Slag. De lekkerste muziek tussen ontbijt en lunch. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je speelt, het 60 seconden spel speelt. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Aanleiding is een drone-aanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. En daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niks bekendgemaakt. Er was een bewonersbijeenkomst gisteravond in Amsterdam-Osdorp, waar vorige week een explosie was bij een flat en sportschool. 7 mensen raakten gewond, onder wie 2 verdachten die vastzitten. De aanwezigen werden bijgepraat over de stand van zaken. De een bleef met vragen zitten, de ander werd gerustgesteld.
0: Politie, de brandweer, hulpverleners, dank jullie wel allemaal.
3: U bent tevreden?
0: Ik ben heel tevreden.
22: Ja. Je wordt weer van de kast naar de muur toe gestuurd. Wat heb ik nou voor bevredigend antwoord gekregen vanavond? Niks. 0,0.
21: Buurtbewoners zeggen dat in de flatbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Het wordt flink warm vandaag en daarom geldt vanaf nu in het hele land het Nationaal Hitteplan. Dat betekent dat we met z'n allen goed op kinderen, ouderen en chronisch zieken moeten letten. Ook voor mensen met een goede gezondheid is het belangrijk om goed te drinken en zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Of we wereldkampioen voetbal worden, dat is nog maar de vraag. Maar 1 prijs hebben we al te pakken. Ted van 74 uit het Westland heeft in Duitsland het wereldkampioenschap Grootste Neus gewonnen. Die heeft een oppervlakte van ruim 132 vierkante millimeter, 3 à 4 keer zo groot als normaal. Zijn neus begon op jonge leeftijd te groeien na een ongeluk.
23: Toen ben ik op mijn neus gevallen. En toen kreeg ik een. Toen is mijn neus een beetje gebroken. En die zit gewoon nog in mijn neus ergens. Ik zeg wel eens gekstekend. Nou, Ted heeft een breed neus gekregen dat hij overal zijn neus insteekt.
24: Geeft het ook ongemakken, zo'n grote neus?
23: Nou, nee, iedereen kent me. En als hij een neus snuit, dan is het de moeite.
20: Zwembad vol. Ja. Oké.
21: Hij wint naast eeuwige roem ook een trofee en een bierpul van 5 liter.
20: Ik heb even gegoogeld op Ted Westland neus. Mm-hmm. Al wat dingen uit het bericht. Maar ik vind hem niet echt. Ik dacht, nou, een mega neus. Hij kan er niet eens omheen kijken. Maar hij is echt. Ja. Ik heb niet het idee dat het 3 tot 4 keer zo groot is als normaal. Het is nog wel te doen, toch?
21: Ja, het is een beetje hoe je er tegenaan kijkt, nou ja. Natuurlijk. Maar.
20: Oordeel zelf. Het weer nog.
21: Ja, veel zon vandaag. 26 tot 32 graden. Vanavond komt er plaatselijk een regen- of onweersbui voor.
20: Dankjewel. Erwin Hart bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
25: Er staan maar een paar files op dit moment. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. 4 kilometer file tussen Zaanstad, Assen, Delft en Knoopend Zaandam. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is daarom 25 minuten. 10 minuten op de A59, Knoopend Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder, 3 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht, al de hele ochtend file. Nog gaat in de weg, net als gisteren, bij Boksmeer 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
20: Dankjewel, ik draai zo meteen Bad English met Time Stood Still. En over slecht Engels gesproken, welke uitdrukking bedoel ik met Little Bean comes around his little paycheck? Ja, daar moet je even over nadenken. Little Bean comes around his little paycheck. App het via de NPO. Luister hem. Ster.
26: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
27: Omdat je mijn favoriete papa bent.
28: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
29: De hete zomer, Crayon rolluiken.
30: Geluidsoverlast?
29: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
31: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
32: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
33: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
34: Brussel-Zuid.
33: Hé, nu al?
32: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
31: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
35: Eén man. 30 boeken. 1 kast en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
36: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Hé, hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
36: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja!
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
5: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retiquetet en vamos naar Beterbed.
5: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja. Ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
20: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag.

Espo en Bailar op NPO Radio 2. Ik ga Prince nu draaien met Kiss uit 1986. En een jaartje later was hij in Nederland voor een serie concerten in het Galgenwaard Stadion in Utrecht. En de weersvoorspelling was niet al te best. Het zou flink gaan regenen en het was een openluchtconcert, dus het zou nat gaan worden. En toen heeft Prince dus opdracht gegeven om met spoed gaatjes te boren in de 6000 stoeltjes die verkocht waren, zodat water kon weglopen en zijn fans niet in een plasje water hoefden te zitten. Nou, dat is wel lief, toch? Servicegericht noemen we dat. Prince, de man waar ik het zojuist over had, samen met The Revolution. En Kiss op de radio.

ingekocht waren, zodat water kon weglopen en zijn fans niet in een plasje water hoefden te zitten. Nou, dat is wel lief, toch? Servicegericht noemen we dat. Prince, de man waar ik het zojuist over had, samen met The Revolution. En Kids op de radio.

0: zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
1: Kandidaat van vandaag is Michel, 50 jaar uit Sundert. Goedemorgen, Michel.
2: Goedemorgen.
1: Jij checkt drinkwaterkwaliteit en zwembaden.
2: Nou ja, ik neem de monsters en mijn collega's in het lab die analyseren. Hè?
1: Ja, precies. Maar kan jij dan nog heel ontspannen op vakantie? Of lig je dan in het zwembad van, ik baal toch wel een beetje van de pH-waarde en de alkaliteit in het zwembad?
2: Nee, daar heb ik nooit gehad, gelukkig.
1: Nee, oké, heel goed. Je gaat een spel spelen vandaag, hè, Michel. En ik ben benieuwd hoe ver je gaat komen. De highscore is gisteren door luisteraar Ruud neergezet op 15 goed beantwoorde vragen.
2: Oké.
1: Dat is wel pittig. Maar laat het nu ook gelijk weer los. Ik vertel het je even, omdat ik wil dat je vaart maakt. Maar laat het nu ook weer los. Speel je eigen spel en kijk hoe ver je kunt komen. Vraag 1 was in ieder geval al goed. Ik heb net Bad English gedraaid. En toen zei ik over slecht Engels gesproken. Wat is ook alweer de uitdrukking? Little bean comes around his little paycheck, vertaald in het Nederlands. En dat is?
2: Bootje komt op zijn loontje.
1: Bootje komt op zijn loontje. Wat natuurlijk verschrikkelijk slecht Engels is. Maar dat was het hele idee eraan. Hier komen de rest van de vragen. Zet je schrap. Vraag nummer 2. Wat voor dag is het vandaag?
2: Donderdag.
1: Van welke band ken je gitarist Spike van Soest?
2: Direct.
1: Wat kun je zowel op het water als op het internet doen?
2: Surfen.
1: Welke vis zit in een vaatje Hollands Nieuwe?
2: Haring.
1: Wat is 460 min 40?
2: Pas.
1: Melissa Edwards staat in de top 2000 met Like the Way.
2: I do.
1: Hoe noem je het als een paard op zijn achterste benen gaat staan?
2: Stijgeren.
1: En in welke plaats is het festival Pinkpop dit weekend?
2: Landgraaf.
1: Van wie zijn de hits? Tranen gelachen en dat komt door jou? En voor welk deel van je lichaam ga je naar een pedicure?
2: Voeten.
1: Als je iets totaal onbegrijpelijk is, dan is er geen puntje aan vaste knoop.
2: Touw.
1: En van welke band zijn In the End en Breaking the Habit?
2: Linkin Park.
1: Welk land is in het Duits Die Schweiz?
2: Pas.
1: Als je een wandelvierdaagse loopt van 120 kilometer, hoeveel loop je dan per dag?
2: Pas.
1: Wat strooit Klaas vaak in kinderogen om lekker te kunnen slapen?
2: Tand.
1: En uit welk vinger zuig je iets als hij zomaar iets verzint?
2: Duim.
1: Ja, en dat is keurig binnen de tijd. Oké. Nou, Michel. Het spant erom. Je hebt er een paar gepast. Er waren een paar vragen waarvan je dacht, laat lekker zitten. Rekenvragen. Je dacht erbij, toeledokie in ieder geval die eerste die erin zat. Ja. Die heb je gepast. 460.
2: Nee, die duurde ook iets lang dus.
1: Ja, 460 min 40 is 420, hadden we willen horen. Maar de rest waren bijna allemaal goed, behalve 14 en 15. Welk land is in het Duits Die Schweiz? Dat is het Zwitserland. En als je een wandelvierdaagse loopt van 120 kilometer, 120 gedeeld door 4, dan loop je dus per dag 30 kilometer. Jij komt op een totaal van 14 goede antwoorden vragen.
2: Hey, jammer.
1: Ja, dat is ook echt net niet ook. Net niet ook. Jij wordt ineens midden in de nacht wakker en dan denk je ineens zegt ze, Zwitserland. Dan kan je weer fijn doorslapen. Dat blijf je nog wel even achtervolgen.
2: Die gaan we niet meer vergeten, denk ik.
1: Nee, die ga je niet meer vergeten. Fijne dag verder, Michel.
2: Dankjewel,
1: dit is Andreas Johnson en Glorious.

0: Terbruik.
1: Nog één keer je naam.
0: Jet Terbruik.
1: Hi Jet, met Bart spreek je, NPO Radio 2.
0: Hoi.
1: Ik krijg net een appje van je.
0: Ja, dat klopt.
1: Jij hebt goed zitten opletten tijdens dit radioprogramma.
0: Ja.
1: Want we zijn op zoek naar stranddieren verstopt in titel en artiest. Daarmee kan je kans maken op kaarten voor concertatie. Wat heb jij voor stranddieren aangetroffen tot nu toe in titel of artiest?
0: De seal in de artiest.
1: Ja.
0: Zeehond, ja. Bij Elvis Crespo.
1: Elvis Crespo, ja. Een vis, ja.
0: En Guus Meeuwis.
1: Guus Meeuwis. Ja hoor!
2: Win de allerlaatste kaarten voor Concert FC. Deze hele week in Aan de Slag.
1: Jij bent erbij, Jet!
0: Nou, super helemaal.
1: Dat is leuk, hè? Jij kunt heerlijk gaan genieten van alle optredens die er plaats gaan vinden. We zijn er met Radio 2 ook. Dus kom vooral even langs de studio om even te zwaaien. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Wie neem je mee? Weet je dat al?
0: Moet ik even gaan rondvragen, geen idee.
1: Ik denk dat je wel een vrijwilliger kan vinden, hoor, ergens.
0: Wel, denk ik ook.
1: Dat moet wel te doen zijn. Heel veel plezier daar, ik zie je daar.
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi. Carmerville is hier met het nieuws van 10:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. 6 op de 10 vaders en partners maken gebruik van het aanvullend geboorteverlof. Ze mogen daarvoor maximaal 5 weken opnemen. Maar dat zijn er wel minder dan verwacht. Want er werd ingeschat dat ruim 75% dit verlof zou opnemen. Maar het is dus zo'n 60%. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van een speciale chat gebruik gemaakt. Die is er voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten of die daarin getrokken dreigen te worden. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. In het Engelse Sherwood Forest is een beroemde eikenboom dood, de Major Oak. En deskundigen denken dat die ongeveer 1200 jaar oud was. De boom ging de laatste jaren achteruit door hoge temperaturen en door de miljoenen bezoekers. Daardoor kregen de wortels minder voeding uit de bodem. En de eerste groepswedstrijden zijn gespeeld op het WK voetbal. En vaak was het genieten met de toplanden, zegt voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg.
4: Dit toernooi levert echt enorm. Er zitten zulke mooie wedstrijden tussen dat het echt wel genieten is tot nu toe.
3: En vanavond beginnen de eerste wedstrijden in de tweede speelronde. Om 6:00 is eerst Tsjechië-Zuid-Afrika. Het weer, veel zon vandaag, 26 tot 32 graden. Vanavond komt er een plaatselijke regen- of onweersbui voor.
1: Dankjewel. En dan snel naar Erwin de Hart, die weet alles van files. Goedemorgen, Erwin.
5: Goedemorgen. Ja, moet je horen, op de A27 Breda richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. De vertraging is ongeveer een kwartier. De andere kant op is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een camper. Op de A27 tussen Houten en Lexmond 2 kilometer. De weg is helemaal dicht bij Everdingen. Omrijden via knooppunt Deil, dus via de A2 en de A15. Bij Boksmeer zitten nog steeds gaten in de weg. In de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer 10 minuten vertraging in 4 kilometer file.
1: Dankjewel weer.

0: Zomerse klankjes op je radio. Klankcarousel.
1: En Zonnetans op Radio 2. Ja, het is wel een beetje een wachtmuziekje ook, hè, dit. Als je het gewoon zo hoort. Als je gewoon aan de telefoon hangt en dan... Wist u dat u alle vragen ook op kunt vinden op onze website? Kijk op nporadio2.nl en dan een blikje weer verder. Zoiets. Lijkt er wel een beetje op. Goedemorgen, dit is NPO Radio 2. Je luistert aan de slag. En Talk Talk is aan de beurt. And life's what you make it.

GTO. Come along and talk Dr. Four and life's what you make it. Als je vaker luistert naar dit programma, dan heb je opgemerkt dat ik een bepaalde track van Bruno Mars heel graag draai. Het nummer heet On My Soul. En dat doe ik al een maandje of drie ongeveer. En ik heb gezegd dat ik daar net zo lang mee door blijf gaan totdat het officieel een single is. En dan achteraf dacht ik, dat is misschien wel een dom idee. Want als dat niet gebeurt, dan blijf ik hem tot het einde der dagen blijf ik hem draaien. Maar ik hoorde positief nieuws van de platenmaatschappij. Het lijkt erop dat van het album The Romantic dat dit de derde single gaat worden.

0: De Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh. Ja,
1: wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
17: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Oh, dat weerbericht van Carmerville zometeen. Ik draai zometeen gelijk al Juanes a Jos Lepido. Het wordt zo lekker weer. We beginnen met het nieuws van 11 uur. Kamer, goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen die bij de webshop Funcap zijn gekocht. Dat blijkt uit een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps was een omstreden Nederlandse site die illegale medicijnen, namaakslaapmiddelen en designerdrugs verkocht. En die waren erg onbetrouwbaar. Bij een verkeerde dosering konden de pillen schadelijk of dodelijk zijn. Hiervoor staan 3 verdachten terecht. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen werden onderzocht. In Rotterdam worden vandaag en morgen ruim 40 struikelstenen geplaatst. Dat zijn kleine gedenkplaten in de stoep voor de laatst bekende woonplaats van oorlogsslachtoffers. Deze vrouw zag dat er al een struikelsteen was voor een meisje van 13 dat in de oorlog werd vermoord door de Duitsers. Ze ontdekte dat ook haar ouders zijn vermoord en die hebben nog geen struikelsteen.
22: En ik vond dat eigenlijk zo sneu. Dat ik dacht dat er moeten gewoon 2 steentjes bij komen om ze, zeg maar, postuum te herenigen.
21: En dat gaat nu dus gebeuren. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact opgenomen met Rusland. Hij hoopt dat de EU betrokken wordt bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Dat er weer contact is, is volgens correspondent Ardy Stemmerding bijzonder.
0: Voor zover wij weten is dat voor het eerst in 4 jaar. Want na de inval van Rusland in Oekraïne zijn de officiële kanalen met Rusland verbroken geweest. En dat is dus een onderwerp waar we vanavond ook willen kijken wat het oplevert als we het daarover hebben met Zelensky, die aan het begin van de top aanschuift bij alle EU-regeringsleiders.
21: Ja, want vanavond begint in Brussel een EU-top. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Deze week werd bekend dat Wim T. Schippers is overleden, de stem van Ernie. In de rouwadvertentie eert Bert uit Sesamstraat zijn beste vriend Ernie met een mooie tekst. Er staat: lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn, je vriendje Bert.
20: Oh. Mooi toch? Komt dit bij Paul Hanen vandaan? Of is
21: ja, dat denk
20: dat
21: ik.
20: Dat vermoeden ze wel.
21: Ja.
20: Wauw.
21: Het weer nog veel zon vandaag, 26 tot 32 graden. En vanavond komt er plaatselijk een regen- of onweersbui voor.
20: Dankjewel. En met de hart bij de ANWB, hoe is het op de wegen?
2: Nou, op zich gaat het hartstikke goed op de weg. Behalve op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank. En de brug bij Gorkum staat 8 kilometer file door een spoedreparatie. Is de rechterrijstrook ook dicht, 20 minuten vertraging. Ben je over die brug heen richting Utrecht, dan kom je weer in de file tussen Noorderloos en Knoopend Everdingen 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. En de andere kant op is de weg dicht bij Knoopend Everdingen. Dan rijd je om via Knoopend Del, via de A2 en de A15. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle staat 3 kilometer file bij Heerde door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de extra reistijd is daar 20 minuten. En 10 minuten extra op de A73 Nijmegen richting Maasbracht door gaten in de weg bij Boksmeer. 4 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht.
20: Dankjewel.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
2: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
1: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanek.nl.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook, uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Ga je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op

Bruce Springsteen en Hungry Heart. En daarvoor draai ik Juanes met Adios Lapido. Niet te verwarren met Adios Lapido, dat is een naaktstand voor mannen. Every day I'm shuffling. Dames en heren, zometeen de Top 2000 Shuffle. En ik zou het zo leuk vinden als jij eindelijk een keertje meespeelt. Je hebt er ongetwijfeld al vaker over nagedacht. En elke keer dacht je, nee, is niks voor mij. Of laat een ander dat maar doen. Maar als je elke keer ook een mening had als die kandidaat dan speelde op de radio, dan is het gewoon het allerbeste om zelf een keer mee te spelen. Geef je even op door je naam te appen via de NPO Radio 2 app. Dan speel je zometeen de Top 2000 Shuffle. De band Texas ken je van de hit Say What You Want, van Inner Smile, van Black Eyed Boy en van Summer Sun. Allemaal hits van ze, maar deze hoor je bijna nooit. Prayer for You, Texas op 2.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeated Texas ervoor. En Prayer for You. Sebastiaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben hier te maken met Sebastiaan, 48 jaar oud, uit Den Bosch, beroepschauffeur. En je bent je klant kwijt. We hebben hem nog niet gevonden.
1: Nee, ik ben hem aan het zoeken inderdaad, ja.
0: Want je bent dus met een flinke unit aan het rijden. En ergens in het bos woont je klant, maar je moet hem nog even zoeken.
1: Ja, daar komt ongeveer kort gezegd wel op neer inderdaad, ja.
0: En dan moet je iets bezorgen.
1: Ja, een pallet met bestratingsmateriaal.
0: Ah, oké. En even tijd voor een shuffeltje nu.
1: Ja, inderdaad. Jij vroeg de mensen die je mening willen ventileren. Nou, bij deze.
0: Ja, want ik kreeg inderdaad een audioberichtje van je. Even luisteren hoor. Hier.
2: Nou jongen, je hebt gelijk. Ik heb eigenlijk altijd wel een mening met de shuffle. Dus stoute schoenen aangetrokken. Ik wil een keertje meedoen.
0: Ja, precies. Dat appte jij ongeveer een minuutje of 3 geleden. En nu gaat het gebeuren. Je gaat de shuffle spelen. En ik ben heel benieuwd wat je gaat kiezen. Roep maar aan of uit.
1: 331. Ja, die mag uit.
0: Oh, dat weet je heel snel.
1: Ja, dat vind ik niet.
0: Jou niet van Loli Jong.
1: Nee, niet zo.
0: Of niet van Messi. Oké.
1: Okay. Nee.
0: Nou, dan gaat hij uit.
3: 1550.
1: Oh ja, zeker.
0: Ja?
1: Zet maar aan. Ja, Jackman.
0: Ben je er al? Waarom slaat dit zo aan bij jou?
1: Ja joh, ik heb laatst zelfs nog die docu gekeken op een van die streamingsdiensten.
0: Ja?
1: Good night. Helemaal gaaf. En ik heb het laatste volg nog het album op Spotify een keertje lekker aangezet.
0: Nou, wat grappig om te merken. Jouw stem gaat ook ineens een octaaf omhoog ook. Je bent,
1: ja, leuk man.
0: Enthousiast over Bon Jovi. En in die zorg. Nou, dan gaan we die gewoon lachend voor je draaien. Wil je nog wel de andere opties eventjes horen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, dat waren deze geweest. Ik doe snel de 3 snel even achter elkaar.
3: 758.
1: Nee, doe me niet.
0: Abba.
3: 1166.
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet.
3: 53.
1: Misschien.
0: Nou, dan zijn we zo snel uit.
1: Ja, zeker jongen.
0: Hij gaat zo op tafel omhoog. Heerlijk.
1: Lekker man.
0: Je vindt het echt heerlijk. Bon Jovi in These Arms is speciaal voor jou op de radio. Wat tof dat je het een keertje durfde.
1: Tof man. Hey, bedankt jongen.
0: Een hele fijne donderdag.

0: denk dat het het naarste concert is waar ik ooit ben geweest.
1: Oh ja? Oh, vertel.
0: Concert van Neil Young, ja, dat kan ook aan mij hebben gelegen. Ik was ook wel moe die week, maar echt, hij begon met optreden. En ik was vooral erg benieuwd. Ik wilde gewoon even lekker Rockin' in the Free World horen. Die lekkere energieke rammen van hem. Ik dacht, nou, die zal aan het eind van de setlist komen. En op een gegeven moment, nou, hij had een liedje gespeeld, 2 minuutjes. Had hij weer een liedje gespeeld, dus 3 minuutjes. En de liedjes werden ook steeds langer. Dus werden, op een gegeven moment waren het liedjes van 8 minuten, 10 minuten. En helemaal uitgesponnen. En ik dacht op een gegeven moment, het was ook echt 2,5, 3 uur. Hij speelde ook heel lang. Oh. En ik dacht op een gegeven moment, 1, ik wilde bed. 2, wanneer speelt hij nou Rockin' in the Free World? En ik weet dat ik echt gewoon die hut verliet daar. Het was de Ziggo Dome en die deur slaat achter me dicht. En ik zwaai naar die man bij de deur. Zo, nou, dank u wel, was fijn, bedankt voor de avond. En op dat moment hoor ik dus die Rockin' in the Free World ingezet worden. Oh, toen kom ik niet meer terug. Toen dacht ik ook, zongen, jongen, jongen, jongen.
1: Ja, maar zong niet We Want More. Ja.
0: Nee, wie wil naar huis? Ja. Het is 11:40. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: De politie gaat ervan uit dat de 2 doden die in Meerstad werden gevonden door geweld om het leven zijn gebracht. Er is een minderjarige verdachte aangehouden. De slachtoffers zijn een man en vrouw van 53. Over de identiteit van de verdachte is nog niks bekendgemaakt. In Nuenen zijn explosieven gevonden op een plek waar straks asielzoekers worden opgevangen. Het gaat om een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brandgesticht. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Rond deze tijd wordt Giovanni van Bronckhorst gepresenteerd als nieuwe trainer van Feyenoord. Hij is dus terug in de Kuip. Van Bronckhorst tekent een contract voor 2 jaar. En goed nieuws voor de uitblinkende doelman van Kaapverdië, want het visum voor zijn moeder is rond. Na de eerste wedstrijd brak de keeper in tranen uit, omdat zijn moeder niet in het stadion had kunnen zien hoe hij uitgroeide tot man van de wedstrijd. Nou, zondag is er nu waarschijnlijk bij als Kaapverdië speelt tegen Uruguay.
0: En dan hopen dat hij een beetje hetzelfde flikt.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat hij weer alles tegenhoudt.
0: Ja.
2: Het weer, veel zon, 26 tot 32 graden. Vanavond kans op stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
0: Zo. Je barbecue niet eens meer aan te zetten. Dat is, hij heeft al de temperatuur. Erwin Hart met ANWB, hoe is het op de weg?
3: Ja, gaat op zich wel goed. Alleen daar 27 Utrecht richting Gorinchem is nog steeds dicht door een ongeluk bij Lexmond. Omrijden via Knopendel dus, via de A2 en de A15. Andere kant op heb je 10 minuten vertraging van Breda naar Gorinchem tussen Hank en Werkendam in 5 kilometer file. De A73 Nijmegen-Maasbracht heeft een file van 3 kilometer bij Boxmeer door een gat in de weg.
0: Dank u wel!

vocht in de sportschool. Wandelt met de hond. Of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluistert stuk voor stuk mee. Op NPO Radio 2.

Friends with me. Ja, het lijkt mij best wel bijzonder als je gewoon vrienden kan zijn met jezelf. Weet je, dat je op een gegeven moment gewoon, hey, wat zullen we gaan doen? Je hebt wel snel dat je het allebei, datgene wat je gaat doen, dat je het allebei leuk vindt. Stel dat ik vrienden word met mezelf, dat we zeggen, zullen we bowlen? Ja, nou leuk, vind ik ook leuk. Alleen, ja, waar moet je het over hebben? Hè? Dat is het etentje. Ja, je weet alles al, dus dat is ook weer een beetje nadeel. Goed, het is hypothetisch natuurlijk ook, hè, wat Davide Michaud hier zegt. Wanna be friends with me, fijne nieuwe single van haar. Afgelopen vrijdag kwam ze weer langsbrengen in de show. En dit

betreft gewoon het allerbeste WK-anthem wat er ooit geweest is. Want alle instrumenten van vrijwel alle landen zitten erin verwerkt. Trommels uit Cameroen en een harmonica uit Duitsland. Een gitaartje uit Frankrijk. Een trompet uit Spanje. Alles zit erin verwerkt. En dat allemaal keurig binnen 3 minuten 30. Ik vind het zo mooi in elkaar gefietst. Dario G en Carnaval de Paris op NPO Radio 2. Ik wens een hele fijne lunch en een Dito Lunch Show.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Omdat je mijn favoriete papa bent.
7: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Oké, laat het één keer doen naar Nathan en dan niet meer.
17: Oké.
16: Wat is het?
17: Het is warm, hè?
16: Het is warm.
17: Niet te doen.
16: Het is 12 uur geweest, live vanuit de hangmat. Er zit Juri Stubinitski met het laatste wereldnieuws. Dag, Juri. Waar ben je, Juri? Oh, daar zit je, sorry.
18: Ja, dat is hem.
16: Ja, hij zat in die hangmat, hè. Zat te zoeken naar je, maar daar ben je.
18: Goedemiddag. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het gaat volgens de politie om een echtpaar. De politie gaat ervan uit dat ze om het leven zijn gebracht. Hun dochter van 13 is aangehouden. Meer details over de zaak wil de politie nog niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn zwaar vuurwerk en een mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen, ziet een verslaggever van Omroep Brabant.
17: Die zijn met een bompak naar binnen. Die zijn aan het kijken hoe schadelijk de objecten zijn en hoe ze onschadelijk kunnen maken. Het is hier een gebouw wat in aanbouw is. Deze zomer moet hier een AZC komen. 3 gebouwen zijn hier aan de rand van Nuenen verrezen. En ze zijn nu dus aan het inrichten. Het is bijna klaar om ook bewoond te worden.
18: Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brandgesticht. Het vuur kon snel worden geblust. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Dat is de verzamelnaam voor chemicaliën. Het gaat volgens het Friese waterschap om hoge concentraties.
19: Tussen de 1 tot 10 keer norm overstijgend. En daarnaast zijn er ook grote uitschieters. Want we hebben ook een grote vervuiling rond Leeuwarden bij de militaire vliegbasis. En daar hebben we uitschieters tot 900 keer de norm aangetroffen in het water.
18: Het komt onder meer via het riool, bedrijven en bestrijdingsmiddelen in de landbouw in het water terecht. Het waterschap roept de overheid op om maatregelen te nemen. En het Nationaal Hitteplan geldt sinds 10:00 vanochtend, omdat het de komende dagen 27 graden of warmer is en het ook benauwd wordt. Bij verpleeghuizen zijn ze al helemaal voorbereid. Bij dit verpleeghuis in Diemen houden ze goed in de gaten of de bewoners afwijkend gedrag vertonen vanwege de hitte.
16: Gaan we niet horen.
18: Sorry. Het advies is om ouderen en jonge kinderen goed in de gaten te houden en te blijven drinken. Het weer, het is dus zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden. Vanavond laat en vannacht trekken er wat onweersbuien over het land. Morgen nog een paar graden erbij en aan het einde van de dag kans op een flinke onweersbui.
16: Dankjewel Jury. Gaan we naar de ANWB, daar zit Dennis. Mooi dag Dennis.
20: Een hele goede middag Tim. Er staat 25 kilometer file verspreid over het land. 3 kilometer daarvan staat op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. De A27 Utrecht-Gorkum is afgesloten tussen Everdingen en Lexmond. Dat komt door een ongeluk. Vanaf het knooppunt Everdingen word je omgeleid via de A2 richting het zuiden. En op de A73 Nijmegen-Venlo doe je er 10 minuten langer over bij Boksmeer. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht.
16: Dankjewel. Komt zo meteen natuurlijk een heleboel muziek aan in Annemieke's A-lunch. Zometeen de eerste ultieme strandplaat. Wat mij betreft al bij de eerste tonen ruik je de zonnebrandcrème, hoor je de meeuwen en het zacht geruis van de golven.
0: 3 is voor jou.
16: Ja, die derde plaat. Ja, bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt het kunstwerk van Iconen van Amsterdam onthuld. Dus wij dachten, een liedje over Amsterdam?
21: Ja, dat moet het doen zijn.
16: Ja, toch?
21: Ja.
16: Of mag je hem ook breder trekken? Dus over een hoofdstad of over iets typisch uit Amsterdam?
21: Ja.
16: Kan ook natuurlijk. Of over Vincent van Gogh?
21: Oh, dat is een goeie.
16: Toch? Vincent van Gogh Museum. Stormy Night.
21: Ja, precies. Ja, leuk. Ja. De Rembrandts.
16: De Rembrandts. Nou, mogelijkheden te over, dus laat het weten met de NPO Luisterapp.
22: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
16: Precies! Worstje?
24: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
16: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
24: Nee,
16: meerdere
24: nee,
16: worstjes.
24: Dankjewel.
16: 20 worstjes.
24: Ik hoef geen worst.
16: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
24: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
16: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
24: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
25: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
26: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
29: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
30: Zonnebrandcrème?
1: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Obeling, alles voor kampeergeluk.
10: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
30: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Annemiekes, Alunch,

0: En zo vliegen we dwars door de middag met de lunchshow. Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly. En daarvoor de ultieme strandplaat van de Crystal Fighters en Plaats. Plaats. Dat was Plaats van de Crystal Fighters. Gezellig, hè? Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 18 juni. Dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 18 juni 2026 is de dag dat mijn absolute man to go, mijn held, Paul McCartney, jarig is. Mag ik even een applausje voor Sir Paul McCartney? Hij luistert er iedere middag.
1: Heb je namelijk niet dat je fan was van de Beatles?
0: Ja, ik ben wel redelijk liefhebber van, ja. Geboren op 18 juni 1942 in Liverpool. Hij is 84 jaar geworden. Iets van een hele andere orde, hoewel ze hebben Live and Let Die ooit gecoverd. Guns N' Roses, daar heb ik het over. Treden vanavond op in de Ziggo Dome. In Amsterdam. En op de dag, als je denkt van, hebben ze een Tia of zo? Nee, dit, zo klinkt Axl Rose op een gegeven moment. Op de dag van de duurzame gastronomie wordt gewezen op het belang van duurzaam geproduceerde levensmiddelen om de miljarden mensen in de wereld te voeden. En in het kader ook daarvan vandaag de seizoensopening van het Zeeuwse mosselseizoen. Dat is zo lekker.
1: Mosselen zijn duurzaam.
0: Dat is waar. Nee, dat is absoluut waar. Ja. En zo ontzettend lekker. Ja. Als je de goede te pakken hebt. Als je de verkeerde te pakken hebt, kun je daar behoorlijk ziek van worden. De dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spelletje Weer Wat Wijs. Dat is natuurlijk heel veel muziek. Die derde plaat, hè, dat is de vraag.
2: 3 is voor jou.
0: Een liedje over Amsterdam. Daar zochten we eigenlijk. Wim die had het over, nou ja, dit.

0: Daar hebben we Splash van de Crystal Fire. Gezellig, hè? Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 18 juni. Dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 18 juni 2026
1: is
0: de dag dat mijn absolute man to go, mijn held, Paul McCartney, jarig is. Mag ik even een applausje voor Sir Paul McCartney? Hij luistert er iedere middag.
2: Ik wist namelijk niet dat je fan was van de Beatles.
0: Ja, daar ben ik wel redelijk liefhebber van, ja. Geboren op 18 juni 1942 in Liverpool. Hij is 84 jaar geworden. Iets van een hele andere orde, hoewel ze hebben Live and Let Die ooit gecoverd. Guns N' Roses, daar heb ik het over. Treden vanavond op in de Ziggo Dome.

0: dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 18 juni 2026 is de dag dat mijn absolute man to go, mijn held, Paul McCartney, jarig is. Mag ik even een applausje voor Sir Paul McCartney? Hij luistert er iedere middag.
1: Ik wist namelijk dat je fan was van de Beatles.
0: Ja, ja, ben ik wel redelijk liefhebber van, ja. Ja. Geboren op 18 juni 1942 in Liverpool. Hij is 84 jaar geworden. Iets van een hele andere orde, hoewel ze hebben Live and Die ooit gecoverd. Guns N' Roses, daar heb ik het over. Treden vanavond op in de Ziggo Dome. In Amsterdam. En op de dag, als je denkt van, hebben ze een Tia of zo? Nee, dit, zo klinkt Axl Rose op een gegeven moment. Op de dag van de duurzame gastronomie wordt gewezen op het belang van duurzaam geproduceerde levensmiddelen om de miljarden mensen in de wereld te voeden. En in het kader ook daarvan vandaag de seizoensopening van het Zeeuwse mosselseizoen. Ik vind dat zo lekker.
1: Mosselen zijn duurzaam.
0: Dat is waar. Nee, dat is absoluut waar. Ja. En zo ontzettend lekker. Ja. Als je de goede te pakken hebt. Als je een verkeerde te pakken hebt, kun je daar behoorlijk ziek van worden. De dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spelletje Weer Wat Wijs. Dat is natuurlijk heel veel muziek. Die derde plaat, hè, dat is de vraag.
2: 3 is voor jou.
0: Een liedje over Amsterdam. Daar zochten we eigenlijk. Wim die had het over, nou ja,

0: Ja, Big City van Tol Hansen is het niet helemaal geworden, want wij dachten bij Ernst Jan. Ernst Jan, jij hebt het helemaal begrepen. Wat wil je graag horen, Ernst Jan?
1: Hoe moeilijk kan het zijn? Amsterdam of Van der Dijk?
2: In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen, tot hun nachtmerrie schallen, over heel Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronken.

leven ontluikt. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt.

0: Wat was jouw lunch eigenlijk vandaag, Nathan?
1: Ik moet nog lunchen. Ik heb twee broodjes, een broodje kaas en een broodje pindakaas. Die ga ik zo meteen hier opeten, okay. In de studio.
0: Wauw, we zijn er live bij.
1: Ja, en een gekookt eitje. Nu
0: ik at vandaag een boterham met aardbei. Nou, dan weet je
1: dan
0: het wel.
1: Dan is het zomer.
0: Dan is het zomer. Ja. Aardbei met hele speciale munt eroverheen.
1: Oh, lekker.
0: Maar echt uit de tuin, maar dan nog specialer.
1: Wil je nog een tip?
0: Ja, ik wil altijd een tip.
1: Over munt gesproken.
0: Nou, graag.
1: Watermeloen, ja. Een blokje snijden.
0: Heb ik toevallig ook nog in de koelkast. Ja.
1: Dan eroverheen een flinke kneep citroen of limoen.
0: Ja, heb ik ook nog.
1: En munt. Als je dat mengt, ja. En je eet het op, als het dan geen zomer is, jongen, je weet niet wat je meeneemt.
0: Oh, dat is echt heel lekker. Ga ik vanavond meteen checken. Dankjewel voor deze tip. Je krijgt echt alles voor je kiezen en delen hier, hè, de Annemiekes A-lunch. Vier muzikanten dachten, ja, dit moet toch allemaal makkelijker kunnen? We spreken over John Wetton, die speelde in King Crimson. Moeilijke muziek. Carl Palmer van Emerson, Lake & Palmer. Moeilijke muziek. Steve Howe van Yes. Totaal ingewikkelde onzin. Jeff Downes van The Buggles. Ook tamelijk ingewikkeld. Dit moet toch makkelijker kunnen? En zo richtten zij Asia op om gewoon compacte popnummers te maken in de jaren 80. En dat deden ze. Dit is Only Time Will Tell op NPO Radio 2.

0: Afgelopen 4 minuten 7 heb ik echt iemand zo intens in te genieten. Tim Oppenbroek met een grote grijs op zijn gezicht. Heeft echt gewoon 4 minuten en 7 seconden daar echt keihard zitten genieten.
1: En even niks tegen jou gezegd. Dat was ook wel eens even lekker. Ja, lekker, dat was ook heerlijk, ja. Oh, betrapt, ja. Only Time Will Tell van Asia. En ik moet me even excuses aanbieden. Fabienne zegt, foei Tim, de muziek van Yes onzin noemen. Tss. Even voor de duidelijkheid, dit gewoon in context. Want ze wilde gewoon wat makkelijkere muziek maken. Ik ben echt de grootste Yes-fan van westelijk halfrond. Even bewijzen, Awaken. Mooiste plaat ooit gemaakt. Close to the Edge, wat een album. Nou, oké, genoeg bewezen.
2: Verkeer.
1: We gaan naar de ANWB. Zit er nog steeds Dennis Mooi eigenlijk? Nou, dat is mooi. Dennis Mooi, zeg maar.
3: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens. De A27, Utrecht-Breda, is afgesloten tussen Everdingen en Lexmond. Dat komt door een ongeluk. Je wordt bij Everdingen de A2 richting het zuiden opgestuurd. De A73, Nijmegen-Venlo, tussen Kuik en Boksmeer, 10 minuten vertraging door slecht wegdek. En het is aansluiten op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Tussen Zandpoort en aansluiting met de A22 staat 2 kilometer. En dat kost je een half uur extra reistijd.
1: Dankjewel. Jury, jij moet je lach inhouden. Maar was niet bewust dat ik deze grap maakte.
3: Okay.
1: Nee, echt niet. Dat beloof ik je. Dan zet ga ik er maar niet. Tijd voor het nieuws. En dat hoor je van Jury Stubinitsky.
4: Een meisje van 13 jaar is opgepakt voor de dood van haar ouders in Meerstad, vlakbij Groningen. De man en vrouw van 53 werden afgelopen nacht gevonden in hun woning. En de politie denkt dat ze om het leven zijn gebracht. Oekraïne heeft een grote drone-aanval op Rusland uitgevoerd. Daarbij is een olieraffinaderij geraakt. Ook is het vliegverkeer op 4 luchthavens in Moskou stilgelegd. Volgens de krant The Moscow Times gaat het om de grootste drone-aanval op de regio in jaren. Bij een mislukte overval in het centrum van Rotterdam is een winkelmedewerker van Coolblue neergestoken. Hij was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is er vandoor gegaan. En de Amerikaanse actrice David Chase is overleden. Ze was de stem van het meisje Lilo in de Disney-serie van Lilo en Stitch. Ook speelde ze in films als Donnie Darko en de Amerikaanse remake van The Ring. Chase was nog maar 35 jaar en is overleden aan een combinatie van een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
2: Weer.
4: Het is zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden. Vanavond laat en vannacht enkele onweersbuien. Morgen nog iets warmer en aan het einde van de dag opnieuw kans op onweersbuien.
1: Dankjewel, Jury. We hebben een bijzondere gast zometeen.
0: Zeker.
1: Echt een hele bijzondere gast. Ja. Maar staat nu bij koffieautomaten. Kunnen we hem zover krijgen om de studio in te krijgen?
0: Ja, gelukkig denk ik.
1: Ja? Echt waar? Oké. Okay. Zometeen is een bijzondere gast wie het is. Ga ik niet vertellen, maar hij drinkt nu eerst zijn koffie op. Straks meer. Eerst de Eagles. En het adagium voor vandaag.

0: George Ezra. And Anyone For You. NPO Radio 2, Annemieke Zadens. Het is gelukt, hè? Je hebt hem gewoon.
1: Ja.
0: Stond koffie te drinken en je dacht, ik ga gewoon naar hem toe.
1: Ik heb hem de studio gewezen en de deur dicht gedaan.
0: En gewoon, nou zit hij gevangen. Ik kan geen kant meer op.
2: Prominent aanwezig.
0: Is namelijk vandaag Arjan Lubach.
3: Yay!
1: Arjan.
0: Oh, sorry, wat zei ik? Zei ik weer fout?
3: Arjan, ja, die is er ook, maar...
0: Doe het opnieuw.
3: Die had geen zin.
0: Je hebt dus bij de koffieautomaat iemand geregeld.
1: Ja.
0: Was het makkelijk om hier naartoe te krijgen?
1: Nou ja, hij wilde weer weg, maar ik denk, ik leid hem naar de studio, deur dicht en hij is hier.
0: Nou, Daniel Dekker!
2: Prominent aanwezig.
0: Heel fijn. Arjan Lubach, welkom. Ja. Fijn
3: hallo,
0: dat je er bent.
3: Tim, hallo.
0: Ik schrok een klein beetje toen ik vandaag... Nee, Tom, jij zegt gewoon Tom tegen mij. Ja. Ik schrok een klein beetje toen ik vandaag de webpagina open sloeg van RTL en van de Telegraaf. Stond namelijk in koeienletters RTL 4 gegooid programmering op de schop. Lubach voor het eerst te zien op Videoland.
3: Ja.
0: Ja,
3: dus wat een nieuws.
0: Ja, nou ja, vond ik wel. Ik dacht wel, wat is er aan de hand? Wat gaat er gebeuren?
3: Er is niet zoveel aan de hand. Nee, we zijn met RTL al een tijdje aan het kletsen over wat we kunnen doen qua programmering. We merken dat mensen vooral kijken, niet echt lineair kijken. Dus je hebt zeg maar mensen die kijken rechtstreeks naar televisie of die kijken ergens anders terug. Mm-hmm. Sommige programma's worden heel erg meteen bekeken en andere programma's vooral op andere plekken. Nou, ons programma heeft een heel jeugdig publiek. Wij bereiken ongeveer 1 miljoen kijkers. En die kijken ook voor een deel op andere plekken dan RTL. Mm-hmm. En toen zeiden ze van, nou, moeten we daar niet iets mee doen? Moeten we ze niet tegemoet komen? En wij hadden al heel lang het verlangen om iets eerder op televisie te zijn, want we krijgen vaak het commentaar, wat zijn jullie laat, ik lig al te slapen. Dus toen was er 1-1-2. En toen kwamen we er eigenlijk op uit dat het best wel een goed idee zou zijn om ons eerst op Videoland uit te zenden, zodat mensen om 9 uur meteen naar ons kunnen kijken. Dan in de herhaling op RTL alsnog voor de mensen.
0: Oh, alsnog, dus wel nog lineair, wel nog te bekijken.
3: Ja, eigenlijk. Voor de mensen die lang wakker zijn. Dan om 11 uur komen dan. En eigenlijk verandert er niet zoveel.
0: Nee.
3: Maar het is wel voor ons wel een leuke ontwikkeling. Het is ook spannend. We zijn altijd een beetje in de voorhoede aan het lopen.
0: Ja.
3: Toen we van wekelijks naar dagelijks gingen, zeiden ze van dat gaat ze nooit lukken. Nou, dat is gelukt. Toen we van de NPO naar RTL gingen, zeiden ze nooit lukken.
0: Ben je nog steeds blij met RTL eigenlijk?
3: Heel blij. Ja?
0: Nee, jullie hebben even hier nu toevallig koffie aan het drinken in het NPO-gebouw.
3: Ja, wat deed ik hier eigenlijk?
0: Ja, ik zou kunnen denken, goh, hij is een beetje aan kijken wat hij hier kan doen naar zo'n nieuwsbericht.
3: Nee hoor. Ik ken hier wat mensen, dus ik liep hier langs.
0: Oh, gelukkig. Ja, okay, ja. Gaat er inhoudelijk nog iets veranderen eigenlijk, nadat je dus naar video loopt?
3: Nou, nee, niet om deze redenen. Mm-hmm. Nee, maar we zijn altijd wel aan het ontwikkelen en het programma op een manier aan het vormgeven dat we denken, kunnen we weer een beetje vernieuwen of zo. Maar niet, dat heeft niks met die uitzendschema's te maken.
0: Maar je hebt er geen last meer van commercial breaks eigenlijk, toch? Op Videoland. Er zijn ook commercials te zien, maar niet gewoon dat je heel lang midden in eruit zit of zo.
3: Nee, de Videoland niet. RTL zou dat misschien nog wel willen, dus dan moeten we misschien nog iets mee schuiven of zo. Maar dat zijn allemaal, daar komen we wel uit. We hebben het eerste seizoen ook met reclames gedaan en dat was ook wel eigenlijk prima.
0: Ja.
3: We merkten dat heel veel mensen na de break gewoon nog bleven kijken, dus dat had eigenlijk helemaal niet een belemmering.
0: Nee. Je zegt dat heel veel jongeren kijken, dat is wel het publiek. Zijn het dan studenten of zo die dan bij het ontbijt of zo?
3: Ik weet het niet.
0: Hij is onderzocht, neem ik aan.
3: Ik ben heel oud. Wat moeten die mensen met mij?
0: Kun je
3: dat is vast onderzocht. Maar ik zit ook weer niet zo diep in de materie dat ik alle rapporten uit mijn hoofd ken. Maar mensen die blijken het nieuws te volgen via ons programma, wat ik het meest onverstandige ding uit het leven vind. Ik zou vooral op andere plekken ook het nieuws volgen. Maar het was eigenlijk een heel logisch gevolg.
0: Ja. Ja. Hoe vind je het talkshow-landschap in Nederland eigenlijk, als je het zo bekijkt?
3: Ach, kind, dat weet ik toch helemaal niet.
0: Wel, je houdt alles toch een beetje in de gaten, neem ik aan.
3: Talkshow-landschap, weet ik niet. Ik ben heel blij dat ik het programma mag maken dat ik mag maken, omdat we er veel over nadenken. En daarmee zeg ik niet dat talkshows niet goed nadenken, maar daar wordt nog wel eens vanuit de onderbuik gesproken. En dat vind ik lastig, voor mij. Dus ik zou niet zo graag elke avond ergens aanschuiven en dan een kwartier van tevoren horen, we gaan het hierover hebben, en dan maar zeggen, oh, volgens mij zit het zo. Dus ik hou ervan om een hele week iets uit te pluizen met mijn team, met researchers en factcheckers en dingen dat we dan nog eens een keer bespreken en dan schrijven een versie en dan kan iedereen op schieten. En dan
0: hoe lang duurt het inderdaad voordat het uiteindelijk wordt uitgezonden?
3: Nou, dat hangt een beetje van het verhaal af. Sommige dingen worden echt 's ochtends geschreven en dan nog een keer herschreven en dan 's avonds op televisie. En andere dingen, daar zijn ik me weken mee bezig. Dus echt vooral die grote, diepgravende stukken, die lopen echt wel, soms echt wel 5 weken. En dan doen we onderzoek en dan klopt het nog niet en dan hebben we nog geen einde. En ja, dat is soms wel versie 10, zeg maar, die we op televisie brengen.
1: Dat doen
3: we
1: altijd op donderdag, hè? De diepduik donderdag.
3: Ja, de diepduik donderdag.
1: Die blijft ook?
3: Die blijft zeker. Ach. Ja, nee, dat is het rare. Ik ik zag dat het groot nieuws was, maar er verandert eigenlijk niet zoveel. Oh. Mensen kunnen gewoon eerder kijken. Dat is eigenlijk waar het op
0: neerkomt. Dat is een mooie. En wanneer begint dat nieuwe seizoen?
3: Eind augustus, 31 augustus.
0: 31 augustus en dan om 9 uur op Videoland. En daarna om 11 uur nog gewoon in de rerun. Als je denkt van dit ging me allemaal te snel en ik weet niet hoe ik opnieuw moet kijken. Ja. Kun je altijd om 11 uur nog kijken. Waar echt
3: en we blijven ook zichtbaar op de socials en op de YouTube.
0: Fantastisch. Helemaal goed.
3: Komt helemaal goed. Ja.
0: Even ordineer, kan ik nog een plaatje voor je draaien?
3: Ja, voor mijn vriendin die thuis zit te luisteren.
0: Oh.
3: Welke? Fans Joy met de Riptide.
0: Wat leuk, wat vrolijk, wat zonnig.
1: Romantisch ook.
3: Deze is voor jou, Martine.

0: De zomers van de jaren 80 en de jaren 90. Die klinken hier doorheen, vind ik altijd als ik dit hoor. Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna, Gimme Hope.
1: Weer wat wijzers.
0: Straks dan spelen we het spel Weer wat wijzers. Het is wel echt een hele heftige dag om je hersens te laten kraken. En we gaan het toch doen. Je krijgt 3 vragen die echt overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen die leiden je naar een band of artiest. We beginnen eventjes met een selectievraag. Ik zoek de naam van een filmreeks, maar... Wat bedoel je daar precies mee, Nathan? Vertel.
2: Nou, dat er een aantal films zijn,
0: ja?
2: Met dezelfde naam. Dus waar iedere keer een...
0: Nee, zo ver was ik.
2: Ja?
0: Maar de maker... Oh nee, de masker.
2: Het masker, ja.
0: Ja, van de moordenaar is gebaseerd op het schilderij De Schreeuw. Ja. Die hele bekende.
2: Zeker.
0: Die een paar keer gejat is ook volgens mij.
2: Oh, dat weet ik.
0: Ja, zeker. De Schreeuw, daar is hij op gebaseerd. Nou, en we zoeken dus de naam van de filmreeks. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Maar dus dat is een reeks met films. Ja.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Straks gaan we verder met de lunchshow. Met muziek van Douwe Bob, Sheryl Crow. Maar eerst het laatste nieuws. En dat hoor je dan weer van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
14: Hey Tim, goedemiddag. De inspectie gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt. En op die plekken wordt dan met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, dan kan een veehouder een boete krijgen. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en vrouw van 53. Hun dochter van 13 jaar is door de politie opgepakt. Buurtbewoners kunnen het niet geloven, zegt een verslaggever van RTV Noord.
15: Elke straat in Nederland waar het gebeurt is shocking, maar dit is een hele rustige buurt met heel veel kinderen. Staat goed bekend, het is echt gewoon een nieuwbouwwijk, zou ik maar zeggen, met veel ruimte, met veel groen. En ja, mensen roepen ook allemaal in die wijk van, ja, dit verwacht je overal, maar dit verwacht je absoluut niet in onze buurt. Dus ja, eigenlijk zijn ze allemaal in shock en zijn ze allemaal ontzet. En ja, mensen vragen zich allemaal af, wat heeft haar bezield om haar eigen ouders van het leven te beroven.
14: De dochter mag alleen contact hebben met haar advocaat. Meer bijzonderheden kan de politie nog niet kwijt. In Central Park in New York is een jongen van 18 overleden na een val uit een op hol geslagen paardenkoets. De jongen uit India was met zijn familie op vakantie. Door het ongeluk leidt de discussie op om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. En het blijft de komende dagen tropisch warm, maar de West-Friese triathlon Ironman in Horen gaat zondag vooralsnog door. Wel met heel veel water, ijsklontjes en andere veiligheidsmaatregelen.
16: Voor de warmte hebben we sowieso 20.000 liter water langs het parcours. Hier bij de finish hebben we 1000 kilo ijs klaar liggen. We hebben hier 20, 25 personen aan medische dienst op alle niveaus. Mocht het nodig zijn, we hebben schaduwplekken voor bezoekers, voor de deelnemers. We doen er vanuit onze kant heel veel aan, buiten deze dingen ook, om het veilig te laten verlopen.
14: 3 jaar geleden ging het nog mis en werden tientallen deelnemers onwel, ook de man die je net hoorde. De weersverwachting wordt daarom goed in de gaten gehouden. De triathlon voor kinderen op zaterdag is wel afgelast.
13: Een triathlon voor bejaarden, dat gaat ook niet door, denk ik.
14: Vraag je dit voor een vriend?
13: Nee.
14: Het weer dan zonnig en de temperaturen van maximaal 32 graden. Vannacht enkele onweersbuien, morgen nog warmer en later op de dag opnieuw kans op onweersbuien.
13: Dankjewel. We gaan naar de ANWB, daar zit Dennis Mooij. Dennis, waar staat het stil en vast in Nederland?
8: Op de A12 bijvoorbeeld, vanuit Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je een 10 minuten vertraging. Ook op de A12, maar dan de andere kant op, richting Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort ben je een kwartier langer onderweg. Vanwege een vrachtwagen met pech zijn daar 3 rijstroken afgesloten. De A27 van Utrecht naar Gorkum is nog steeds dicht tussen Everdingen en Lexmond vanwege een ongeluk. Vanaf het knooppunt Everdingen word je omgeleid via de A2 richting het zuiden. Op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Oosterhout en Waspik 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A73 Nijmegen-Venlo bij Boksmeer. Dat komt door slecht wegdek.
12: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
12: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.

0: prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Annemiekes, Alunch.

0: Fanny van Douwe Bob. Het is vandaag de verjaardag van Sir Paul McCartney. Hij wordt 44 jaar. Dus ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat we... Sorry, 84 jaar. Ik zei 44.
1: Ja. Maar ik vind het goed ook, want dan moeten we het altijd veel te doen over zijn leeftijd. Dat moeten we gewoon niet doen.
0: Nee, ik ben het eens. Hij wordt 44.
1: Zeker.
0: Maar dan mag ik dan ook even een Beatle feitje bij dit nummer van Douwe Bob.
1: Ja?
0: Wist je dat de vader van Douwe Bob ooit een keer is afgewezen door diezelfde Paul McCartney?
1: Oh ja?
0: Ja, Simon Postuma, die zat in een kunstenaarsgroep. The Fool heette ze. En die waren veel in Londen te vinden. Die raakten bevriend met de Beatles. En de Beatles zeiden, weet je wat? We maken een album, dat heet Sgt. Pepper. Wil jij daar de hoes voor maken?
1: Nee.
0: Dat hebben ze gedaan en die werd afgekeurd.
1: Oh! Maar is die hoes dan nog wel ergens te vinden? Het concept dat hij gemaakt heeft dan?
0: Ja, dat is wel te vinden. En volgens mij is deels daarvan ook gebruikt op het album Picnic van Boudewijn de Groot. Dus uiteindelijk hebben ze het wel gewoon in Nederland nog kunnen hergebruiken. En ze hebben ook nog kleding ontwikkeld en gemaakt voor de Beatles. Dus dat is allemaal goed gekomen. Maar dat is allemaal toch de vader van Douwe Bob.
2: Weer wat wijzers.
0: Ja, weer wat wijzers geworden. We hebben net de selectievraag gesteld. Die gaat als volgt. Ik zoek de naam van een filmreeks. De Masker van de Moordenaar is gebaseerd op het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. De vraag is, wat is de naam van die serie? Barry Kanters aan de telefoon. Dag Barry. Barry.
3: Barry.
0: Hey,
3: Edison. Hallo.
0: Hallo. Zeg, Barry, wat is de naam van die filmreeks?
3: Ja, dan moet er haast wel Scream zijn.
0: Dan moet haast wel, en het is ook gewoon Scream, dus dat heb je in elk geval goed. Jij hebt dat met Scream, hè, volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Wij doen als vriendengroep organiseren wij twee keer per jaar een drive-in bioscoop. Eentje die is net geweest, maar de andere is in een Halloween thema. En die is op 24 oktober weer. Dus ja, dat past wel heel erg in het genre wat we dan gaan draaien.
0: Wat gaaf zeg. En jullie hebben zitten dan ergens een heel groot scherm neer en dan komen jullie met de auto en gaan jullie kijken. Dat is het idee.
3: Ja, dat klopt. We nodigen gasten uit om dat samen met ons te delen. Dus
0: wat
3: het is
0: leuk,
3: een
0: Barry, ik ga zo meteen eventjes de wekker voor je starten en dan gaan we beginnen met de vragen. Ben je er klaar voor?
3: Laat me komen.
1: Speel je alleen, Barry, of heb je een hulplijn?
3: Ja, ik zit op kantoor alleen. Er komen net een paar collega's binnen, dus die weten niet wat er aan de hand is. Dus die ga ik er ook niet bij betrekken.
1: Oké, nou dan heb je nog recht op een tip, eventueel mocht het nodig zijn.
0: Ja, ben je er klaar voor?
3: Dat gaat lukken. Ja hoor.
0: Daar gaat ie! Vraag 1. Ik geef je een aantal achternamen. Welke voornaam hoort hierbij? Let op. Kramer.
1: Ja.
0: Stiller. Van den Burg. En Effelijk.
3: Ben.
0: Wat zeg je?
3: Ben.
0: Ben is het goede antwoord.
3: Woehoe.
0: Vraag 2. Wat gebeurde er toen er werd gezegd... That's one small step for man. One giant leap for mankind. Ja, die hoort erbij. Die
1: oh,
0: ja, die hoort er echt bij. That's one step... Small step for man. One giant step leap for mankind. Nou, zeg maar.
3: Wat er gebeurde?
0: Ja,
3: dat was de eerste maanlanding, was dat?
0: Ja, de eerste man op de maan, de eerste maanlanding, helemaal goed. En vraag 3, welk schaakstuk moet je klem zetten om te winnen bij schaken?
3: Ik ben meer van het dammen.
0: Ik ook, trouwens.
3: Dat is niet makkelijker. Maar volgens mij is dat. De koning of de koningin. Even denken hoor, wat zou het zijn? Ik denk de koning.
0: De koning is ook goed.
3: En hier komt een belletje.
0: Ja, dus we hebben Ben. We hebben de eerste man op de maan. We hebben koning en we hebben Scream. Nou ja, daar moet een artiest of band uit voortkomen.
3: Oh.
0: Gaat het?
3: Het gaat. Maar dat was even een kreun. Ik denk van: dit is een pittige.
0: Ja, ik hoor het.
3: Godverdrie, hoor. Ik denk dat ik gewoon die hulplijn of die tip nodig ga hebben.
0: En dan komt hier Nathan met een tip.
1: Die, even kijken hoor. Die eerste man op de maan, hè, wat deed hij na die zin?
3: Dat deed hij volgens mij een sprongetje maken.
1: Ja, en daarna?
3: Wandelen?
1: Ja, ja.
0: Wandelen, ja.
3: Oh, ja.
0: Nou?
3: Deze tip was waardevol. Ik denk dat het iets met Michael Jackson te maken heeft.
0: Ja! Helemaal goed, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Jij hebt de klok gewonnen. We gaan even de antwoorden met je doornemen. Ben, dat was de eerste solo-single namelijk van Michael Jackson. Eerste man op de maan. Nou, de moonwalking, die had je zelf ook al door natuurlijk. En de koning, king of pop. En Scream, dat was de single van Michael met zijn zus Janet.
3: Oh, echt? Ja. Nou, die had ik compleet niet gepakt. Dus en, dat was die hint toch al nodig. Ja.
0: En een verwijzing overigens ook naar, Thriller. Hè? Scream Thriller, dus daar zou je ook nog aan kunnen denken.
3: En wat denk je dat er nu de eerste film op het grote Scream is te zien?
1: Nee joh.
0: Nee, serieus?
3: Ja. Ja.
0: Dat is toch geniaal. Dat is toch mooi. Oh, wacht even.
3: Ja, zeker. Ja, die moet je zien, heb ik laten vertellen.
0: Barry?
3: Ja?
0: Nathan verandert langzaam maar zeker in de weerwolf. Dus ik heb de klok gehoord.

0: Ik denk dat ik gewoon die hulplijn of die tip nodig ga hebben.
1: En dan komt hier Nathan met een tip.
2: Even kijken hoor. Die eerste man op de maan, hè, wat deed hij na die zin?
0: Dat deed hij volgens mij een sprongetje maken.
2: Ja, en daarna?
0: Wandelen?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Deze tip was waardevol. Ik denk dat het iets met Michael Jackson te maken heeft.
3: Ja! Helemaal goed. Van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Jij hebt de klok gewonnen. We gaan even de antwoorden met je doornemen. Ben, dat was de eerste solo single namelijk van Michael Jackson. Eerste man op de maan. Nou, de Moonwalking, die had je zelf ook al door natuurlijk. En de koning, King of Pop. En Scream, dat was de single van Michael met zijn zus Janet.
0: Oh, echt? Ja. Nou, die had ik compleet niet gepakt. Dus en, dat was die toch al nodig.
1: Ja. En een verwijzing overigens ook naar Thriller. Hè, Scream, Thriller.

0: harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt de klok gewonnen. We gaan even de antwoorden met je doornemen. Ben, dat was de eerste solo-single namelijk van Michael Jackson. Eerste man op de maan. Nou, de Moonwalking, die had je zelf ook al door natuurlijk. En de koning, King of Pop. En Scream, dat was de single van Michael met zijn zus Janet.
1: Oh, echt waar. Die had ik compleet niet gepakt. Dus en, dat was die toch al nodig.
0: En een verwijzing overigens ook naar, Thriller. Hè? Scream Thriller. Dus daar zou je ook nog aan kunnen denken.
1: En wat denk je dat er nu de eerste film op het grote Scream is te zien?
0: Nee, joh. Nee, serieus?
1: Ja.
0: Dat is toch geniaal. Dat is toch mooi.
1: Oh, wacht even. Ja, zeker. Ja, die moet je zien, heb ik laten
0: vertellen. Barry? Ja? Nathan verandert langzaam zeker in de weerwolf. Dus je hebt de klok gewonnen.

0: hangmat. Of waar je op dit moment op bent. Dobberend. Op kantoor. Omdat er geen airco is. Ik hoorde vandaag iemand die zei, ik werk met 300 man. Een bedrijf. En we hebben gewoon geen airco. Maar dit kan toch gewoon niet? Dan moet je zo de Arbo inschakelen. Maar dat is gewoon best wel duur om aan te leggen. Dat begrijp ik ook wel. Maar come on. Met deze temperaturen, in deze tijden.
1: Maar hij werkt in een koelcel, begrijp ik.
0: Hij werkt wel in het slachthuis. Ja, dus, ja. Dat is op zich is allemaal goed. De tijd voor nieuwe muziek. Deze heb ik al een hele week gedraaid. Ik hoop dat je het leuk vond om even Toontje Lager te citeren. Maar wat vind je hier nou echt van? Ben eens eerlijk. Geef het door met de NPO Luisterhebben als je wil. Zou ik het leuk vinden. Blair Davy. So what?

0: NPO Radio 2. Eens even kijken hoe het zit met...
1: Verkeer.
0: Precies, met het verkeer. Dan gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Hoe staat het in Nederland?
2: Er staat nu net geen 50 kilometer file, Tim. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. Diezelfde A12, maar dan bij Arnhem richting Utrecht, voor het knooppunt Grijshoort 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En op de A73 Nijmegen-Venlo doe je er ook 10 minuten langer over tussen Kuik en Boksmeer. Wegdek is daar slecht.
0: Oké, dankjewel. Hoi. Gaan we naar het laatste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski.
3: Zwarte rookwolken boven Moskou vanwege een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij. Op beelden is te zien dat het dak van een grote opslag tientallen meters de lucht in vliegt. Het vliegverkeer rond Moskou is stilgelegd. Het komende half jaar gaat Amerika kijken welke troepen en militaire bases de VS in Europa wil houden. Dat zei defensieminister Hegseth in een vergadering met andere NAVO-ministers. Amerika wil dat Europa meer voor zijn eigen verdediging gaat zorgen. En mogelijk zijn 18 mensen overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij de webshop Funcaps. Dat zei het Openbaar Ministerie in de rechtszaak tegen de drie verdachten. Die site verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillers.
1: Weer.
3: Het is benauwd en zonnig bij 25 tot 32 graden. Vanavond laat en vannacht enkele regen- of onweersbuien. Morgen lijkt op vandaag, maar dan wel een paar graden erbij.
4: Goeie kop.
0: En heb je nog een bericht, Juri, voor een goeie kop?
3: Ja, het gaat over een jubileumreportage van de lokale omroep in Amstelveen. Ze gingen langs bij verfwinkel Regelink, want die bestaat 100 jaar en dat is gisteren goed gevierd. Alle buren van de zaak waren opgetrommeld, er waren staattafels, drankjes en de burgemeester kwam langs om een toespraak te geven. De eigenaar, John Regelink, werd voor de camera ondervraagd.
5: Wat betekent deze winkel voor je?
6: Alles. Ik ben hierboven geboren. Ja, ja.
5: Je weet niet beter?
6: Ik weet niet beter. Nee, nee.
5: Er gingen harde geruchten dat John wilde stoppen met zijn verfwinkel. Maar woensdag kwam het hoge woord er eindelijk uit. De buurt kan gerust zijn.
6: Ik ga gewoon verder. Ja. Nog een paar jaartjes tot mijn pensioen, die wil ik nog even uitknokken.
3: Nou, leuk toch?
0: Ja, zeker wel.
3: En toen het feestje klaar was, toen ging hij natuurlijk gewoon open, want er moet geverfd worden.
0: Moet geverfd worden. Een kop bij dit bericht. Ik vind het lastig, maar probeer het eens, Juri.
3: Fijn dat die verfwinkel John voorlopig aan het roer houdt.
0: Oh ja. Ja, dit is leuk. Ja.
7: Een roerhoutje, ja. Wauw.
3: Ja, roerhout. Krijg je altijd, hè.
0: Mooi. Oh. Mm-hmm. Wat denk jij, Nathan?
7: Het werd grondig gevierd.
0: Mooi. Ja, alle blikken op zon. Alle blikken op zon.
7: Ik vind het helemaal niet leuk.
0: Nee, we vind het helemaal niet leuk. Nee. Ik wil gewoon heel gewoon werken. Goed, denk jij, dat kan ik beter laten weten met de NPO. Luister, hè?

0: Christmas you made.
1: Goeie kop.
0: Ja, Verwinkel bestaat 100 jaar. Gisteren goed gevierd. Alle buren die waren opgetrommeld. Er waren staattafels geregeld, drankjes. En de burgemeester gaf zelfs een toespraak. Nou, dan weet je, dan is het serieus. En de eigenaar John die werd voor de camera ondervraagd. En na het jubileumfeest ging hij gewoon weer open. Want er moet geverfd worden, dus hij blijft standvastig. Dat is mooi. En wij denken, ja, daar hoort wel een leuke goede kop bij. Wat zou je kunnen bedenken? Wat krijgen we binnen, Nathan?
2: Rob, die zei, ja, deze kwam vaker binnen. Dus die doen we gewoon alvast eventjes.
0: Ja.
2: Het feestje kwam goed uit de verf.
0: Maar zorg gewoon voor iedereen die dat heeft ingestuurd. Ja. Even een applaus, want het... Ja. Halve mensheid heeft dit ingestuurd. Dankjewel daarvoor. Het feestje kwam goed uit de verf. En Kribber, die zei het volgende. Gelukkig had hij nog geen lak aan de zaak.
2: Wow.
0: Nice. Nou, als je nog beter weet, laat het weten. Doe dat met de NPO luisteren. Veel liedjes over de zon vandaag. Valt je het op?
2: Ja.
0: Gek is dat, hè?
2: Ja.
0: Smash Mouth! Walking on the Sun, Annemieke's Allens, NPO Radio 2.

0: Mijn persoonlijke zomerhit hoor dit jaar. De Balsa Magnetic. Ik vind hem zo lekker. Doe hem hier bij BBJ Radio 2, waarin we op zoek zijn naar een
1: goede kop.
0: Bij het volgende bericht, een verfwinkel bestaat 100 jaar, werd er enorm gevierd met drankjes. De mensen kwamen uit heinde en verre naar die verfwinkel. De burgemeester sprak er toen, zei de eigenaar, zon. Ja, klaar. Het is niet goed geweest. Het is, ja, ik moet door.
2: Hij houdt hier heel helemaal niet van de aandacht eigenlijk.
0: Ik wil gewoon door met verven als ik kan. Dat doe ik al een paar jaar. Dus, ja. En welke kop hoort daarbij? Jacco zegt, daar geboren en nooit verf van huis geweest.
2: Karsten, eigenaar verwikkeld, schuurt tegen sluiting aan. Mm-hmm. Maar hij heeft de blik toch op de toekomst.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ernst Jan die zegt, John verkoopt voorlopig geen stopverf.
2: Ja. Frank van Engelen, een oude schilder verliest wel zijn haar, maar niet zijn streken.
0: Sterk. Koen Brouwers die zegt, het volgende nog een paar jaar voorbij, voor hij zijn pensioen inrolt.
2: Mooi, ja. Mooi. Marcel, histor. Die verfwinkel blijft bestaan.
0: Is toch, ja, ik snap hem. Heel goed. Ik vind verfwinkels altijd zo lekker ruiken. Dus fietsenwinkels en verfwinkels. Die loop ik zomaar gewoon naar binnen. En dan koop ik niks. Dan ga ik alleen maar ruiken.
2: En het gekke is ook dat er vaak een hele serene rust hangt.
0: Ja, dat is echt
2: terwijl
0: zo.
2: Als je bijvoorbeeld aan het schilderen bent. Is het herrie, weet ik het wat. Weet je, schuurmachines en zo'n stof. En
0: helemaal gelijk wat je daar zegt. Ja. Ja. Ik mag niet meer van mijn advocaat. Maar normaal ging al dan banden snijven. Verblikken. Vincent Christie zegt, eigenaar John, smeer hem niet.
2: Mooi. Ja. En Han, verfwinkelbaas, is voor zijn omgeving een fijne kwast.
0: Fijne kwast. Maar de winnaar van vandaag is Maaike. Hey Maaike.
3: Hey, hallo.
0: Wat is jouw goede kop bij dit bericht?
3: John, vind je de burgemeester over zijn pensioen? Kwast er nog niet aan toe.
0: Kwast er nog niet aan toe, vonden wij. Uitstekend gevonden. Gefeliciteerd. Als jij even een foto zou willen maken van je goede kop, dan kom je hier in de galerij te hangen.
3: Yes, dat gaan we doen.
0: Heel fijn, dankjewel Maaike. Kwast er nog niet aan toe. Ik vind het goed. Queen, another one bites the kwast.
2: De dust.
0: Oh, sorry, de dust.
2: Ja, dat.

0: just
1: komt door die warmte, hè?
2: Ja, alles smelt. Ik zou het er niet over hebben, dat
1: sorry,
2: warm is.
1: Sorry. Zometeen is hier Paul.

0: dit, hè?
1: Ja, toch.
0: Dikke trui. Idioot.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: En dan is het 2:00. Dit is Radio 2 met het NOS Journaal. Hier is Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
18: Hey Paul, goedemiddag. Zonder dat nabestaanden het wisten zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van begraafplaats Dubbeldam besloot de lichamen daarom te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. Steeds meer kinderen in Nederland gaan niet naar school en de overheid doet er niet genoeg aan. Dat vindt de Vereniging van Ouders, Balans. Naar schatting gaan er ruim 60.000 kinderen niet of minder dan de helft van de tijd naar de school.
19: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
18: De oudervereniging zegt dat ze er al heel lang over hebben gepraat met de overheid, maar dat het niets uithaalt. En daarom stappen ze nu naar de rechter. Ze hopen dat de rechter de overheid kan dwingen om ervoor te zorgen dat kinderen meer passend onderwijs krijgen. 2 belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die Amerika wilde ontmantelen zijn voorlopig gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. En daardoor blijven ze tot tenminste 2028 operationeel. Daarna moeten ze worden teruggegeven aan de VS. De meetstations worden gebruikt om de oceaanstroming te bestuderen die warmte naar Europa brengt. Feyenoord heeft trainer Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd. Hij heeft een contract getekend voor 2 jaar en volgt Robin van Persie op. Tussen 2015 en 2019 was Van Bronckhorst ook al coach bij Feyenoord. Hij is blij om terug te zijn.
1: Ik denk dat het Feyenoord een club is waar onze fans natuurlijk altijd achter ons blijven staan. En ook het team naar succes wil pushen. En die interactie heb ik denk ik de laatste jaren het meest gemist.
18: Van Bronckhorst pakte in zijn vorige periode 5 prijzen, waaronder de landstitel. Het weer, het is zonnig en benauwd bij 26 tot 32 graden. Vannacht enkele stevige onweersbuien en morgen kan het 35 graden worden.
17: En je mag niet zonder meer zomaar zeggen dat het lekker weer is. Want ik hoorde zelfs in de supermarkt mensen daarover discussiëren. Dat het helemaal niet zo lekker is voor iedereen.
18: In de koele supermarkt?
17: Ja, gewoon bij het vriesvak inderdaad. Maar een paar oudjes die daar verkoeling zochten.
18: Och.
17: Maar ik denk dat het gewoon kwam door het tijdstip van de dag. Niet iedereen doet boodschappen op donderdagochtend natuurlijk. Dus vandaar. Dennis, hoe stopt de weg?
8: Paul, er staat 35 kilometer file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er staat 5 kilometer daarvan tussen Rosmalen-West en Kerkdriel. Dat kost je 10 minuten extra. Er staat een vrachtwagen met pech. Bij Arnhem een pechgeval van een vrachtwagen weer op de A12 richting Utrecht. Voor het knooppunt Grijshoord kost je dat een kwartier extra. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er 20 minuten langer over tussen Os-Oost en Ravenstein.
17: Dankjewel, Dennis.
8: Hoi, hoi.
17: En zo meteen bereikt de muziek ook een kookpunt.
20: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Huh? Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

Dan hoorde je dan weer de Cooks. Het kookpuntplaat. Elise die zegt al wat lekker om die plaat weer eens te horen. Ik stapte in een oververhitte auto, maar de Cooks deed me het gauw allemaal vergeten. Cooks ken je vooral natuurlijk niet van Mr. Maker, maar dat andere liedje. In her own way. Die she in het liedje bestaat echt. Het gaat over zijn ex, de ex van de zanger van de Cooks. En dat is Katie Melua. Dus hij maakte dat liedje over haar. Ze zijn niet meer bij elkaar, ex. Want ze heeft hem verlaten. Voor een vrouw kon hij niks aan doen. Ja, dat is hoe het ook gaat. Hitte onderweg in Nederland. Het is al warm op heel veel plekken, maar het is nog maar het begin. Dit is zo'n heerlijke plaat van Duran Duran. Rio.

Sam stuurt een appje en zegt: moet dit nummer niet nodig gecanceld worden? Ik ga je laten zweten totdat je niet meer kan zweten. En als je dan huilt, dan ga ik nog door. Ja, Sam, zegt dat nou niet te hard, man. Ik heb het net uit het bakje gehaald met liedjes die we eigenlijk nooit meer draaien. Omdat ik eigenlijk vind dat het is niet vrouwonvriendelijk en het is een beetje schunnig, maar ook wel heel grappig gedaan. Toch? Het is niet plat. Nee, als er platte platen moeten komen, heb ik ook nog wel een bakje uit de jaren 90 staan. Maar dat kan straks wel, denk ik. Ik ben niet in een moeilijke bui vandaag. Inner Circle, Sweat, Alalalalong. En ook nog Duran Duran, Rio, waar ik ook veel leuke reacties op krijg. Mensen die het leuk vinden om eens een keer wat anders te horen van Duran Duran. En gelukkig krijg ik ook heel veel toffe reacties op deze plaat. Het is misschien niet de eerste, de beste hit, maar wel een heel mooi en heel persoonlijk nieuw nummer. De nieuwste van Lola Young, From Down Here, is dit.

0: We don't need another hero, Thunderdome. Daar heb ik andere associaties bij. Het is 2:30 en op de weg daar is wel het een en ander aan de hand. 35 kilometer, half uurtje geleden. Dennis, hoe is het nu?
1: 80. Je zou kunnen zeggen dat het meer dan verdubbeld is.
0: Ja.
1: Het aantal files dan. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht ben je 20 minuten extra kwijt tussen Veghel en Kerkdriel. Door een vrachtwagen met een lekke band is de rechterreis ook daar dicht. Ook een vrachtwagen met pech op de A12 bij Arnhem richting Utrecht. Voor het knooppunt Grijzoord ben je 10 minuten extra kwijt. De rechterreis is ook hier afgesloten. Dan de A28 Zwolle-Groningen. Die is dicht tussen de wijk en knooppunt Hogeveen. Dat komt door een ongeval. Omrijden doe je via Heerenveen over de A32 en de A7. De A32, maar dan van Heerenveen naar Meppel, heb je 10 minuten vertraging tussen Wolvenga en Steenwijk Noord. Daar staat een auto met pech.
0: Dankjewel Dennis. En hier is Jury met het laatste NOS-journaal.
2: De rechter heeft 3 mannen veroordeeld vanwege een moord in het drugscircuit. Een man in een auto in Pannerden in Gelderland werd daarbij doodgeschoten. Ook werden de verdachten veroordeeld voor het beschieten van 2 huizen en wapenbezit. Een minderjarige kreeg jeugddetentie en de volwassenen 16 tot 20 jaar cel. In een AZC in aanbouw in Nuenen zijn vernielingen aangericht. Er zijn ook explosieven gevonden, onder meer een pijpbom. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Bij een ongeluk met een paardenkoets in New York is een jongen van 18 omgekomen. De paarden sloegen op hol toen er een gezin uit India in zat. De rest van het gezin raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde toen de koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. En ondernemers bereiden zich ook al volop voor op de WK-wedstrijd Nederland-Zweden zaterdag. Van de feestwinkel tot de slager en de verhuurder van Beamers. Iedereen is er klaar voor.
3: Nou, vooral heel veel oranje vlaggenlijnen. Om de straat mee te versieren, die lopen toch eigenlijk wel het hardst. De hoedjes, de brillen, versiering, vlaggen, banners.
4: Dan kan het niet ontbreken dat je met je vrienden of je collega's alles op een enorm scherm gaat kijken.
5: Die barbecue moet natuurlijk aan. We zijn al zo druk bezig met van alles. Maar niet te missen, Zweedse balletjes, lekker op een stokje, barbecue, blikzuurstrumming, Zweedse delicatessen.
2: Lekker, hè? Heb jij al vlaggetjes voor je huis hangen?
0: Nee, maar ik heb wel van die Hawaii-slingers in het oranje. Dat is altijd een beetje, voor als je niet verkleed bent, dan toch een beetje makkelijk. Maar Zweedse balletjes, daar zat ik eigenlijk ook aan te denken.
2: Oh, lekker.
0: Wat zit daar ook alweer in?
2: Daar moet je niet naar vragen. Nee, dan moet je gewoon eten.
0: Hetzelfde als wat zit er in een frikandel. Dat moet je ook niet, helemaal niet vragen.
2: Inderdaad.
0: Is dat een beetje de Zweedse frikandel dan, Zweedse balletjes?
2: Ik denk het wel.
0: Ja.
2: En hoe heet het? Surfstrumming? Daar had hij het ook nog over. Blikje surfstrumming, dat is volgens mij maar een stinkende vis. Waarvan heel veel mensen moeten overgeven als ze het ruiken.
0: Ik zeg altijd surfstrumming als voordat ik moet overgeven. Surfstrumming!
2: Het weer dan zonnig, maximaal 32 graden. Vannacht enkele onweersbuien. Morgen nog warmer en later op de dag opnieuw kans op onweersbuien.
0: Oké. Okay. Wat gaat het worden eigenlijk zaterdag, Jury?
2: Ik denk gelijkspel. Ik denk 2-2. En wat denk jij?
0: Oh, dat zou wel een mooie score zijn. Ik pak ze met 3-1.

0: Pearl Jam en Alive. Een van hun grootste hits, niet de allergrootste, want je kan wel zeggen dat Black dat toch inmiddels wel is. Die staat hoog in de top 2000, in de top 10. En hij stond in de top 90 zelfs op nummer 1 vorig jaar. Ja, het is warm weer in Nederland. Black leek me niet zo goed. Je moet lichte kleuren aan.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Beter toch met die hit eigenlijk. Jeroen, wat vond jij van die plaat?
2: Ja, super.
0: Een beetje na jouw tijd eigenlijk, hè? Want je was al lang 14 geweest.
2: Na mijn tijd.
0: Oh, sorry. Zeg ik niet goed, hè?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee. Ik bedoelde eigenlijk dat je toen jij 14 was, was 1977, waren er natuurlijk andere bands groot.
2: Ja, maar niet dat ik zo weet. Ik kan zo niet zeggen welke.
0: Nou, daar ga ik je zo bij helpen natuurlijk in je top 5. Wat weet je nog wel van die tijd?
2: Nou, ik weet wel dat ik heb een oude broer gehad. En die had goede muziek van Pink Floyd en David Bowie.
0: Oh, ja.
2: Dus daar ben ik wel door geïnspireerd. Maar ik had zelfs zoiets van, ik vond Jimi Hendrix leuk en Led Zeppelin en Blondie in die tijd. Dat was allemaal wel leuk, vond ik.
0: Ah,
2: en

0: toen, en toen heb ik ook Motorhead leren kennen. En dus dat is eigenlijk een beetje mijn beste genre, zeg maar.
1: De goede gitaarmuziek.
0: Juist, jij snapt het.
1: Nou, ik weet niet of je nog tegen me zegt, jij snapt het als je dit gehoord hebt.
2: 5.
1: Het was 5 augustus 1977, jij was 14 en Ma Baker stond op 5.
0: Ja, jammer.
2: 4.
1: Sevilla, prachtige stad, BZN.
0: Walgelijk.
1: Walselijk, zeg jij, hè? Dus inderdaad een wals.
0: Walgelijk.
2: 3. Not it's a real motherfucker.
1: Johnny Guitar Watson, a real mother for you.
0: Ja. Goed, hij heeft één voordeel, hij heeft gitaar in zijn naam zitten. Dus,
1: Ah, dat bevalt jou al.
2: 2.
0: Nou.
1: Ja, Mr. Walkie Talkie had je ook.
0: Ja. Wat een ellende.
1: Dit is ellende, zeg je. Ja, en wat vind je dan van nummer 1?
2: 1.
0: Wat doet hem aan, Paul?
1: Deze, hè?
0: Sorry.
1: Wat doe je me aan, zei je. Ik stond eigenlijk aan. Zet die maar aan. Dat was niet wat je zei.
0: Nee, absoluut niet.
1: Dat begon zo leuk. Maar je mag er eentje kiezen, Jeroen. Het is jouw jeugd, hè? Je kan er niks aan veranderen.
0: Nee, dat klopt. Maar kunnen wij niet een deal maken, Paul?
1: Je wil een deal maken.
0: Met jou een deal maken.
1: Wat stel je voor dan?
0: Nou, dat jij uit die 5 kiest en dat ik dadelijk het volgende uur een nummer van mij laat draaien.
1: Dat kan ik niet beloven. Nee.
0: Oké.
1: Maar ik dacht, misschien vind je die gitaar wel leuk.
0: Dat was denk ik wel een van de beste, maar het was nog niks. Maar goed.
1: Wat zou je aanvragen dan volgend uur?
0: Jimmy Barnes en Joe Bonanassa. Stone Cold Feet.
1: Ah. Ah. Zal.

0: Direct.
1: Je hoorde ze met Won't Fall. Volgende week, dan is Concert at Sea. Donderdag begint dat altijd als. Donderdag, vrijdag, zaterdag het festival. En op donderdagavond speelt Direct. En heb ik goed nieuws, want wij zenden dat live uit op NPO Radio 2. Je hoeft niks te missen. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan met Suzanne en Frank, weet ik nog. En dit jaar sowieso Direct live te volgen volgende week donderdagavond. En dat is toch leuk als je niet bij het festival aanwezig kan zijn, dat je toch een beetje de sfeer meepakt. Want dat gaat toch altijd wel goed hoor, dat het gevoel komt goed over. En voor Won't Fall van Direct hoorde je ook Johnny Guitar Watson. Wat ik nog een soort van blije luisteraar mee. Nog niet helemaal geloof ik. Joe Bonamassa is ergens blijven hangen. Volgens mij moet ik daar nog iets mee doen. Hé, maar wat moet ik nog meer draaien? Straks is het tijd voor jouw plek. Welke platen wil je horen? Welke plaat? Eentje eigenlijk. Vraag hem aan via de NPO Luister-app. Je kan het inspreken, maar je kan ook heel simpel iets intikken. Titel, artiest, kijk maar wat je doet. Je naam erbij en misschien hoor je straks dat nummer op de radio. I was lying.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.

0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
4: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
7: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
14: Precies! Worstje?
13: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
14: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
13: Nee,
14: meerdere
13: nee,
14: worstjes.
13: Dankjewel.
14: 20 worstjes.
13: Ik hoef geen worst.
14: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Is een gigantische aanbieding.
13: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
14: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
13: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
19: Dat gaan we vieren!
18: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
21: Na 3, dit is Radio 2, NOS Journaal. Natuurlijk, hier is Julie Sobrinski. Goedemiddag.
22: Hey Paul, goedemiddag. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn omgekomen door gebruik van middelen die zijn gekocht bij webshop Funcaps. Dat zei het OM vandaag in de rechtszaal. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Volgens het OM werden daarbij geen bijsluiters of gebruiksinformatie meegeleverd. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM geldt vandaag en morgen omdat het heet en benauwd is. De oproep is om bijvoorbeeld ouderen extra in de gaten te houden. In een verzorgingshuis in Diemen letten ze bijvoorbeeld op of bewoners afwijkend gedrag vertonen.
23: Daardoor gaan we, wij extra aanbieden van drankjes, water, maar ook bouillon. Om te zorgen dat het vocht en zout aangeboden worden.
22: De Poolse politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij de moord op een Russische kunstenaar die kritiek had op president Poetin. Die kunstenaar werd maandag doodgeschoten. Eerder werden nog twee anderen opgepakt, maar die mensen zijn weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. En waar het WK voetbal voor mannen op dit moment in volle gang is, moeten de vrouwen van Oranje zich nog plaatsen voor het WK van volgend jaar in Brazilië. En er is zojuist geloot voor de play-offs. Nederland moet het in eerste instantie 2 keer opnemen tegen Hongarije, zegt verslaggever Rivka op het veld.
0: Ze hebben best wat spelers in grote competities, zoals Duitsland en Italië spelen. Nederland heeft al sinds 2006 niet meer tegen ze gespeeld. Dus ja, je kunt weinig zeggen over hoe het tegen ze gaat. Maar in principe is dit op papier wel een veel minder land dan Oranje.
22: Als Hongarije wordt verslagen, volgen er nog 2 wedstrijden. De tegenstander is dan Turkije of Slovenië, want die spelen eerst tegen elkaar in de play-offs. Het weer, veel zon bij 25 tot 32 graden. Vanavond laat en vannacht regen en onweersbuien. S'nachts kan het 20 graden worden.
1: Okay.
22: Dan kun je spreken van een plaknacht. Morgen broeierig en maximaal 36 graden.
1: Broeierig, plaknacht. Het is een Nederlandse zomer, hè? Ja, dat hoort zo'n beetje bij.
22: Lekker.
1: Ja, waar je van houdt, hoor. Ik begin nu al te klagen dat dit geen lekker weer meer is.
22: Hier is het, in de studio is het perfect.
1: Ja, net is hier misschien altijd 18 graden. Maar dat komt omdat die apparatuur anders uitvalt.
22: Maar misschien kunnen we gewoon een slaapzakje pakken, Paul. Dan gaan we gewoon hier pitten.
1: Zou jij op je werk willen slapen, Juri?
22: Nou ja.
1: En dat je dan 's ochtends wakker wordt en dat er dan QWERTY op je voorhoofd staat. Hey Dennis, hoe is het op de weg?
10: Nou, je hebt vooral veel vertraging op de A28, Paul, van Zwolle naar Groningen. Tussen de wijk en knooppunt Hogeveen is namelijk een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. En dat betekent dat je er alleen maar langs kan via de vluchtstrook. En dat kost je 3 kwartier extra vanaf het knooppunt Lankhorst. Je kan daar het beste voor de A32 in de richting van Heerenveen en Leeuwarden kiezen. En dan bij Heerenveen de A7 in de richting van Groningen. Op de A32, maar dan van Heerenveen naar Meppel. Voor Steenwijk Noord heb je 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En de A73 Nijmegen-Venlo tussen Kuik en Boksmeer doe jij 10 minuten langer over vanwege het slechte wegdek.
1: Vooralsnog genieten we even van de zon, als het kan natuurlijk. Muzikaal zeer zeker met Nick Kershaw zo.
19: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
25: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
26: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: locatie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De hele dag door.
2: Update uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

jaar lang in de hitparade in Engeland. Stond daar weken, maanden zelfs op nummer 1. Het is een plaat die gewoon nooit meer weggaat, denk ik. Het verveelt ook geen moment. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. En ook nog Nick Kershaw ervoor, I Won't Let The Sun Go Down. Uit de jaren 80. Dan nu de hoogste tijd voor muziek op verzoek. En ik moet zeggen, ik zit in een luxe positie. Want er wordt zoveel aangevraagd van grote artiesten, kleine artiesten die optreden deze week in Nederland. Gisteren al Guns N' Roses gedraaid. Komt vandaag ook wel weer binnen. Want ja, de eerste show is vanavond in de Ziggo. Zaterdag ook nog eentje. Maar het is het weekend natuurlijk ook van Pinkpop. En ik hoorde Ruud gisteren al Lullaby draaien van The Cure. Nu krijg ik een appje binnen van Ingrid. Die zegt, ik ben onderweg naar Pinkpop. Waar we onder andere van The Cure gaan genieten. Om in de sfeer te komen zou ik het heel fijn vinden om A Forest te horen. Nou, dan doe ik hem van begin tot eind met basgitaar en al.

0: Pinkpop. Marien, goedemiddag.
1: Hey Paul, goedemiddag.
0: Jij hebt zitten snuffelen in een bakje met 90s muziek.
1: Ja, klopt. Even gouden oude gezocht, inderdaad.
0: Dit is wel een ultieme klapper.
1: Ja, klopt. Even een oud trendnummertje. Hoor je ook niet zo vaak meer.
0: Wat gaan we horen, Marien?
1: Café Del Mar met Energy 52.

Energy 52 op NPO Radio 2. Wat een dansplaat. Die heeft echt de jaren 90 wel overleefd. Je hoort hem niet zo vaak meer. Dankjewel Marien voor de aanvragen. Ik heb nog iets niet echt beloofd, maar... Vorig uur had ik Jeroen in top op 14. Die was zo teleurgesteld over de top 5 uit zijn jeugd... dat hij een dealtje wilde maken. Ik heb niet helemaal meer onthouden wat hij zei... maar iets met Joe Bonamassa.

0: Extraatje voor Jeroen, Joe Bonamassa, Driving Towards the Daylight. Veel gedraaid ooit. Bij 3, toen ik daar nog zat. Jury, je bent er al zo meteen het nieuws. Maar voor die tijd één plaats. Met of zonder?
1: Met.
0: Met.

0: Na, na, na, na, na is natuurlijk nooit leuk als iemand het zingt. Behalve als het Sia is, want alles klinkt mooi uit haar mond. Cheap Thrills met China Pilot, dus 4:01. En op de weg, ja Dennis, het is een beetje druk, hè?
1: Het wordt langzaam drukker inderdaad, Paul. Met 190 kilometer file tel ik nu. Op een aantal plekken heb je veel vertraging door ongelukken. Zoals de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude doe je er een kwartier langer over. De linkerrijstrook is dicht. 40 minuten extra ben je kwijt bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. Het staat 6 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook 40 minuten vertraging op de A28 door een ongeluk in de richting van Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo heb je tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten extra nodig. En dat komt door het slechte wegdek daar.
0: En dan is het inmiddels iets later, 4:02. Hier is Judy met het nieuws.
2: Vanwege de hitte zijn voor komend weekend al wat evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. En op Pinkpop worden extra waterpunten en schaduwplekken geregeld.
0: Oh, dat lijkt me ook wel ingewikkeld trouwens. Want Pinkpop is natuurlijk een heel groot open veld. Mm-hmm. Maar wel fijn dat ze het gaan proberen, want... Als het zo heet is, heb je een beetje verkoeling nodig.
2: Ja, anders is het niet te doen. De politie heeft een meisje van 13 jaar uit Meerstad bij Groningen opgepakt. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders. Dat is een echtpaar van 53. Ze werden afgelopen nacht dood in hun woning gevonden. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Hij krijgt geen toestemming van de autoriteiten... omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De voetballer blijft nu achter in de VS... en de rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag tegen Duitsland. En een verrassing voor garagemedewerkers in Haarlem. Daar was een Smart afgeleverd voor een reparatie. De eigenaar had hem met open raampje laten staan. En toen een medewerker van de garage die auto van het parkeerterrein haalde... bleken er aan de bestuurderskant 5000 bijen te zitten. De imker die ze mocht weghalen was dolblij.
3: Nee, ze zitten niet op de bijrijdersstoel. Normaal zit je op de bijrijdersstoel, maar ze wilden vandaag waarschijnlijk toch zelf een stukje gaan rijden. Maar dit is een hele bijzondere. Heel eerlijk, deze heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. En ik ben al 35 jaar imker. Maar dit is wel weer een staaltje, hoor, dit.
2: Nou, dat geruis dat je op de achtergrond hoort, dat is een soort stofzuigertje. Oh. Daarmee heeft hij ze opgezogen en meegenomen.
0: Kun je die ook thuis bestellen trouwens?
2: Want, dat is een bijenstofzuiger.
0: Nou, nee, ja, meer wespen dan, want die komen natuurlijk op je eten af. Dat zou best handig zijn dat je gewoon even een klein stofzuigertje...
2: Wat ga je er dan mee doen? Ga je ze vrijlaten in het bos?
0: Ja, natuurlijk. Okay. Vrijlaten in het bos.
2: Het weer dan, het is heet en dat blijft de komende dagen zo... met vannacht en morgenavond kans op onweersbuien.
0: Ik leer mijn kinderen altijd dat je gewoon niet te veel moet bewegen als er wespen zijn. Mm-hmm. Op het moment dat je gaat slaan...
2: Dan worden ze boos.
0: Ja. Een paar keer dat ik geprikt ben in mijn leven, was ik druk bezig met ze doodslaan. En toen werd ik gepakt. Dus sindsdien doe ik niks.
2: Lesje geleerd.
0: Lesje geleerd. NPO Radio 2. Ja, het is er wel tijd voor, denk ik. Waterflessen uitdelen. Straks ga ik er eentje weggeven. Mijn nieuwe gemeente Pils.

0: gisterochtend niet vermoedend naar Bart Arends te luisteren. Moet je ook eens doen. Echt aanraden. Doet u leuk, het programma. En Bart die vertelde iets wat ik echt niet wist. En dat had te maken met het geluidje wat dit liedje produceert. Hij had het namelijk over dit nummer. Dat zit natuurlijk in die plaats van Peggy Goo. Zij heeft dat gewoon nagespeeld, op haar eigen manier gedaan. Maar wat Bart vertelde is dus dat die ATB, die het origineel maakte van dat liedje, voor elkaar gekregen heeft dat deze artiest niet meer ATC heet. Want dat leek te veel op elkaar. Nou, als hij dat voor elkaar gekregen heeft, dan hoef ik niet eens uit te zoeken of hij wel betaald gekregen heeft voor het sampletje van Peggy Goo. Dat zal hij ook wel gefixt hebben, denk ik.
1: Vraag.
0: Mijn waterfles, Pauls gemeentepils. Je kunt hem vandaag verdienen als je antwoord geeft op deze vraag. Een van de meest gebruikte vrouwennamen uit de popmuziek. Welke naam is dat? Het is een Bijbelse naam, laat ik dat erbij zeggen. Enig idee? Lastige vraag. Hé, maar ja, dit is de moeilijkste vraag. Dus leuk dat je meedoet. Geef je antwoord via de NPO Luisterapp. En maak kans op mijn waterfles. Stuur hem door. Dit is Tears for Fears.

0: Gisteren nog de thrift shop, dit is de gift shop. Tranen in de gift shop van Roxanne Hazes. En dan nu een hele moeilijke vraag.
1: De moeilijkste vraag.
0: Welke vrouwennaam komt het meest voor in de popmuziek? Ik zie antwoorden binnenkomen als Suzanne. Ah, en dat is inderdaad een paar keer gedaan. Eva, dat wist ik niet eigenlijk. Dat is allemaal niet goed. Lydia.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dat is ook niet het goede antwoord natuurlijk, Lydia. Is er wel een liedje over Lydia?
2: Niet zoals ik weet, 1, 2, 3. Nee. Die is er vast wel,
0: De vraag ging over een Bijbelse naam. Welke naam is het?
2: Maria.
0: Maria, natuurlijk.
2: Ja.
0: Hartstikke goed, je hebt al bijna die waterfles te pakken.
2: Lekker.
0: Makkelijk vraagje alleen nog. Ik ga zo meteen Ricky Martin draaien. Luister even goed. Weppa! In welke taal hoor je hem daar?
2: Ik ga er maar van Spaans.
0: Ja, Spaans natuurlijk. Goed gedaan, Lydia. Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel, dank je.
0: Vind je het ook leuk, Ricky Martin?
2: Nou, weet je, ik versta daar helemaal niks van. Ik spreek absoluut geen Spaans, maar het klinkt wel lekker zomers.
0: Dit kan het niet.
2: Un, dos, tres,
0: een botilla, dat is een fles.
2: Ja, ik spreek geen Bassina, Adriaan.

Ricky Martin hoorde je met zijn Maria. Lekker toch met dit weer. 4 uur is het zometeen, dan hoor je Ruud. De Wild in de Middag is hier zometeen. En dit is nog Keen. Silence by the Light.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: En zo de 4 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
14: Hey Ruud, goedemiddag. Rusland dreigt Oekraïne met een grote aanval als reactie op de enorme drone-aanval eerder vandaag op Moskou. Bij de Russische hoofdstad hangen grote rookwolken na een aanval op een olieraffinaderij. De Oekraïense president Zelensky noemt die aanval een antwoord op de Russische aanval op Kiev, waarbij maandag een historisch klooster deels werd verwoest. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft vanmiddag een vergeldingsactie aangekondigd. De NVWA gaat deze zomer in de gaten houden of veehouders hun dieren wel genoeg drinkwater geven en beschutten tegen de zon. Het gaat met drones. De NVWA geeft ook nog tips.
15: Zorg dat ze kunnen schuilen, dat ze genoeg toegang hebben tot vers drinkwater. En dat geldt overigens niet alleen voor onze eigen huisdieren, maar ook voor de weidedieren bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben soms moeilijke gelegenheid om te schuilen. Daar kunnen boeren maatregelen voor treffen om bijvoorbeeld een kar in het weiland te rijden, dat de dieren daar even onder kunnen liggen.
14: Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. En de meeste mensen voelen de hoge energie- en brandstofprijzen nog niet in hun portemonnee, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Maar voor 300.000 huishoudens in slecht geïsoleerde woningen en zonder elektrische auto zijn het wel financieel heel zware tijden. In Oost-Soeburg wilde een vrouw daarom iets doen. Ze verzamelde wat vrijwilligers en organiseerde een barbecue op het strand in Vlissingen.
16: De activiteit is heel leuk. Lekker weer. Aardige mensen hier ook.
17: Hoe smaakt het?
18: Ja, heerlijk. Echt fantastisch. Het is hartstikke leuk hier. Ja, een leuke plek om samen te komen, zeg maar.
19: Wij wonen 11 hoog, dus dan mag je niet barbecuen.
14: Via onder meer de voedselbank, scholen en contacten van buurtteams wist de vrouw de families te bereiken. Het weer, het is benauwd en zonnig bij maximaal 32 graden. In de nacht enkele onweersbuien. En morgen kan het 36 graden worden.
13: Ja, wacht even, even koffie. Heb jij koffie al? Pardon, heb jij koffie al?
14: Ja, ik heb hem lekker, okay, ja. Lekker.
13: Bij de AMB zit Dennis Mooij. Dennis, hele goede middag.
17: Hele goede middag, Ruud. Er staat nu 320 kilometer file. Er wordt langzaam wat drukker op de wegen. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A20 naar Hoek van Holland is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein kost je dat een kwartier extra. De linkerrijstrook is dicht. Ook een kwartier vertraging op de A27 naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Knoppert Baterdorp 10 minuten vertraging. Hier is door een ongeluk de linkerrijstrook ook afgesloten. Meestal op onthoud weer op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer doe je er een half uur langer over door het slechte wegdek.
13: Dankjewel, tot zo.
20: Zometeen bij De Wild in de Middag.
21: NPO Radio 2.
22: Ster. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
25: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
26: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
27: Hola, ¿dónde está mi casa?
26: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
27: Paella, paella.
26: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
27: Buenas noches.
26: Dus retiketet en vamos naar Beterbed.
25: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
28: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
30: De beste plek voor jou, NVM.
28: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
32: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
33: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
32: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
34: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.

0: Come on, Ryan Lewis en Ray Dalton en Ken Hollis. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is donderdag 18 juni. Voor Gijs, even 18 juno, even omdat jij de administratie aan het doen bent.
1: Dat is al met Q3 begonnen, maar dat hoeft
2: nog
1: niet.
2: Nee, dat hoeft echt nog niet. Het is Friday Light, inderdaad.
0: Zo, het is Friday Light en het is echt, hoe zeg je dat nou, keurig pleuriswarm.
2: Ja, het is echt takkenheet.
0: Niet normaal.
2: Ja, echt, niet normaal. Iedereen weet van gekkigheid ook niet meer wat hij moet doen. Nee, je hoort mensen klagen, je hoort mensen zuchten.
0: Ja, hier vooral, want hier gaat vooral de etage hieronder. Dat zijn allemaal bejaarden, die gaan door deze hit allemaal dood. Ja.
2: Ah, dat is de
0: dus
2: reden.
0: Volgende week wel veel gratis koffie en cake. Wel een voordeel dus. Zeg, ik ben iemand tegengekomen op de digitale snelweg. Toevallig een vrouw, dat moet ik even erbij zeggen. Toeval. Aan het begin van het gesprek heeft zij gezegd wat voor werk ze deed. En dat ben ik een beetje in de dagen daarna vergeten. Dat is heel stom van me, maar dat...
1: Dus jij was van deze dame in kwestie vergeten welk werk ze deed?
0: Nou ja, omdat het een beetje ingewikkeld was. Ik ben natuurlijk een boomer 2.0 mag 5, dus vandaar. En toen gaandeweg kwam het gesprek natuurlijk. Weet je eigenlijk precies wat ik doe? En toen dacht ik, nee. En toen heb ik vandaag heb ik echt alles gedaan om uit te vinden wat ze deed. En ik ben erachter, ze is strategisch portfolio manager. En toen dacht ik, nu heb ik nog een groter probleem, want ik weet niet wat het is.
1: Oh, strategische portfolio manager?
0: Mm-hmm.
1: En wat doet een strategisch portfolio manager?
0: Nou, dat heb ik inmiddels uitgezocht. Okay, die zorgt dat alle projecten, programma's, budgetten en organisatie direct bijdragen aan lange termijn doelen. De manager selecteert prioriteert de juiste initiatieven en voorkomt dat teams overbelast raken. Eigenlijk iemand die hier gewoon zou kunnen werken.
2: Ja, eigenlijk wel. Die kunnen we wel gebruiken, zo iemand, ja.
0: Nou goed, de verdeling van budgetten, het kiezen tussen projecten, dus waar ik het net over had, prioritering en de samenwerking met de directie. Dus,
2: ben je blij met deze info?
0: Ik zit maar met één ding. Ik heb het nu uitgezocht, maar ik zit met één ding. Kan zij zien dat ik op LinkedIn heb gekeken?
1: Ah,
0: dat val ik zo.
1: Weet iemand dat?

0: Laatst geschreven voor Ellie Houston, dat is de vrouw van Paul Houston. Elke keer denk je, wie is Paul Houston?
1: Wie is Paul Houston?
0: Wie is Paul Houston?
2: Was dat toevallig een strategisch portfolio manager?
0: Nou, had er wel mee te maken, maar niet helemaal. Is de naam van de echte naam van Bono van U2. Hij was de verjaardag van zijn vrouw vergeten en toen heeft hij deze plaat opgenomen.
2: Oh, dat is wel een beetje hetzelfde verhaal. Alleen jij hebt geen plaat gemaakt.
0: Ik heb geen plaat gemaakt.
2: Jij hebt gewoon op LinkedIn gekeken.
1: Wat die is, kan nog komen.
0: Nog veel erger. Ik heb Gijs op LinkedIn laten, omdat ik ook bang was dat ze kon zien dat...
1: Dit meen je niet.
2: Ik speelde net een klein beetje mee, maar ik kreeg vanochtend een telefoontje van Ruud met de vraag... Zit jij op LinkedIn?
0: Nou, ik weet dingen van jou, dus ik denk, je moet wel meewerken. Zo werkt het, dus Hilversum. Ja, het is, blijft Hilversum.
1: Oké, okay, dus je hebt hier echt veel moeite in gestoken.
0: Goed,
1: om,
0: toch?
1: Nou, weet ik niet.
0: Om in een goed blaadje te komen.
2: Ja.
0: U2 uit 1998, Swedish Thing. Ook nog Miles Smith en Niall Horan.
1: Ga je nu allemaal interessante vragen stellen over, zeg maar, het wel en wee rondom die baan?
0: Nou, het is natuurlijk wel... Een vraag die mij bezighoudt is natuurlijk... dat de prioritering, hè?

0: Laatst geschreven voor Ellie Houston, dat is de vrouw van Paul Houston. En ook hier denk je, wie is Paul Houston?
1: Wie is Paul Houston?
0: Wie is Paul Houston?
2: Was dat toevallig een strategisch portfolio manager?
0: Nou, had er wel mee te maken, maar niet helemaal. Is de naam van de echte naam van Bono van U2. Hij was de verjaardag van zijn vrouw vergeten en toen heeft hij deze plaat opgenomen.
2: Oh, dat is wel een beetje hetzelfde verhaal. Alleen jij hebt geen plaat gemaakt.
0: Ik heb geen plaat gemaakt.
2: Jij hebt gewoon op LinkedIn gekeken.
1: Wat die is, kan nog komen.
0: Nog veel erger. Ik heb Gijs op LinkedIn laten, omdat ik ook bang was dat ze kon zien dat.
1: Dit meen je niet.
2: Ik speelde net een klein beetje mee, maar ik kreeg vanochtend een telefoontje van Ruud met de vraag: zit jij op LinkedIn?
0: Nou, ik weet dingen van jou, dus ik denk, je moet wel meewerken. Zo werkt het, dus Hilversum. Ja, het is, blijft Hilversum.
1: Oké, okay, dus je hebt hier echt veel moeite in gestoken.
0: Goed,
1: om,
0: toch?
1: Nou, weet ik niet.
0: Om in een goed blaadje te komen.
2: Ja.
0: U2 uit 1998, Swedish Thing. Ook nog Miles Smith en Niall Horan.
1: Ga je nu allemaal interessante vragen stellen over, zeg maar, het wel en wee rondom die baan?
0: Nou, het is natuurlijk wel. Een vraag die mij bezighoudt is natuurlijk. De prioritering, hè?
1: Van de juiste initiatieven. Dat is heel belangrijk.
0: Voorkomt dat teams overbelast raken.

0: is geschreven voor Ellie Houston. Dat is de vrouw van Paul Houston. En ook hier denk je, wie is Paul Houston?
1: Wie is Paul Houston?
2: Was dat toevallig een strategisch portfolio manager?
0: Nou, had er wel mee te maken, maar niet helemaal. Is de echte naam van Bono van U2. Hij was de verjaardag van zijn vrouw vergeten en heeft hij deze plaat opgenomen.
2: Oh, dat is wel een beetje hetzelfde verhaal. Alleen jij hebt geen plaat gemaakt.
0: Ik heb geen plaat gemaakt.
2: Jij hebt gewoon op LinkedIn gekeken.
1: Wat die is, kan nog komen.
0: Nog veel erger. Ik heb Gijs op LinkedIn laten, omdat ik ook bang was dat ze kon zien dat...
1: Dit meen je niet.
2: Ik speelde net een klein beetje mee, maar ik kreeg vanochtend een telefoontje van Ruud met de vraag... Zit jij op LinkedIn?
0: Nou, ik weet dingen van jou, dus ik denk, je moet wel meewerken. Zo werkt het, dus Hilversum. Ja, het blijft Hilversum.
1: Oké, dus je hebt hier echt veel moeite in gestoken.
0: Goed,
1: om,
0: toch?
1: Nou, weet ik niet.
0: Om in een goed blaadje te komen.
2: Ja.
0: U2 uit 1998, Swedish Thing. Ook nog Miles Smith en Niall Horan.
1: Ga je nu allemaal interessante vragen stellen over, zeg maar, het wel en wee rondom die baan?
0: Nou, het is natuurlijk wel... Een vraag die mij bezighoudt is natuurlijk... De prioritering, hè?
1: Van ja,
0: de juiste initiatieven
1: is heel
0: die
1: belangrijk.
0: Voorkomt dat teams overbelast raken door een overvloed aan taken.
2: Oh.
0: En hierdoor functioneert de rol als cruciale schakel... Ja. Tussen de visie van de directie en dagelijks uitvoering op de werkvloer natuurlijk.
1: Dat snap ik.
0: Dat proberen niet giftig te laten zijn.
1: Oeh, ja, toxisch.
0: Wat hier dus in Hilversum mislukt constant.
1: Mm, ja, ja. Dus zo hoop je ook wat een en ander van elkaar te kunnen leren.
0: Zo hoop ik.
2: Komt er wat binnen? Ja, Chris stuurt wel een kritische vraag. Want jij hebt dus heel erg je best gedaan om niet te laten blijken... dat jij op daar LinkedIn hebt gekeken, omdat je dat mij hebt laten doen. Maar Chris zegt, als ze naar het programma luistert... weet ze het uiteindelijk allemaal alsnog, toch?
0: Ze weet niet dat ik van de radio werk.
1: Nee, ze weet niet wat jij doet.
2: Ze heeft niet op jouw LinkedIn gekeken.
0: Staat ook niet op mijn LinkedIn.
2: Niels die zegt, of zijn er ook niet-strategische portfolio managers? Of is elke portfolio manager ook strategisch?
1: Hey, dat is een goede vraag. Dat ga je opschrijven, ja. Dit moet ik noteren, dit is top.
0: Ja, als ik met haar ga bellen, dan ga ik het daarover hebben.
1: Ja, heel even. Voordat we verder praten, kan je dat meteen opgooien. Ja. Dat is een wit voetje.
2: En Chantal zegt, als jij, Ruud, maar het is ondertussen een beetje achterhaald... was ingelogd toen jij keek en zij LinkedIn Premium heeft... kan ze zien dat jij haar pagina hebt bezocht. Als zij geen Premium heeft of als jij niet was ingelogd, dan kan ze het niet zien.
0: Ah, ja.
2: Maar eigenlijk is dus de vraag, kan ze nu zien of ik heb gekeken?
0: Dat denk ik wel.
2: Dat denk ik dan ook.
0: Ja.
1: Maar is het bij LinkedIn handig dat je altijd weet dat
0: heb
1: iemand
0: heeft
1: gekeken? Nee.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Lui wijf.
1: Waarom?
0: Gewoon.
2: Moet anders werk jou aanwaaien.
0: Ja, precies.
2: Heb jij dat? Heb je geen netwerk nodig?
0: Nee, maar netwerken.
1: Ja, maar dus je wil dus zien dat iemand heeft... Dus...
0: Hoe netwerk je dan?
1: Wat is dat?
0: Ja, precies.
1: Hoe moet je netwerken? Niet, nee, maar ik bedoel... Is het juist fijn? Waarom zou je... Je wilt toch altijd zien wie er kijkt? Of wil je nooit zien wie er kijkt op LinkedIn, Gijs?
2: Nee, want dan kun je af en toe, zoals Ruud nu dus ook doet... af en toe even gluren. Dus volgens mij heb ik mijn instellingen zo staan... dat niemand kan
1: maar
2: zien
1: Maar je wilt toch netwerken? Dus dan wil je toch juist contacten leggen?
0: Ben jij een netwerker, Gijs?
2: Nee, ik vind mijzelf niet een netwerker.
1: Een gluurder.
2: Ik vind mijzelf meer een gluurder dan een netwerker, ja.
0: Goed, we gaan straks Ruud de Soleien... als je dat mee wil maken en vooral mee wil denken, heel graag.
2: Zeker, want het Nationaal Hitteplan is actief... en dat betekent een uur lang Ruud de Soleien zometeen na vijven. En we zijn dus nu al begonnen met het verzamelen van zomerse platen. Die kun je nu al insturen via de NPO Luister-app. Helemaal leuk als dat gebeurt met een audio-app.
0: Ja, zeker. Ik heb er eentje gevonden. Ik laat het niet helemaal horen, maar het is een hele oude plaat uit de jaren 60. En dat is een totale revival, dit. Het komt weer helemaal terug. Dus. Françoise Hardy, et voilà.
3: Je regarde les autres.
0: Ik zei uit de jaren 60 en zo klinkt het ook.
2: Nou, ja.
4: Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: jullie toch even meekijken, hoor. Want straks is het nog 1 dag. En die 2 dagen. Want soms valt het ook op de 20ste. Hij is niet altijd op de 21ste.
1: Is dat zo?
0: Dames en heren, dit was Years and Years King. Dat is de plaats waarop je lekker kunt dansen. Of vrijen. Wat je wilt. Er gebeurt heel veel, hè, op deze plaats. Deze komt namelijk uit de Love Top 50. Heb ik gezien.
2: De Love Top 50?
0: Ja, de Love Top 50. Nou, mooi. Zeg, Juri, heb jij je erover kunnen buigen of niet?
1: Waar gaat het daar over?
0: Nou, wanneer de zomer officieel begint.
1: Oh, die vraag. Is het niet meestal dat het vanaf...
0: De 21ste, maar de vraag is, soms valt het ook op de 20ste.
1: Oh.
0: Ligt net aan de sterrenstand, toch?
1: Hmm. Ik heb het idee dat het 21 juni is.
0: Toch wel? Ja, hadden we de 21 juni.
2: Ik zou het ook aan.
1: Ja, vrij zeker van. Maar waarom houden jullie zo vast aan een datum, terwijl het buiten...
0: Omdat wij gewoon zo zijn. Nou, omdat we dat gewoon leuk vinden.
1: Okay.
0: En als jij anders wilt doen, dan ga je maar bij een ander programma zitten. Ja, ze hebben ons alles al afgenomen. Sinterklaas, Zwarte Piet, alles. Dus
1: afblijven
0: van onze traditie. Dit is onze zomercountdown en het blijft onze zomercountdown.
1: Okay.
2: Nog
0: 2 dagen.
2: En dan is het zomer. En Ru,
0: oei.
2: Ga jij nu ook een zomerplaatje draaien?
0: Beyoncé. Ik dacht leuk. Een beetje inkomen. Eind juli gaan we weg. Dan zijn we 5 dagen weg. En dan doen we een Ruud de Soleil. Om er vast een beetje in de stemming te komen. Michel Fugain is dit.

0: Cor, is het leuk voor de productie die nu zit mee te luisteren. We zijn op zoek naar een koor die ergens onderweg, tijdens Ruud de Soleil, dit gaat zingen als achtergrondkoortje. Want we gaan een bekende zanger meenemen. Laten we komen. En die gaat dan zijn nieuwe single spelen. En ook een Belle Histoire.
1: En we hebben dus nog een koor bij nodig.
0: Een koor nodig,
1: wat, ja. Dat mooi kan afmaken eigenlijk.
0: Dat koor van wat je net hoorde.
2: Maar dan wel in Zuid-Frankrijk.
0: Ja, precies. Of ergens vanaf
1: Op de route.
0: Ergens op de route. Dus.
1: Ja. Maar waar, dat houden we nog even geheim.
0: Dat houden we geheim.
2: Maar Ben, of ken je een koor en heb je een bus en tijd en zin?
0: En we hebben geen geld. We hebben geen budget.
1: Nee, je doet het echt om je te laten horen eigenlijk.
2: En het is niet duur. Het kost niet veel geld.
0: Fles lauwe rosé waarschijnlijk.
1: Als je klaar bent, mag je ook gelijk weer naar huis.
0: Maar je mag ook mee.
2: Op eigen kosten.
0: Goed, waar? Oh, hier.
2: Het Radio 2 weerbericht. Het is heet, heel erg heet, maximaal 32 graden. Vannacht blijft het met 20 graden warm. Kan het ook gaan onweren. En morgen kan het kwik, hou je vast, stijgen naar 36 graden.
0: Oh, maar dat is heel warm.
1: Dat is echt heet.
0: Heel warm. Verkeersinformatie van de ANWB. Daar zit Dennis. Mooi Dennis. Een hele goede middag.
3: Een hele goede middag, Ruud. Er staat 425 kilometer file nu. Wat dat betreft zitten we op schema. Op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Bij Utrecht loopt het vast op de A12 richting Arnhem. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunette doe je er een half uur langer over door werkzaamheden. A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Een half uur extra tussen Hagestein en Noorderloos. En dat geldt ook voor de A73 Nijmegen-Venlo tussen Kuik en Boksmeer. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer. Is een rijstrook dicht daar vanwege het slechte wegdek.
0: Dankjewel, tot zo. Het NOS Journaal van half 5, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot celstraffen voor het ontvoeren van hun kinderen. Ze namen hun dochter van 11 en zoon van 6 mee nadat die uit huis waren geplaatst. De man en vrouw hoeven niet meer de gevangenis in, want ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort, bijvoorbeeld in Hoek van Holland en Wierden. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Mensen krijgen het advies goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of hoed op te zetten.
0: Een hoed.
1: Een hoed.
0: Een sombrero.
4: Heb jij een hoed eigenlijk?
0: Nee, ik ga niet naar openluchtconcert. Volgende week ga ik naar Concert at Sea.
1: Nou, dan moet je dus ook een hoed op.
0: Ja, daar ga ik een hoed op zetten.
1: Wat voor soort hoed zou je kiezen?
0: Een sombrero.
2: Echt waar, ja?
0: Ja, denk ik wel. En een regenpak, denk ik.
2: Een regenpak?
0: Ja, ik weet niet hoe. Het wordt mooi weer.
2: Het wordt heel mooi weer.
1: Het blijft alleen maar warm nu,
0: niet,
1: jongens.
0: Voor altijd.
1: Het blijft plakken.
2: Zoals Suzanne Freek zegt, nooit meer regen.
0: Oh, dus eigenlijk opwarming van
1: ja, is een feit.
0: Oké, precies. Ja.
4: Nou, dat is ook ander nieuws. Na ruim 12 jaar stopt Ziggo als hoofdsponsor van Ajax. Het contract loopt volgend jaar af en wordt niet verlengd. Ajax moet dus op zoek naar een nieuwe sponsor. En iedereen maakt wel eens een inschattingsfoutje in het verkeer. Een oudere man in een elektrische rolstoel vergiste zich toen hij in Maastricht de Maas over wilde steken. Hij kwam op de rijbaan voor auto's terecht. Deze gemeentewerkers reden naar achter en wisten even niet wat ze zagen.
5: Oh, dit! Oh, wat zie ik?
4: Zijn dat kippen of niet?
0: Ja, dat zijn kippen.
4: Ja. Oh ja, oké.
0: Was overigens een geluidsfragment, heb ik ingestart, niet Joeri.
4: Nee, er is geen echt ongeluk gebeurd. Er reed ook een agent in een onopvallende politieauto in de buurt. Volgens Omroep L1 zette hij een zwaailicht op zijn dak, dat had hij bij liggen, en reed hij de man toen naar de overkant.
0: Heeft de Gijs ook. Gijs heeft ook een zwaailicht in zijn auto. Dus eigenlijk ben je ook een onopvallende politieauto.
2: Hoor je nou hoe makkelijk dat is? Dan kun je zo even de mensen mee helpen dan.
4: Zou jij dat doen?
0: Ja. Sorry dat ik even een mooie antwoord geef. Dan weet ik zeker dat Gijs dat zou doen. Ja, Gijs doet alles. BHV'er.
1: Ja.
0: Klaar over alles.
1: Ik denk dat jij hem nu anders inschat. Ik denk dat hij het zwaailicht zou gebruiken om wel de weg af te zetten.
0: Ja,
1: en dat iemand anders dan wordt ingebeld om te helpen. Dat denk ik.
0: Ik denk, Gijs, dat jij meer in je hebt qua diender dan jij nu weet.
1: Dan dat ik dat denk.
0: Ik denk dat jij ook gewoon halt en dan wijs je zo naar zo'n motorkap.
2: Ja.
0: Met je rechterhand omhoog. Nee, linkerhand omhoog. En met je rechterkant wijs je dan schuin op de motorkap. Dan moet je dat zo'n dwingende manier van staande houden.
2: Zeker, ja.
1: Dus, oefen je dat ook voor de spiegel?
2: Nou, ik ken de gebaren wel, ja.
0: Maar jij zou het toch willen, politie zijn?
2: Nou, ja, af en toe zou ik dat wel leuk vinden.
0: Maar is dat een rollenspel? Is dat
2: een rollenspel. Het is een passie.
0: Het is passie.
2: Het is met passie.
0: Gevoel. Maar ik ga toch elke dag meer anders naar je kijken?
2: Meer anders?
0: Ja, meer anders. Ik ga meer anders kijken. Over meer anders gesproken. We hebben een... Wordt het nou zo'n dag? Wordt het zo'n dag?
2: Ja. Mag jouw vrouw, Ruud?
0: Een nieuwe top 5.
1: Ja, laten we dat doen. Ja, we hebben het er al over. Hè. Het is natuurlijk een hitteplan actief vandaag in Nederland... door al die warmte en die hitte. Het zal het weekend niet anders zijn. Daarom is het natuurlijk perfect weer om te barbecuen.
0: Goeie vraag, broer.
2: Ja, dat is een goede vraag. Gezellig met vrienden de barbecue aansteken. Maar door dat warme weer buiten... gaat het misschien ook warm worden binnenshuis. En springt er ook binnenshuis een vonk over.
0: Het wordt weer een hele chique vandaag. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat kun je zeggen tijdens het barbecuen en in de slaapkamer? Dus wat kun je zeggen tijdens het barbecuen en in de slaapkamer? Meedenken via de gratis app van NPO Luister.
2: Draai maar om, want deze kant is klaar.
4: Nou, wat leuk dat de buren zijn gekomen.
2: Oh, mooi.
1: Doe mij nog maar een worst.
0: Ja, mooi. Wat kun je zeggen tijdens het barbecue en in de slaapkamer? Hij moet nog even op temperatuur komen.
6: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen Jack Style, Justin, Jan, eerst Pat Benatar.
6: De Wild in de middag.
7: NPO Radio 2.
0: Nee, dat is niet Pat Benatar.
2: Het klinkt wel als.
0: Ja. Dat is een beetje gek wat ik nu zeg.
6: Er is maar één.
0: Waarschijnlijk Pat Benatar, Just, Jack Style, Jon en dit is Noah Kahn.
6: De Wild in de middag.
7: NPO Radio 2.

0: blokfluiten komt eraan van Pat Benatar. Love is a battlefield. Ook nog Noah Kahan en Stick Season. Dit is de middagshow. Michiel Vos die zit op Schiphol. En die wil snel het item doen, want anders staat hij tussen de gewone mensen.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA. Today.
0: En dat kan niet, want dan moet hij met ze op de foto. En dat is wat ingewikkeld.
3: En boeken signeren.
0: En boeken signeren.
4: En Love is a Battlefield. Vandaag is mijn 21ste huwelijksjaarsdag.
0: Ik heb je vrouw al gefeliciteerd.
4: Nee. Oh, ben je toch een held. Nee, niet.
0: En jou niet.
4: Nee, mij niet. Dat vindt, leuk. Dat vindt zij ook heel leuk. Dat vindt zij vast heel leuk.
0: Ja.
3: En dan ben jij een soort van het cadeau dat je thuis komt of zo?
4: Nee,
3: of
4: ik ben dan het cadeau.
0: Nee, jij bent helemaal niet op de hoogte.
4: Nee, het echte cadeau is dat Ruud... Kirian, dat Ruud heeft geappt. Dat is het echte cadeau.
0: Was dat maar een grap.
4: Goed. Ik doe er totaal niet toe. Ik doe het... Ja, whatever.
0: Jij zit op Schiphol, want het is eindelijk gelukt. De uitzetting...
4: Ik word uitgezet, letterlijk.
0: De uitzetting is...
4: alles erbij.
0: Eindelijk gelukt. Ja. Hoe lang heb je nou in Nederland gezeten met een dubbel paspoort?
4: Dat ga ik dus niet zeggen, maar laten we zeggen lang. Laten we gewoon zeggen lang. Ja. Te lang.
0: Maar heb je... Want je bent nul in thuis geweest. Heb je het gemist? Ga je terug naar huis? Of
4: ja, ik mis het dan wel. Jawel, nee, ik mis het wel. Ik wilde gewoon naar huis. Ik ga naar huis.
0: Ga je weg of ga je terug?
4: Nee, naar huis. Ik ga echt naar huis. Terug dus.
0: Oké, terug.
4: Ga niet weg. Ik ga, terug.
0: Zeg, Michiel, Trump, heb je nog even? Want ik hoor net een omroep. Ik weet niet wat er wordt...
4: Ik zit al bij groep 5, Ruud. Groep 5. Normaal zit ik nooit in groep 5, zal ik maar zeggen. Boarding groep 5.
0: Wat is groep 5?
3: Wat is boarding groep 5?
0: Is er onderin?
4: Nee, dat is onderin met, weet je wel, van die veel te zware tassen. Zelfs Gijs zit niet meer in groep 5. Dat is echt ongekend.
0: Nee, goed.
4: Maar, hier krijgen we telefoontjes over.
0: Sorry. Ja, dat denk ik ook. Goed, Trump is lekker bezig, hè? Tenminste, lekker bezig geweest, moet ik zeggen, afgelopen avond.
4: Wat was hij blij in Frankrijk? Toen hij werd uitgenodigd door Macron in Versailles.
0: Maar dat was toch helemaal mis tussen die twee?
4: Het was mis, maar nu heeft Macron een truc uitgehaald... door ervoor te zorgen dat er aan het eind van die G7... wat natuurlijk Trump helemaal niet leuk vindt... een diner zat in het paleis, in Versailles, vlakbij Parijs. En dat wil Trump natuurlijk. Dus dan liepen ze dan als twee oude vrienden door die... De Hall of Mirrors, hè, de fantastische zaal met Macron uitleggend wat waar is. En Brigitte er ook nog bij. Trump natuurlijk weer alleen, valt altijd wel op. Geen Melania.
0: Waar zit Melania dan? Dus het,
4: Melania zit gewoon thuis. Die zit gewoon thuis in Florida. Ja, die zit bij de Cartier-winkel op Rodeo Drive.
0: Hermes-tas natuurlijk ook.
4: Ja, met de Hermes-tas op Rodeo Drive in L.A. Nee, dat is natuurlijk, en daar heeft hij dus met Macron, of althans in het bijzijn van Macron... heeft hij de deal, de Memorandum of Understanding met Iran getekend in Versailles.
0: Wauw, dat is wel mooi, toch?
4: Mooi.
3: Wat houdt het in?
0: Het verdrag van Versailles was er natuurlijk ook iets indrukwekkends.
4: Iets Eerste Wereldoorlog, afsluiting daarvan. Ja, nee, klopt. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dit is gewoon, inderdaad, Vivienne heeft eigenlijk, jij gaat er al naartoe. Dit is natuurlijk gewoon een soort blaadje waarop staat, we gaan nu 60 dagen... onderhandelen over de belangrijkste dingen. En tegelijkertijd gooien wij de blokkade eraf, de Amerikaanse blokkade. En jullie mogen weer olie exporteren, dat is heel belangrijk voor Iran. En jullie mogen weer die straat opengooien, dat doen jullie ook. En dan kunnen we dus weer commercieel verkeer,
0: Die plaats van Gumus, die is weer open, hè? Gommels. En die... dat is flauw. Die plaats van Hormuz, de straat van Hormuz is open, maar...
5: Veiligheid, eigendommen.
4: Eigendommen niet onbewaakt achter.
0: Het is moeilijk. Ik snap dat je terug naar huis wil.
4: Ja, dat is toch... Kijk, het is net zo'n beetje als jij zo'n iets te hard bedje op de achtergrond hebt. Dan gaat iemand doorheen praten.
0: Oh, gaat hij weer. Goed, Michiel. Mensen praten over de financiële blunder in Amerika. Waar hebben ze het dan over?
4: Ik denk de financiële blunder. Hebben ze het dan over... In deze deal zit een enorme herstelbetaling, lijkt het wel.
0: 1,8 miljoen dollar.
4: Ja. Nou ja, 1,8 miljoen dollar is het. Zoals je van, dit is 300 miljard gaat het over.
3: Ja.
4: 300 miljard dat de Iraniërs waarschijnlijk gaan krijgen... als soort herstel vanuit de Golfstaten al dan niet.
0: Dan heeft het toch helemaal geen zin gehad, die hele oorlog?
4: Nee, dat is dus ook de kritiek. Op links, maar ook op rechts. Zelfs bij Fox News.
3: Hey, maar wacht even. Ik dacht dat ze het hadden over een financiële blunder die alles te maken had met het niet worden blauwe water van de vijver bij het Witte Huis.
4: Wel, dat is ook een goeie. Ja, met de algen. De algen bij de reflecting pool bij het Witte Huis.
0: Het maakt dus helemaal geen donder uit feit of met Trump er geld uitgeven.
4: Hij geeft geld uit als water in die reflecting pool.
0: Maar leuk, dat is geld uit.
3: Vind ik leuk.
0: Doe er nog geld uit.
4: Jawel. Als jij die grap had gemaakt, vindt ze het ook leuk. Maar goed.
0: Nee, daar ze geld uit als water.
4: Juist.
0: Voor de vijver. Ja, lekker.
4: Met de vijver. Ja. De klomp.
0: Ik denk dat het tijd is om naar huis te gaan voor jou.
4: Ik denk dat het tijd is. We're out of material. Maar dit is duidelijk.
3: Het water is niet blauw. Dat is het hele punt.
4: Ja, het is groen van de algen.
0: Nou, en laten we gaan over ophouden.
3: Ja, maar groen dan als. Wat het kosten?
4: Dat ziet eruit als een dollarbiljet.
0: Het project zou 1,8 miljoen dollar kosten. Uiteindelijk
4: of 14, geloof ik
0: 14,2. Dat valt toch mee? Wij zijn de Noord-Zuidlijn.
4: Ik vind het ook niet zo heel veel. Ja, nee, ik vind het ook niet zo heel veel. Ik vind dat we daar niet al te veel over moeten zeuren.
0: Noord-Zuidlijn was begroot voor 900 miljoen, geloof ik. Dat kostte 8 miljard, dus wat dat gaat.
4: Nee, niet. 8 keer 8? Jezus, oké. Okay. Ja. Dat vind ik zelfs veel, als Amerikaan.
0: Ja, goed.
4: Michiel? Ik ga aan boord, anders gaan ze gewoon weg.
3: Krijg je paniek?
0: Laat
4: uw
0: eigendommen
4: niet onbeheerd achter.
0: Ik denk niet dat wij gaan zonder jou. Echt, geloof me. Die willen zeker weten dat jij weer opgedonderd bent. Michiel, we gaan afsluiten.
4: Vanuit de gate van de KLM-vlucht naar JFK. Michiel Vos, Poont, Radio 2, De Wild in de Middag, Ruud de Wild.
0: Succes, sterkte tussen de gewone mensen.
2: Radio 2. Is maar één. NPO Radio 2.

0: John en Turn the Lights Off, zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin hebben Ruud de Soleil. Als je platen in je hoofd hebt en je krijgt ze niet uit je kop, dan kun je ze gewoon met ons delen. Heel makkelijk.
1: Kijk, dan pak je de gratis NPO luister-app en dan zou je dat in een tekstberichtje of in een audio-appje onze kant op kunnen sturen.
2: Maar het is natuurlijk niet alleen maar Franse talige liederen die wij nodig hebben.
0: Als het maar niet Duits is, want er is van alles
2: mee. Nou goed, als je op vakantie gaat naar Duitsland, mag je toch een Duitse plaat draaien?
1: Alles anders.
0: Noem eens één. Oké, twee. Noem eens twee. Noem eens twee Duitse zomerhits.
1: Ik kom niet verder dan House on Zee, denk ik.
2: House on Zee? Nee, en ik heb nog iets van... dan ben ik de titel natuurlijk niet paraat. Oké, kom ik zo op terug. Zal ik even snel verder gaan?
1: Ja, heel zomers.
0: Alsof je de roodhoutuin aan hebt, nooit.
1: Dat is dan waarschijnlijk ketchup van de barbecue.
0: Ja, dat denk ik, ja. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daarin een nieuwe top 5 over. Hè?
2: Ja, we zitten helemaal hier te zweten door de hitte. Hè?
0: Lekker sexy als je dat zo brengt. Ja,
2: maar de warmte zorgt ook voor hele leuke dingen. Want je kan allemaal leuke dingen gaan doen het weekend. Leuke warme dingen die echt passen bij warme dagen. Zoals bijvoorbeeld barbecuen.
1: Ja, maar misschien zit je dan wel naast iemand waar je wel vaker een vorkje mee wil prikken.
2: Ja.
1: En waar je dan ook andere leuke dingen mee zou willen kunnen gaan doen.
0: Dus misschien zit je wel iemand naast iemand die je wil prikken.
1: Ja.
0: Ja, het vorkje. Daarom vandaag een top 5 over 5. Wat zeg je tijdens, of wat kun je zeggen tijdens de barbecue en in de slaapkamer? Alles welkom, kan meedenken via de NPO Luisterapp. Dus wat kun je zeggen tijdens het barbecue en in de slaapkamer?
1: Nou, daar is Erik. Erik zegt, dit stuk vlees is nog mooi rosé van binnen.
2: Mooi. Nee.
0: Jawel, dat is mooi. Je Ronald, denk je wel van meedenken. Wat kun je zeggen tijdens het barbecue en in de slaapkamer? Nou, ik zit behoorlijk op hete kolen.
2: Wat kan je zeggen tijdens het barbecue en in de slaapkamer? Jessica die stuurt, zo, die is een stuk groter dan ik had verwacht.
0: Wel knap dat het ons weer gelukt is.
1: Ja, maar toch lachen.
0: Ja.
3: Dit is NPO Radio 2. Ster.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
0: Exact 5 uur, tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
16: Hey Ruud, goedemiddag. De postbezorging in Nederland is nog steeds ondermaats, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende werkdag bezorgd, terwijl dat wettelijk gezien 95% moet zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De eigenaren van de site Funcaps staan terecht voor betrokkenheid bij de dood van klanten die op hun site medicijnen en drugs kochten. Het Openbaar Ministerie legt bij 18 sterfgevallen een link met Funcaps.
17: Uit de onderzoeken blijkt dat de middelen die Funcaps heeft verkocht via haar website zijn aangetroffen in het lichaam van de slachtoffers. Er zijn 80 slachtoffers onderzocht en bij 18 zien wij dat causale verband. Dus dat betekent ook dat er bij een heel groot aantal geen causaal verband is. Dat kan betekenen dat deze personen ook andere middelen hebben genomen. Het kan ook zijn dat we pas laat onderzoek hebben gedaan, waardoor niet alles meer zichtbaar was.
16: 2 van de 3 verdachten blijven voorlopig vastzitten. De zaak wordt volgend jaar inhoudelijk behandeld. De prijs voor een liter diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar je begin maart nog €2,82 kwijt was, is het deze week €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. De transportsector is daar blij mee, want die heeft het zwaar gehad. Maar de sector waarschuwt dat de hoge transportkosten nog wel verwerkt zijn in producten bij de supermarkt.
18: Zie je vaak in de retail dat contracten eigenlijk allemaal een jaar geldig zijn. Dus dat de consument, denk ik pas na de zomer en zelfs volgend jaar, het effect van de hoge dieselprijs die we eigenlijk de afgelopen periode gehad hebben, gaat merken.
16: En het was even schrikken voor een vrouw in Assen-Delft. Ze zat thuis op de bank en dacht dat ze alleen was, tot ze vanuit haar ooghoek een slang zag kronkelen bij de deur van de woonkamer. Het bleek een ontsnapte rattenslang, een niet-giftige wurgslang. Waar die vandaan komt is niet bekend. Ze heeft hem zelf gevangen met een handdoek en een doorzichtige curver, en de dierenambulance heeft de slang meegenomen.
0: Maar, mooi wat je zegt. Hij is niet giftig, maar wel een wurgslang. Dat zal,
16: moet wel oppassen, ja.
0: Precies.
16: Ja.
0: Heb je ook nog het weer?
16: Ja hoor, het is benauwd bij een graad of 30. Aan zee wel een stuk frisser. S'nachts 20 graden, enkele onweersbuien.
0: Geef je een galm, dat is nu heel belangrijk nieuws.
16: En morgen wordt het mogelijk 35 graden.
0: Wauw, niet normaal toch? Zucht, is dat zorgwekkend eigenlijk, 35 graden?
16: Het, nou ja, het Nationaal Hitteplan is van kracht, Ruud. Dus we moeten goed op de kwetsbaren in de samenleving. Dus het is wel zorgwekkend, ja, denk ik. Het is niet goed voor de plantjes.
0: Nee, nee, het is niet goed voor de plantjes.
16: Nee, zeker niet.
0: Maar moet je dan mensen in de gaten houden, buren en zo?
16: De oudere mensen, die hebben het gevoel dat ze misschien minder moeten gaan drinken, terwijl ze juist moeten gaan drinken. Jonge kindjes moet je in de gaten houden. Je moet goed smeren natuurlijk, hè.
0: Gewoon keihard zuipen. Ja. Met name ben je Dennis Mooij. Dennis, hele goede middag.
19: Hele goede middag, Ruud. Er staat nu 410 kilometer file. Dat is iets minder dan gemiddeld op dit tijdstip. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Bij Utrecht loopt het vast op de A12 richting Arnhem. Voor het knooppunt Lunette doe je er 20 minuten langer over vanwege de werkzaamheden daar. Dan de A27 van Utrecht naar Gorkum. Dus je knooppunt Lunette en Noordeloos, 3 kwartier vertraging. Er staat 15 kilometer door een auto met pech, maar de weg is wel weer vrij. Een vrachtwagen met pech op de A58 van Breda naar Tilburg zorgt voor het knooppunt Sint-Annabos voor een 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Het slechte wegdek op de A73 van Nijmegen naar Venlo zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Kuik en Boksmeer. En er is een ongeluk gebeurd bij Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen Elst en Westervoort doe je er een half uur langer over.
0: Dankjewel, tot zo weer.
20: Zometeen bij De Wild in de Middag.
21: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
22: De hele dag door.
21: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
23: Memphis Depay schiet.
22: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
21: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
22: Wie luistert, weet meer.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
14: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
27: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
28: Mart, wat ga je doen?
29: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
30: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Obelie, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
32: Alles voor kampeergeluk.
30: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.

0: enchanté, oftewel ontgoocheld.
1: Oh.
0: Ze zijn helemaal ontgoocheld.
1: Betekent dat, de enchanté?
0: Ja, dat betekent ontgoocheld.
1: Dat wist ik niet.
0: Ongegoogeld.
1: Ja, dat is
0: het tweede gedeelte van dit radioprogramma, dames en heren. Ga er maar eens lekker voor liggen, want we hebben allemaal zomerse muziek. Na de top 5 over 5 doen wij een uur lang. Tenminste, wat er nog voor, van over is, van het uur. Ruud Soleil, de zomerse plaats. Wat kijken we naar aan?
2: Nee, ja, misschien komt er nog meer. Moeten we dat toelichten? Is het duidelijk genoeg? Wat wil je?
0: Ja, dat wil ik, dat je toelicht.
2: Nou, dat betekent dus dat als jij nog een zomers plaatje hebt, dat je dat ons kunt laten weten. En dan kunnen wij dat misschien wel voor je draaien in dat laatste deel van Ruud de Soleil.
0: Leuk. Want we gaan al bijna weg. Nou ja, niet bijna. In juli.
2: Ja, laatste week. Het voelt dichtbij, maar het duurt ook echt nog even.
0: Nee, maar we gaan met de prepraat doen het toch eerder.
1: De prepraat?
0: Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, in juli gaan we natuurlijk wel...
2: voorpret is ook pret.
0: En de volgende week wordt de bus geleverd, geloof ik, zoiets.
1: En eigenlijk is dit ook prepraat, omdat we dus nu ook al Ruud de Soleil
2: zeggen
1: gaan doen.
2: Zeggen we echt prepraat?
0: Ja, we zeggen prepraat, omdat we gewoon... omdat het gewoon niet
2: Friday kan. Light.
0: Ja, gewoon, ja, super lachen. Wat heb je vandaag op je weg gedaan? Nou, vooral prepraat. Door je denk dat Arno je vanavond nog uit de deur gooit. Oké, okay, nou, superleuke jaren. 21 mooie jaren geweest. Ja. Nou, donderen.
2: We hadden wel prepraat, zeg maar.
1: Ja, zolang het duurde.
0: Ja. Prepraat, maar niet bij mij in bed. Op donderen. Goed, het tweede gedeel van dit radioprogramma en de nieuwe top 5 over 5.
2: Het is vandaag en ook komend weekend trouwens superheet. Dus ja, je kunt je vlees vast in huis halen. Met dit warme weer kan je namelijk perfect gaan barbecuen.
1: En wellicht spreek je onder het genot van een, nou, een gegrilde courgette wel iemand waar je een aubergine mee zou willen eten.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Wat kun je zeggen tijdens het barbecuen en in de slaapkamer?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Wat kun je zeggen tijdens het barbecue en in de slaapkamer? Jury, dankjewel voor het meedenken. Oh, deze ruikt een beetje gek.
4: Nummer 4.
2: Wat kan je zeggen tijdens het barbecuen en in de slaapkamer? Nummer 4 komt van Seram. Niet zo hard knijpen, anders loopt al het vocht eruit. Yeah.
3: Nummer 3.
2: Kan echt niet.
1: Roel op 3. Wat kun je zeggen tijdens het barbecue en in de slaapkamer? Zeg, zou je niet met volle mond willen praten?
4: Nummer 2.
2: Nummer 2. Wat kan je zeggen tijdens het barbecue en in de slaapkamer? Nummer 2 van Marije. Wat? Was dit alles?
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Anka, dankjewel voor het meedenken. Wat kun je zeggen tijdens het barbecue en in de slaapkamer? Nou, ligt die hete worst maar bij.

0: Mes amis.
1: Beste vrienden.
0: De wild dans l'après-midi.
1: De wild in de middag.
0: Présenté.
1: Présenteert.
0: Rue du Soleil.
2: Het nationaal zittenplan is inmiddels van kracht. We moeten op de ouderen en kwetsbaren letten. Dus ik let alvast op mezelf. Laat mijn omgeving dat dan ook bij anderen doen, toch?
3: Ik dacht even dat we allemaal op jou moeten letten.
2: Ja, allemaal bij sowieso.
4: Een oogje in het zeil.
2: Mijn hitteplan is al 2 weken geleden begonnen. Nou, we gaan dus zomerse muziek draaien.
3: Exact, en dat doen we in de Rue du Soleil. Tot 6 uur alleen maar zomermuziek op verzoek. Dus wat wil jij horen? Laat het weten via de NPO Luister-app.
4: En we trappen af met een verzoek van Bernard. Hij vroeg Bamboleo aan met het...
2: Oh, sorry. Nee. Doe alsof dit niet gebeurt.
3: Dit gebeurt niet.
4: We trappen af met Bernard. Hij vroeg Bamboleo aan met een begeleidend... ik zit in de tuin en heb daar gewoon zin in.
2: Nou, dat is heel mooi. Dat is een korte bondig.
3: Dat is echt het verzoek.
0: Oni, wat doe?
1: We gaan beginnen.
2: Nou, ik vind nu al gesmeerd loopbal.
4: Niks meer aan doen.
2: Nee.

0: Dai Dai is succes. Toi toi. Succes. Toi toi. Dat is hem eigenlijk. Dit is Ruud de Soleil, het WK-nummer van dit jaar overigens. Dai Dai van Burna Boy en Shakira. Werd aangevraagd door Floris. Hij stuurde: als je te lang in de zon zit, word je vanzelf een Burna Boy.
1: Omdat je dan verbrandt natuurlijk. En burn.
0: Ik waag me niet aan deze uitspraken. Ik neem hier totaal afstand van.
2: Laten we gaan naar Bernard. Die vroeg daarvoor de Gypsy Kings aan, hè? Erik appte daar nog over. We draaiden dit nummer altijd helemaal grijs op weg naar Castellane in Zuid-Frankrijk.
0: Ja, leuk.
1: Er kwam ook een leuk appje binnen van Kim.
0: Het is allebei tegelijk leuk.
1: Ja, dat vind ik ook leuk.
0: Vinden ook leuk.
2: Dat is echt leuk.
1: Ja, leuk. Kim gaat op vakantie naar Zeeland. Leuk. En volgende week zit jij ook in Zeeland, Ruud. Dat vinden we leuk. En ze wil ook nog eens een Zeeuwse plaat horen. Dus ik denk, ik moet Kim terugbellen.
0: Wat leuk. Kim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat doe je in Zeeland? Als je dat wil zeggen. Als je zegt, ja, daar gaat je geen reet aan. Dan hebben we een kort gesprek, maar toch.
3: Nee, leuk. We gaan met ons gezin gezellig naar de camping in Zoutelanden.
0: Het gekke is, als ik mijn ogen dicht doe en ik denk aan Zoute Landen van de Bluff en Geike Arnoud was het toch?
1: Arnoud.
0: Arnoud, ja. Dan is het voor mij op de een of andere manier niet echt een zomerplaat. Heb jij dat ook?
3: Nee, ik heb juist heel erg dat het een zomerplaat is. Ik vind het geweldig.
0: Ja, ik vind hem ook geweldig. Dat gaat niet om, maar ik dacht, wat grappig.
3: Ja.
0: Maar dus bij deze, dan maken we hier een zomerplaat. Dus jij vindt ook dat hij in onze de hele, zeg maar, de hele database mag van Ruud de Soleil platen?
3: Ja, op nummer 1.
2: Kim, waar zit dat hem dan in, dat het zo lekker zomers voelt voor jou?
3: Nou, we zijn er al heel vaak geweest en we hebben altijd mooi weer. En ja, geweldig. Ja. Zeeland is echt prachtig.
0: Maar Zeeland is altijd ook mooi weer, natuurlijk.
2: Eigenlijk bijna altijd.
0: Ja. Huh? Ja. Nee, we hebben ze gemerkt. Dat is Zeeland de meest mooie dagen van Nederland heeft.
2: Hm. Leuk.
1: Heel leuk.
0: Dat verzin ik gewoon de plek, maar dat klinkt.
1: Ik geloof dit wel. Hoor.
0: Ga je hem zelf aankondigen?
3: Zal ik hem? Ja, dat wil ik wel.
0: Ja, leuk!
3: Nou, daar komt-ie. Zoutelanden van Blus. Heel veel plezier ermee. Nou,

0: weet maar dat ik bedacht heb. Dat je op een gegeven moment zingen, dan hoor je dat, dan zeg ik ai, ai, ai, met hoge stem. Of is het een noodroep? Dat kan ook.
1: Een lokroep of een hulproep?
0: Ja, dat kan ook. Iemand pikt de lambada! Houd de dief! Toen was er nog, waren alle dieven van hout. Dit was de lambada Kaoma.
1: Kaoma, ik heb de videoclip daar weer eens eventjes bij opgezocht. Dat is ook schitterend beeldmateriaal. Vorige eeuw, ja, korrelig nog. En traag. En heel vrolijk ook. Zwoele zomerplaats, zou ik willen zeggen.
0: We moeten het kort houden van Gijs.
1: Oh, sorry.
2: Ja, klopt. Want het is al bijna 17:30.
1: Nou, daarvoor hadden we Xautelanden voor Kim. Die heeft altijd lekker weer op vakantie in Zeeland.
0: Ja, dat is een plaat die uitkwam eind 2017. Echte zomerplaat. Claudia Cornelis vroeg overigens lambada aan Kaoma.
2: Ja, we kunnen nog precies één plaatje redden. Al dan niet ingekort. Lucy vroeg...
0: Plaatje, zei je? Plaatje?
2: Een nummer
0: plaatje
2: redden.
0: Dat kan niet, jongen. Dat is net zoiets als een... Ik ga een wijntje.
2: Wat is er mis met een wijntje?
0: Nee, dat zeg je toch aan een glas wijn.
2: Oh, glas wijntje. Lucy deed een audio-appje sturen. Een audio-appje, ja.
3: Ja, voor de zomerplaat. Vandaag een warme dag, morgen een warme dag. Maar denk jezelf, Pitbull, Fireball.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.
0: Open it.
4: We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: weet. Zieke vrouw die ik ken. Nou, een van de mensen die dat niet helemaal meekrijgen.
1: Ja.
0: Pitbull en John Ryan.
1: Ja, die kregen we mee, ja.
0: We hebben net Kaoma gedraaid in... Wat is het, Lamada? En Fifty heeft de videoclip even opgezocht.
1: Ja, dat bracht allemaal mooie herinneringen.
0: Ja, maar zeg wat je hebt gezien.
1: Nee, dus het is een hele leuke videoclip. En dan zie je zo'n jongetje die zich verveelt op het strand. En dan is er zo'n heel lief meisje bij die strand. En die gaan dan ineens, wat zullen ze zijn, 11 of zo. En dan gaan ze tussen al die volwassenen die dan die sexy lambada dan staat.
0: Nee, even voor mensen die niet weten wat een lambada is. Is eigenlijk alsof je plat op de vloer ligt. Je krijgt een epileptische aanval. En maar dan lig je heel strak op... Zeg maar op iemand
1: anders. En dan gaan zij dat dansen. Maar dan ineens gaan die grote mensen dat ook weer dansen. En dan plakt er zo steeds één iemand aan vast. En dan is ineens een heel slangetje aan mensen.
2: Nou ja, die daar,
1: ik ken dit niet. Ja, nou dat gebeurt hier. En dat is hartstikke leuk om weer eens terug te zien.
0: Ja, Fiep is helemaal opgewonden.
2: Ik kan weer.
0: Je bent niet veel gewend hoor.
1: Nee, maar dit leek mij gewoon ontzettend leuk als we nog eens een leuke video moeten maken ter aankondiging van de Ruud de Soleil. Of zodat we dat ook zo'n slangetje
0: dat dit
1: maken.
0: Inmiddels verboden is.
2: Radio 2 weerbericht. Het is benauwd. Een graad of 30 aan zee is het iets frisser. Vannacht 20 graden, enkele onweersbuien. Morgen wordt het zo'n 36 graden.
0: Wow! Verkeerde informatie van de ANWB. Dit is mooi bij de ANWB. Goedemiddag.
3: Een hele goede middag. Er staat 415 kilometer file. Dat is minder dan gemiddeld. Maar op een aantal wegen heb je toch veel vertraging. Vooral bij Utrecht en bij Assen. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem doe je er een half uur langer over voor het knooppunt Lunette. Dat komt door werkzaamheden. En de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn doe je er bijna een uur langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. 9 kilometer file levert dat op. Op de A28 Zwolle-Assen is er nog een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Richting het noorden levert dat 25 minuten vertraging op. En richting Zwolle ben je 3 kwartier extra kwijt. In beide richtingen rijden het beste om via Heerenveen over de A32 en de A7. Op de A256 in Zeeland van Goes naar Zierikzee heb je tussen Goes en Kortgene een half uur vertraging. Er staat 4 kilometer en ook dat komt door een ongeluk.
0: Dankjewel, tot zo weer. Nationaal van 17:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud. De quarantaine voor de passagiers die op cruiseschip Hondius zaten is voorbij. Niemand is ziek geworden, zegt het RIVM. Op een Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. 3 mensen overleden en 10 mensen raakten besmet. De Verenigde Staten gaan bekijken welke troepen en welke militaire basis ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd tegen andere ministers van NAVO-landen. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet gaan zorgen. In Polen is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. Die werd maandag doodgeschoten en de politie probeert nu te achterhalen wie de opdrachtgever was. De kunstenaar was kritisch op president Poetin en op de oorlog tegen Oekraïne. En het concert van Helene Fischer wordt verplaatst. Zij is natuurlijk de zangeres van... De Duitse superster treedt niet meer op in de Johan Cruijff Arena, maar in Gelredome. Fans hebben dat vandaag in een mailtje van concertorganisator Mojo te horen gekregen. In die mail staat dat het concert om productieredenen wordt verplaatst.
0: Oh, dat geluid is waarschijnlijk best wel.
1: Ja, van de Arena naar de Gelredome.
4: Ja, nou ja, mensen zijn best wel boos, want die hebben een heel dagje Amsterdam gepland, hotels geboekt, het is op 30 juni. En dan moeten ze of heel erg omrijden en de boel annuleren, of... kaartjes
0: ik snap wel dat mensen er boos over zijn.
1: Ik snap het ook wel. Dat is toch hartstikke onhandig.
4: Best wel gek.
0: Maar nooit meer draaien die trut.
2: En wat nou als je de arena gewoon niet vol krijgt? En het daarom naar het Gelderdoom gaat? Of is dat een complottheorie?
0: Oh, Gijs. Ja. Dat vind ik een complottheorie.
2: Jammer.
0: Ja.
2: Dat is mij gevraagd door de leiding van Poont om dat op te pakken.
0: Ik vind dat we het zonnig moeten houden vandaag. Niet deze kant op hoeven. Ben je trouwens gevaccineerd?
2: Of ik gevaccineerd ben? Deze week nog niet. Nee.
0: Dames en heren, we zijn bezig met Ruud de Soleil XL. Want het Nationaal Hitteplan is van kracht. Het is heet, het is benauwd. Dus we draaien een half uur, 20 minuten nog zomermuziek.
1: Ja, dat is in de meest brede zin van het woord dan. Hè? Zomermuziek, zomerhits, Nederlandstalig, anderstalig, Engels. Het kan allemaal.
0: Spaans.
1: Duits. Hè?
0: Italiaans.
1: Het als het maar zomers aanvoelt of er een lekker zomers verhaal bij hoort.
2: En over zomerhits gesproken, misschien wel de zomerhit van dit jaar... wordt aangevraagd door Katja, Robert van Hemert en Donnie.

0: gewoon kijkende vechter. Hij heeft zelfs een schilderij thuis hangen met deze tekst. Summer Night City.
1: Oh, leuk hè? Zijn die te koop?
0: Die heeft hij kennelijk gekocht. Ik heb een foto daarvan gezien, dus dat wilde ik even met je delen. Olé. Dit is, ik weet niet, het staat helemaal op het draaiboek. Dat ik Olé moet zeggen, ik weet ook niet waarom. Dit is Ruud de Soleil. Ellen wilde deze overigens horen. En ze bedankt ons met een audio-app.
2: Ja, lekker hoor. Jullie draaien hem. Ik sta pannenkoeken te bakken. Ik heb het bloed heet. Ik denk, wat hoort daarbij? Summer Night City. Dankjewel.
0: Ja, lekker. Toontje. Hou ik van. Lekker gezellig. Glaasje wijntje. Ik heb net van Gijs gehoord dat je... Ik vind nou dat je geen wijntje kan zeggen.
1: Ik heb dat nog nooit eerder gehoord dat je dat niet mag zeggen, wijntje. Oh,
3: wijntje. Het is een beetje...
0: Okay, dan ga ik naar de slijter om een goede fles wijn te kopen. En dan is het, oh, lekker wijntje.
1: Lekker wijntje. Ik heb zin in een wijntje. Ja. Zeg je dan, ik heb zin in een wijn.
0: Jij krijgt mij voor een biertje. En dan neem ik dat glas wijn.
1: Maar dat klinkt weer lullig, een biertje.
3: Nee, dat zeg je toch juist wel?
1: Nee.
3: Ja, ik heb zin in drinken.
1: Ik heb zin in een bier.
0: Oké, goed. Nou, Ellen, hebben we tevreden gesteld?
3: Ja, precies. En daarvoor hadden we natuurlijk Moët dat nou, hè, voor Katja in de Ruud de Soleil. Alles past er eigenlijk in, dat merken we wel, toch?
1: En dan gaan we van Katja naar Roos. Ze zit in de tuin, heeft zin in een zomerse plaat, hangt aan de lijn.
0: Katja.
4: Nee, goedemiddag.
0: Naar Roos.
4: Hoi, goedemiddag, Ruud.
0: Waar zit jij in de tuin?
4: In het zonnige Den Helder.
0: Oké. Okay. Is het daar warmer? Of net zo, is het warmer? Want ik ben het even kwijt. Is het nou in het zuiden warmer op dit moment of in het noorden?
4: Nee, het zuiden. Het is hier heerlijk. Het is gewoon prima weer. 24 lekker. Graden. Ja. Niks meer aan doen.
3: Met een briesje ook in de tuin bij de rhododendron.
4: Ja, subtiel.
0: Oh, mooi gezegd. Heerlijk. Zeg, en wat zijn jouw vakantieplannen?
4: Ik ga naar Kos.
0: Kos?
4: Ja.
0: Wat leuk.
4: Het kost en, wat.
0: Ja. Nou, jij ja, kan zo in de groep bij Gijs. Maar, goed, welke plaat wil je horen?
4: Ik wil graag Tu es Fortu van Ingrid.
0: En waarom die?
4: S'il vous plaît. Nou, dat vind ik gewoon heerlijk. Dat accordeonnetje erin, dat geeft gewoon zomerse kriebels.
0: Ja, ik ga hem voor je draaien. Geniet ervan.

Hi, lieve mensen. Zouden jullie heel alsjeblieft met deze prachtige, heerlijke temperaturen Quiero van Julio Iglesias willen draaien? Super!

0: Jan van der Kerk.
1: Julio Iglesias.
0: Voor Doreen Quiero, dus... lekker weer te horen, hoor. Julio Iglesias, daar ga ik naartoe met Vief.
2: Leuk.
0: Als Julio dan nog leeft, opent.
2: Oh, dat duurt nog even dan, misschien.
3: Krijg je dan je geld terug, anders, als die doodgaat?
0: Dat weet ik niet.
2: Hoe was dat destijds bij Michael Jackson? Was een hele concertreeks voor uitge... En toen ging hij ook dood.
0: En kregen mensen geld
2: dat
0: terug?
2: Dat weet ik dus niet, dat vraag ik aan jullie. Maar hoe ging dat toen?
3: Oh, ik had geen kaarten.
2: Nee, ik ook niet.
3: Nee. Ja.
2: In het ongewis.
0: Nou, weet ik wel dat hij een heel ongemakkelijke begrafenis was dat.
3: Hoezo, was je erbij?
0: Nou, nee, dat was op televisie. Dat heeft de hele wereld gezien. Toen lag hij in een soort aubergine, weet je wel. Wat
3: zeg je nou? Ja, lag hij in een bak water?
0: Nou, dat leek het een beetje op alsof het zo'n reuze aubergine was. Waar je dan een lopend buffet achter hebt. Dus,
2: een gigantische aubergine.
3: Ja. Bleef hij drijven, of niet?
2: Ja, Aubert-Marie. Dat is
3: Aubert-Marie. Ja. Ja. Ja. We moeten opschieten. We hebben nog 2 minuten over.
2: Nou.
3: Leroy wil deze.

0: hele rare single. Wild Styles en Niels Geusbroek. Een Year of Summer.
1: Ja, echt een zomerse plaat, wat dat betreft.
0: Ja, zeker. Draai de rest maandag. Thuis. Leuk.
2: Het is een kort jaar, Year of Summer. Heel kort jaar.
0: Zometeen in Emily...
2: In Emily? Even,
1: nee, M de la Creme. Nee,
0: ja, de Kremely.
3: Shit. Misschien moet het toch, want er zijn zoveel mogelijkheden met die
2: titel.
3: Ja,
2: man.
3: Dan geef ik ook crème weg.
0: Ja, crème de la Kremely.
3: Dat is een briljant. Crème de la Kremely.
0: Wat ga je doen?
3: Wij hebben, ik durf het bijna niet te zeggen, maar als jij bijvoorbeeld automatisch een enorme band voelt met mensen die net als jij een rode auto rijden.
0: Oh ja.
3: Zou kunnen. Ja. Of als je een ziekelijke angst hebt voor schoenveters, omdat je gewoon heel erg veel druk voelt bij het strikken.
0: Oh, wauw.
3: Dan ben je bij mij bij het goede eind.
0: Ja, dat geloof ik. Zeg, wie ga je bellen?
3: Shai.
0: Shai?
3: Ja, want,
0: onze Shai?
3: Ja, onze Shai.
1: Onze
3: want
1: Shai.
3: Zij is net geland uit Curaçao.
1: Oh, ja.
3: Waar we natuurlijk allemaal hopen dat die verder komen in het WK. Zondag hè, moeten ze weer spelen.
0: Ja.
3: En ik wil even weten hoe het daar nu is.
0: Oké. Okay.
3: En hoe het met haar is. En hoe er op Curaçao zeg maar, wordt gereageerd op dat hele WK.
0: Ja, we zijn best trots, toch?
3: De Blue Wave, tuurlijk.
1: Ja,
3: zijn
1: ze zijn super trots. Ze hadden één goal tegen de Duitsers. Ze waren hartstikke blij. Zij is door het rollen. Hij zet dat shirt aan en dat shirt trekt ze ook niet meer uit. Dat denk ik echt.
2: Ze stopt niet met praten. Sorry? Ze stopt niet met praten.
0: Nee, dat is vaak op donderdag. Dus, daarom nodig je vaak uit alleen maandag en dinsdag. tot zover dit radioprogramma. Emily, gaat u de eerste plaat voorschotelen en moeten wij hem raden?
1: Ik moet mijn mond houden.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dit is gewoon een beetje
0: mooi. Knaap. Maar hij vindt het niet zo waar. Verder de wind
1: Starlight.
0: Tegen, hoor.
1: Starlight, hij wist hij niet. Hij zei alleen nieuws.
2: Wist ik wel, maar het was me nog niet gevraagd.
1: Ja.
0: Ik weet dingen van Gijs. Maar de zintheid is op.
2: Start de ster!
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
10: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
17: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
19: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
20: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Het is 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. En NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
24: Hey Emily, goedenavond. De schok is groot in Meerstad bij Groningen. In een woning werden afgelopen nacht een man en vrouw van 53 om het leven gebracht. Hun 13-jarige dochter is opgepakt, zegt een verslaggever van RTV Noord.
25: Dus een puber. We hoorden ook wel verhalen over het meisje in de buurt. Maar ja, dat is allemaal speculeren wat er nou precies gebeurd is. Want dat is wel de grote vraag. Wat is nou de aanleiding geweest om haar eigen ouders, want daar komt het eigenlijk op neer, om haar eigen ouders om het leven te brengen.
24: De burgemeester van Groningen noemt het een tragische gebeurtenis en betuigt er medeleven aan familie, vrienden en bekenden van het echtpaar. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun biologische kinderen ontvoerden naar België, hebben allebei een celstraf van 2 jaar gekregen. Van die 2 jaar is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. En dat betekent dat ze niet meer de cel in hoeven, want ze hebben hun straf al uitgezeten in voorarrest. Volgens de persrechter gingen de ouders doordacht te werk.
26: Ze hebben voorverkenningen gedaan, ze zijn van vluchtauto gewisseld, ze hebben vermommingen gebruikt, pruiken, valse brillen, kleding voor de kinderen. Ze zijn via Duitsland naar België gereden.
24: De ouders kregen ook een contactverbod. De kinderen van 7 en 11 waren uit huis geplaatst en de ouders wilden in België een procedure beginnen om het wettelijk gezag terug te krijgen. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat nabestaanden dat wisten. En ook het gemeentebestuur was er niet van op de hoogte. Het gebeurde al enkele jaren geleden toen de grafrechten afliepen. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren.
27: Mensen kiezen bewust voor deze plaats, voor deze begraafplaats. Dat heb je ten alle tijde te respecteren. En dat is allemaal niet gebeurd.
24: De gemeente wil dat de lichamen worden teruggebracht. En blijdschap bij fans van Lil Nas X. De rapper heeft voor het eerst in tijden laten weten hoe het met hem gaat. Sinds hij vorig jaar in verwarde toestand naakt op straat in Los Angeles werd opgepakt en vervolgens naar een afkickkliniek werd gebracht. Op Instagram zegt hij dat het een stuk beter gaat.
28: I have a therapist now and a psychiatrist, which has been really helpful. On a serious note, like I'm doing much better.
24: Lil Nas X heeft een bipolaire stoornis en krijgt psychische hulp. Hij gaat vooruit en hij werkt ook aan nieuwe muziek. Het weer, later vanavond en vannacht zware buien bij ongeveer 20 graden. Morgen wordt het weer erg heet, maximaal 35 graden.
3: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB is Dennis Mooi. Hi Dennis.
29: Hele goede avond Emily. Nou, je hebt vooral bij Utrecht en bij in Drenthe veel vertraging. Er staat nog 185 kilometer file. Bij Utrecht begin ik op de A12 richting Arnhem voor het knooppunt Lunetten. Een half uur extra door de werkzaamheden daar. Diezelfde A12, maar dan richting Den Haag. Tussen Bunnik en de Meren, 25 minuten vertraging. Er heeft een auto met pech gestaan. Dan naar Drenthe, de A28 Groningen-Zwolle. Tussen Assen en Westerbork een half uur vertraging. En de andere kant op heb je op die plek 10 minuten extra nodig. In beide richtingen is daar de linker rijstrook dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. In beide richtingen rijden het beste om via Heerenveen. Dan nog de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten extra door het slechte wegdek daar.
3: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen lekker met Muse. Starlight komt eraan. Ster.
30: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
31: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Stenso.nl. Stenso met een C.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het oor wil ook wat.

0: Studio, Radio 2.
1: Hi, goedenavond, welkom bij het Oor. Zometeen bellen we met onze lieve NPO Radio 2-collega Shai Kreuger, want die kwam vanochtend vroeg terug uit het prachtige Curaçao. En daar schreef het voetbalteam natuurlijk geschiedenis door voor het eerst mee te doen aan het WK. We blikken met haar vooruit op de wedstrijd van aanstaande zondag en we horen ook hoe er wordt meegeleefd daar met de Blue Wave. En vandaag ook weer, want het is donderdag, alle ruimte om uit te komen voor wie je bent en hoe je in elkaar steekt. Misschien ben je wel gewoon zoals Erik. En dan luister je werkelijk iedere dag Stairway to Heaven. Het zou kunnen. Dan ben je echt uitermate geschikt voor onze rubriek. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar app hem even met die NPO Luister-app. En dan leggen we lekker

De radio Somber en Homewrecker. En daarvoor The Queen, Aretha Franklin. En respect hier in het oorbel ook. Wat goede avond nog steeds. Ja, met zulk weer als nu. Ik kijk even naar buiten. Het is echt prachtig. Ja, alle opties zijn mogelijk. Hangen bij de waterkant. Of lekker bijkletsen op een terras. Of de deuren van je Franse balkon opengooien. Zodat je die zwoele avond even lekker zo in huis haalt. Ik zat vandaag in een of andere zonnige playlist. En toen kwam ik op die remix van Bob Marley's Sunshine. Die Sun is Shining. En toen dacht ik... leuk om te draaien.

Sniff and the Tears. En daarvoor Bob Marley en Funk Star Deluxe uit Denemarken. Sun is Shining. Kreeg een appje van Kimberly. Kimberly zegt, ik ben jarig vandaag. Oh, van harte Kimberly. Zou het niet leuk zijn dat ik nog genoeg verwend word? Wat? Half of My Heart van John Mayer en Taylor Swift. Nou, natuurlijk. Goeie plaat en van harte Kimberly.

0: samen Half of My Heart. Het is inmiddels 6:30. De NOS headlines krijg je van Jury.
1: Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17. Ook krijgt de dader jeugd-TBS. Rivaldo werd vorig jaar op een voetbalveldje gedood omdat hij een ketting terug wilde hebben die van een vriend van hem was gestolen. Nog nooit hebben zoveel mensen zich ingeschreven voor de Nacht van de Vluchteling. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee. Dat is volgens de organisatie een record. In die nacht lopen mensen verspreid door het land 10 tot maximaal 50 kilometer om geld op te halen voor Stichting Vluchteling. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden van het Hantavirus, zegt het RIVM. Het is de eerste van een aantal bloedhete dagen en dus geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. De oproep is om extra op kwetsbare mensen te letten en genoeg te drinken. Deze Brabander houdt er ook rekening mee.
2: Moet ik mij een beetje aanpassen en als ik mijn petje op heb, dan duik ik ook naar voren.
3: Het petje, dat helpt.
2: 25 graden warm staat.
3: Ja.
2: En dan moet het nog in de schaduw zitten. Ja, het is zo, hè?
3: Ja, zo is het.
1: Vanwege de warmte is een aantal sportevenementen ingekort of afgelast. Zoals de Wiso-loop in Wierden en een halve marathon in de Hoek van Holland. En een aantal scholen gaat eerder dicht. Het weer vanavond en vannacht ongeveer 20 graden. Er trekken ook wat zware buien over het land, mogelijk met onweer. En morgen opnieuw heet, maximaal 35 graden.
0: Dankjewel, Jury. Dan het verkeer bij de ANWB's. Dennis, mooi. Hi, Dennis.
4: Hele goedenavond. Er staat nog 60 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A28 Assen-Zwolle. Tussen Assen-Zuid en Westerbork. Een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. En ook een kwartier extra bij op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Bij Boksmeer door het slechte wegdek daar.

0: Lied van Curaçao, de allerkleinste natie ooit die aan het WK voetbal op dit moment meedoet. Afgelopen zondag ging de Blue Wave er met 7-1 af tegen Duitsland helaas. Maar de aanhangers zijn er niet minder trots om. Sterker nog, het was er feest. Aanstaande zondag wacht Ecuador. En de Curaçao-naars die zijn natuurlijk hoopvol op een mooie uitslag. Iemand die erbij was en eventjes leeft in een roze wolk die de Blue Wave heet, is onze eigen lieve Shai Greuger. Hi Shai.
1: Bonnotje.
0: Hallo schat. Hi hi. Jij bent net terug uit Curaçao. Hoe was het?
1: Ja, ik ben echt net terug. Nog helemaal stoffig van het vliegtuig. Maar Emily, het was geweldig. Jij draait nu het volkslied.
0: Ja.
1: En ik heb gewoon dikke kippenvel.
0: Dikke kippenvel, jongen. Oh,
1: ja, het was, ik denk dat de eerste paar zinnen van het volkslied zegt al heel veel. Kom, laten we opstaan en met z'n allen gaan zingen de grootsheid van Curaçao. Het kleine eiland, kleine rots in de zee. En ik denk dat dat is wat er gebeurt op het moment dat je dat volkslied hoort op zo'n groot wereldtoernooi, dat je meteen het grijpt je bij de keel, jongen. Emily, ik ben zo gek gegaan.
0: Wat voor verhalen hoor je terug? Wat betekent het voor de mensen daar ook?
1: Nou ja, ik was natuurlijk op het eiland bij de familie, komt van Westpunt. En ik heb echt met iedereen erover gehad. Vanochtend ook nog even met mijn moeder. Ik denk dat het te maken heeft met sowieso een trotsheid wat er al leeft op het eiland. Als het gaat om wie we zijn, cultuur, hoe we in het leven staan. En nu heb je een aantal jongens die dat op het wereldtoernooi dus kunnen laten zien. Ons kunnen vertegenwoordigen. Dat is wat het is. En dat het is zo lastig in woorden uit te leggen. Dus als ik tegen jou zeg kippenvel, ik dacht, met wat kan je dit nou in hemelsnaam vergelijken? Ik heb geen kinderen, maar ik denk als je de babystapjes van je kindje ziet, dat ook zo'n moment is dat je bijna flauw valt.
0: Het is gewoon een hele trots,
1: oh
0: ja.
1: Het is een hele gigantische trots.
0: Maar ik heb ook het gevoel, wat er ook gebeurt, zij worden als helden onthaald straks.
1: Per definitie.
0: Ja.
1: Want kijk, er zijn natuurlijk een aantal momenten als het gaat om het WK waar het om draait. Het kwalificatiemoment, dat is het al geweest. Dat betekent al dat deze jongens voor eeuwig op handen gedragen zullen worden. En alles wat ze daarna kunnen doen, kunnen ze alleen maar goed doen. Want ze hebben het al gefixt. Dus ja, 7-1. Ik denk, zoals ik dat heb ervaren, toen de wedstrijd afgelopen was, gigantisch feest, hè?
0: Ja, oh ja?
1: Gigantisch feest.
0: Hè?
1: Ja, zeker. Okay. Gigantisch feest. We waren niet teleurgesteld. We zijn trots geweest op de manier waarop de jongens daar op het veld hebben gestaan. Ze hebben ontzettend veel ballen om het hoofd gekregen. Maar ze zijn blijven staan, zijn blijven vechten. Hebben ook aan het eind laten zien hoe wij als Curaçaoenaars in het leven staan. We zijn blije, vrolijke, liefdevolle mensen. En ik denk dat is hetgeen waar het om draait. Continu.
0: Ja.
1: Dus het maakt niet uit wat ze doen. Dat ene doelpunt,
0: Nou, ik moest al een beetje huilen. Laat staan hoe jij je moeder
1: hebt gevoeld. Ik heb gejankt. Ik heb gegild.
0: Ja.
1: We zijn 10 minuten helemaal losgegaan.
0: Oh,
1: en elk doelpunt dat er daarna nog kwam, ja, maar dat maakte niet uit. Want we hebben dat ene doelpunt gescoord.
0: Ja.
1: En misschien klinkt het een beetje van de gekke, maar ja, ga maar eens even na. Het is gelukt om daar te staan. Het is gelukt om het volkslied aan de wereld te laten zien. We zijn blauw gekleurd.
0: Hoe is dat op het eiland, zeg maar? Op de Antillen zijn de huizen versierd, zie je blauwe ballonnen. Wat merk je daar? Oh ja?
1: Naar alles. Dus vanaf de medewerkers. Dus het maakt niet uit of je naar de pompstation gaat, naar de drogisterij gaat. Iedereen staat in het blauw. Blauwe t-shirt aan. Mijn tante heeft haar huis versierd. En dat is maar één van de tantes op Curaçao, hè. De verschillende wijken hangen overal vlaggen. Mijn oom heeft bijvoorbeeld in Westpunt zelfs met vrienden allemaal vlaggen opgehangen. De Curaçaose vlag wappert daar schitterend in de zon.
0: Ja, het is wel heel schattig. Ik vind het echt zo leuk ook. Ik gun het ook echt, Antillen natuurlijk enorm. Zondag, maandag speelt Curaçao tegen Ecuador. Wat denk je? Kunnen ze nog stunten? Is daar iets over gezegd?
1: Ik denk dat als ik de jongens mag geloven, en Bakuna heeft het al op verschillende momenten gezegd. Op Curaçao heb ik de boys ook nog gezien na hun oefenwedstrijd tegen Aruba.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het voornaamste is, wat zij zeggen is, blijf achter ons staan, support ons, wat wij gaan trachten te doen, is alles geven. En ik denk dat dat is wat ze gaan doen. Daar vertrouw ik volledig is op. En of dat nou stunten is, of dat nou laten zien is. We zeggen in het papiament, Saka Noskara, ons gezicht laten zien. Dus het maakt niet uit hoe ze stunten. ze laten zien wie het is dat wij zijn.
0: Ja,
1: en daar
0: precies.
1: zijn we al trots op.
0: Met een rug recht, inderdaad, naar te gek.
1: Met een glimlach. En laten we niet vergeten, dance a day keeps the doctor away. En dat is ook natuurlijk wat Curaçao laat zien. Hoe belangrijk het is om samen te komen. En ik denk dat dat op dit moment echt de kracht is van dit elftal. Dat zij laten zien dat samenkomen, unie, samen zijn, verbondenheid. Dat is wat Curaçao is.
0: Nou, supermooi. Iedereen hoopt natuurlijk dat ze verder gaan. Dankjewel,
1: ja,
0: lieve Shai. En
1: dag.
0: Dag.
1: En doei.
0: Doei, schatje, doei.
1: Hoi.

0: Daido die had in 2003 last van iets dat we misschien allemaal wel een beetje herkennen. Namelijk die ene vakantieliefde die je achter moet laten in Torremolinos. Wat was het leuk, hè? Daar. In Cariruela?
1: Nee.
0: Cariruela?
1: Ja.
0: Cariruela.
1: Zuid-Spanje.
0: Dus
1: Malaga.
0: Dat was het leuk.
1: Heerlijk.
0: Dat is waar eenmaal. Vooral omdat je schoenen daarna natuurlijk altijd vol met zand zitten.
1: Absoluut. 2 weeks away.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja!
10: Serieus?
9: Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: ICM, de duurzame opleider met een B Corp-certificering.
0: Dit is NPO Radio 2.
23: Het is 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door een gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
24: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En het zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
23: Het ging om aangiften van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. En over een paar weken staat Van de Zandschulp op Wimbledon. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui bij ongeveer 18 graden. Morgen wordt het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Ismael de Bruin. Dan is er nog een en ander aan verkeer. Bij de ANWB is nog Dennis Mooij. Waar staan ze, Dennis?
2: Nou, aan de grens loopt het vast op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grensovergang heb je een kwartier vertraging. Bij Rotterdam viel op de A16 vanuit Breda. Ter hoogte van de Van Brienoordbrug 5 minuten vertraging op de parallelbaan. Door een vrachtwagen met pech zijn daar 2 rijstroken dicht op de parallelbaan. Dan de A27 richting Breda tussen Werkendam en Hank. 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En een personenwagen met pannen op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle zorgt tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet voor 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... dus hou je hart vast en je radio aan.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
25: Alles voor kampeergeluk.
26: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
27: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
28: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
29: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
30: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
31: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
25: Praxis.
30: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
32: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja. Ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
33: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het oor wil ook wat.

0: oor wil ook wat.
1: Ik ben nog steeds bij het oor. Wist je trouwens dat een libelle, kwam ik vandaag achter, ongeveer 1,5 oog is? Ze hebben 2 grote ogen met per oog zo'n 30.000 kleine suboogjes. Ja, alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze ook nog eens 3 ogen die het licht reguleren. Zo'n, zou maar je buurman zijn die. Dan is het gluren bij de buren voor jou gewoon compleet zinloos. Want hij gluurt gewoon in 30.000 tienvoud terug. Huh? Wat? Goed, dat dierenrijk blijft me verbazen. Ik hoop dan weer dat jij mij verbaast. En ik durf het bijna niet te zeggen. Maar, dat is een rubriek die we altijd op donderdag doen. Hè? Slaap jij bijvoorbeeld extra goed onder beddengoed dat nog niet helemaal goed is opgedroogd? Omdat het dan zo lekker klam is. Of zoek jij alles al op over een film die je nog gaat kijken? Dus wie er doodgaat, wie er verliefd wordt op wie, het einde, dat soort dingen, omdat je niet tegen verrassingen kunt. Of kietel jij regelmatig je eigen voeten en oksels, omdat je dan weer even teruggebracht wordt naar je kindertijd? Zou kunnen. Of heeft jouw dochter bijvoorbeeld een abonnement op de Linda Meijden, maar die is stiekem gewoon voor jou? Voor jou als Henk, de bouwvakker. Nou, app me maar met jouw ding via de NPO Luister-app en dan spreek ik je zo meteen.
2: Ik laat mijn oor.

0: Alex Warren. Fever Dream. Daar gaan we.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Hallo, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hi, met wie?
4: Met Natasja.
0: Hi, Natasja. Hallo, vertel.
4: Hoi, hoi. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Ik kijk soms stiekem in de containers als ze aan de kant van de weg zijn, wat andere mensen weggooien.
0: Oké, okay. Okay, nee, je kijkt in andermans kliko.
4: Ja.
0: Moet ik het zo zien?
4: Ja.
0: Oké.
4: Okay.
0: En
4: ja,
0: hoeveel kliko's zijn dat?
4: Nou, ik woon in een heel klein dorpje en meestal staan ze dan naast elkaar. En dan kijk ik van, oh, heeft die dit allemaal weggegooid? En ja, nou ja, dat.
0: Maar oké. En zeg maar, ja. Bij mij is het afval scheiden. Bij jullie ook? Of
4: nee,
0: is er één kliko die aan de weg gaat?
4: Ja, één kliko gaat aan de weg. Wij hebben een hele majestueuze afvalverwerkingssysteem hier in Friesland. En daar wordt alles gescheiden. En dus we kunnen alles gewoon in de grijze container doen.
0: Okay.
4: Behalve glas en grof vuil uiteraard. Ja. Maar plastic en zo mag er allemaal in.
0: En hoe vaak worden die dingen opgehaald?
4: Eén keer in de twee weken.
0: Eén keer in de twee weken. En dan ga jij even kijken bij anderen en zeg maar dan rond jouw huis. Of ga je erop uit om kliko's aan de andere kant van het dorp te bekijken?
4: Nou, als ik er langs loop, kijk ik me wel eens onder de klep.
0: Oké.
4: Okay.
0: En dan met de klep helemaal open of op een kier?
4: Ja. Nee, maar helemaal open. Ja, ik durf wel helemaal open te doen.
0: Oké. Okay.
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, dat soort dingen.
0: En waar hoop je dan op?
4: Nee, het is gewoon nieuwsgierigheid.
0: Okay.
4: Het is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon nieuwsgierigheid. Ik ben gewoon heel benieuwd wat een ander allemaal in de grijze container gooit.
0: Ja.
4: Dat is echt heel belachelijk.
0: Want
4: het is echt zo.
0: Want kijk je ook brieven dan of zo? Of is het meer van, oh jee, jij dubbel vla, oh my god, 2001 of zo? Of moet ik...
4: Nee, dat niet. Dat ik denk van wat ze gegeten hebben en wat ze er allemaal ingooien. Wat er eigenlijk niet in hoort. Daar kan ik me ook heel erg aan storen.
0: Oké, en bel je dan aan?
4: Nee,
0: jouw kliko. Oké.
4: Nee, maar zo erg is het, hè?
0: Maar wat is het gekste dat je ooit bent tegengekomen?
4: Oh, dan vraag je me wat, Emily.
0: Ja.
4: Ik heb even geen idee. Het is gewoon heel erg. Ik moet gewoon altijd even onder die klep kijken.
0: Even onder die klep, ja.
4: Ja. En sommige mensen hebben gewoon heel netjes alles in zakken. En daar baal ik dan van. Want ik wil wel graag zien wat erin ligt.
0: Scheur die dan open of niet?
4: Nee.
0: Dat niet, oké. Nee. Oké.
4: Okay. Nee, dat doe ik niet.
0: Okay.
4: Ik hou het nog netjes. Maar ik kijk gewoon soms stiekem in een ander zijn container.
0: Ja, jij kijkt in iemands kliko.
4: Ja,
0: en kijken er wel eens mensen in jouw kliko?
4: Oh, vast wel. Want ik ben een eenmansgezin met mijn twee tackles. Dus er zit altijd nog wel wat ruimte in mijn container. Dus er wordt ook wel eens wat van iemand bij mij in de container gelegd. En dat mag altijd, dat mag mij niks uit.
0: Oké. En heb je er wel eens wat mee? Heb je er wel eens wat uitgenomen bij de buren? Gooi jij dit weg? Dit kan ik nog gebruiken?
4: Nee.
0: Dat niet.
4: Heb ik nog nooit gedaan.
0: Het is puur nieuwsgierigheid eigenlijk. Zo moet ik het zien.
4: Het is puur nieuwsgierigheid dat ik denk van hoe hebben jullie het verpakt? Wat gooien jullie weg? En soms zitten er complete verpakkingen met eten en al er nog in.
0: Oh ja.
4: Ja, dat verbaas ik me dan gewoon soms over. En daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar.
0: En ben je ook?
4: Ik kijk ook niet van wie het is.
0: Nee, dat niet. Oké.
4: Nee. Het is puur anoniem.
0: Oké, ja, want ik wilde meteen weten van... ben je anders naar mensen gaan kijken in de buurt? Zo van, ja, ik vond jou leuk, maar jij gooit dit en dit wel altijd weg. En daar ben ik heel boos over.
4: Nee, zo erg is het nog niet. Ik kijk niet naar het huisnummer. Nee, want dan is het spannender ook een beetje af.
0: Oh, het is ook spannend. Oké, en doe je dit in het volle daglicht? Of is dit, zeg maar, clandestine na negenen?
4: Nee, gewoon in het volle daglicht.
0: Oké.
4: Ja, ze kunnen het ook wel zien, maar dan doe ik net alsof ik er nog wat in moet gooien, weet je wel? Om te kijken of er nog plek is.
0: Oh, oké, heb je ook iets in je hand voor het geval dat je wordt betrapt? Zo van, nee, ik was net bezig wat erin gooien.
4: Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet eens over nagedacht.
0: Kijk, I got you, girl. Hey, maar oké, maar vertel je... Hey, en bel je dan aan?
4: Nee,
0: jouw kliko.
4: Oké. Nee, maar zo erg is het, hè?
0: Maar wat is het gekste dat je ooit bent tegengekomen?
4: Oh, dan vraag je me wat, Emily.
0: Ja.
4: Ik heb even geen idee. Het is gewoon heel erg. Ik moet gewoon altijd even onder die klep kijken.
0: Even onder die klep, ja.
4: Ja, en sommige mensen hebben gewoon heel netjes alles in zakken. En daar baal ik dan van, want ik wil wel graag zien wat erin ligt.
0: Scheur die dan open of niet?
4: Nee.
0: Dat niet, oké. Okay. Nee. Oké. Okay.
4: Nee, dat doe ik niet.
0: Okay.
4: Ik hou het nog netjes. Maar ik kijk gewoon soms stiekem in een ander zijn container.
0: Ja, jij kijkt in iemands kliko. Ja. En kijken er wel eens mensen in jouw kliko?
4: Oh, vast wel. Want ik ben een eenmansgezin met mijn twee tackles. Dus er zit altijd nog wel wat ruimte in mijn container. Dus er wordt ook wel eens wat van ander iemand bij mij in de container gelegd. En dat mag altijd. Dat mag mij niks uit.
0: Oké. Okay. En, en heb je er wel eens wat mee? Heb je er wel eens wat uitgenomen bij de buren? Dat je, gooi jij dit weg? Dit kan ik nog gebruiken?
4: Nee.
0: Dat niet. Het is puur nieuwsgierigheid eigenlijk. Zo moet ik het zien.
4: Puur nieuwsgierigheid dat ik denk van: hoe hebben jullie het verpakt? Wat gooien jullie weg? En soms zitten er complete verpakkingen met eten en al er nog in.
0: Oh ja.
4: Dat verbaas ik me dan gewoon soms over. En daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar.
0: En ben je ook?
4: Ik kijk ook niet van wie het is.
0: Nee, dat niet. Oké. Okay.
4: Nee. Het is puur anoniem.
0: Oké, want ik wilde meteen weten van: ben je anders naar mensen gaan kijken in de buurt? Zo van: ja, ik vond jou leuk, maar jij gooit dit en dit wel altijd weg. En daar ben ik heel boos over.
4: Nee, zo erg is het nog niet. Ik kijk niet naar het huisnummer. Nee, want dan is het spannend er ook een beetje af.
0: Oh, het is ook spannend. Oké, en doe je dit in het volle daglicht? Of is dit zeg maar clandestien na negenen?
4: Nee, gewoon in het volle daglicht.
0: Oké.
4: Okay. Ze kunnen het ook wel zien, maar dan doe ik net alsof ik er nog wat in moet gooien, weet je wel? Om te kijken of er nog plek is.
0: Oh, oké, heb je ook iets in je hand voor het geval dat je wordt betrapt? Zo van: nee, ik was net bezig wat erin gooien.
4: Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet eens over nagedacht.
0: Kijk, I got you, girl. Hey, maar maar vertel je, heb jij een partner? Je zei volgens mij niet, hè? Met tackles heb je, of wel?
4: Ik heb een latrelatie.
0: Een latrelatie.

0: zijn container.
1: Ja, jij kijkt in iemands kliko. Ja, ja, en kijken er wel eens mensen in jouw kliko?
0: Oh, vast wel. Want het zo, ik ben een eenmansgezin met mijn twee tackles. Dus er zit altijd nog wel wat ruimte in mijn container. Dus er wordt ook wel eens wat van ander iemand bij mij in de container gelegd. En dat mag altijd. Dat maakt mij niks uit.
1: Oké. Okay. En, en heb je er wel eens wat mee, heb je er wel eens wat uitgenomen bij de buren? Dat je, gooi jij dit weg? Dit kan ik nog gebruiken?
0: Nee, nee.
1: Dat niet. Het is puur nieuwsgierigheid eigenlijk. Zo moet ik het zien.
0: Het is puur nieuwsgierigheid dat ik denk van, hoe hebben jullie het verpakt? Wat gooien jullie weg? En soms zitten er complete verpakkingen met eten en al er nog in.
1: Oh, ja.
0: Dat verbaas ik me dan gewoon soms over. En daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar.
1: En ben je ook...
0: Ik kijk ook niet van wie het is.
1: Nee, dat niet, oké. Okay.
0: Nee. Het is puur anoniem.
1: Oké, okay, ja, want ik wilde meteen weten van, ben je anders naar mensen gaan kijken in de buurt? Zo van, ja, ik vond jou leuk, maar jij gooit dit en dit wel altijd weg. En daar ben ik heel boos over.
0: Nee, zo erg is het nog niet. Ik kijk niet naar het huisnummer. Nee, want dan is het spannend er ook een beetje af.
1: Oh, het is ook spannend. Oké, okay, en doe je dit in het volle daglicht? Of is dit, zeg maar, clandestien na negenen?
0: Nee, gewoon in het volle daglicht.
1: Oké.
0: Okay. Ze kunnen het ook wel zien. Maar dan doe ik net alsof ik er nog wat in moet gooien, weet je wel. Om te kijken of er nog plek is.
1: Oh, oké, heb je ook iets in je hand voor het geval dat je wordt betrapt? Zo van, nee, ik wil net beter wat erin gooien.
0: Nee, daar heb ik eigenlijk niet eens over nagedacht.
1: Kijk, hè? I got you, girl. Hey, maar maar vertel je, heb jij een partner? Je zei volgens mij niet, hè? Met tackles heb je, of wel?
0: Ik heb een latrelatie.
1: Een latrelatie. Weet jouw partner dit?
0: Nee.
1: Okay.
0: Zij weet het niet.
1: Okay.
0: Dat hou ik ook zo.
1: Oh, oké. Okay. Ik hoop dat dit niet je echte naam is dan.
0: Ja, dat is wel mijn
1: dat
0: echte naam.
1: Dat is wel je... Oké, dan laten we dit... Ons geheimpje.
0: Niet naar deze, ons geheimpje. We gaan het gewoon aan niemand vertellen, hè?
1: Ik ben wel benieuwd of meer mensen zijn die dit doen.
0: Ja, ik ook.
1: Ik denk het wel. Maar goed.
0: Ja, ik denk het ook wel. Maar dan zeggen ze gewoon van, er kan nog wel wat bij de buurman in.
1: Ja.
0: Zoiets zeggen ze dan, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben wel zo eerlijk om het te zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Hoop je stiekem dat je wordt betrapt?
0: Nee.
1: Dat niet?
0: Nee. Ja, en als ik dat wel word, dan heb ik... Nou ja, dan zeg ik gewoon, ik ben gewoon nieuwsgierig.
1: Oh, je
0: ik
1: zegt
0: dat
1: dan
0: wel. Dat ik wel zo eerlijk ben. Ja, dat denk ik wel. Zo ben ik wel.
1: Wat grappig, joh. Is er ook iets waar je naar uitkijkt om te kijken of dat erin zit in een kliko?
0: Nou ja, ik hou van oude zooi. Dus soms zit er misschien nog wel iets bruikbaars in. Dat ik denk van, maar dat kan ik goed gebruiken.
1: Oh.
0: Mooie oude spulletjes, weet je wel. Brokant of zo.
1: Ja. Oh, oké.
0: Misschien hoop ik daar wel op. Dat ik dat ook leuk vind. Schatjagen.
1: Ik ben
0: dat
1: wel
0: dat erachter zit.
1: Benieuwd of mensen dit van jou weten in de buurt. En dat gewoon misschien niet zeggen. Zo van, daar loopt Natas. Natas kijkt altijd in onze kliko. Dus doe maar echt een dubbele strik. God, want anders heb je die vrouw weer.
0: Fouilleur.
1: Ja.
0: Containerfouilleur. Ja, het is toch wat?
1: Nou ja, het is. Je bent echt niet de enige. Wedden? Met de NPO luisterapp als je dit ook doet. Hetzelfde als Natasja. Ik vond het leuk om je te spreken, Natasja. Dankjewel voor je appje.
0: Ik vond het ook heel gezellig.
1: Goed
0: en ik wens jullie een hele fijne avond.
1: Dankjewel.

0: Never a Frown met Golden Brown, The Stranglers en daarvoor YMCA van The Village People. Er staat nog een en ander aan verkeer bij de ANWB, is Helene de Geest. Hi Helene.
1: Hallo. Ja, inderdaad, er staat nog een file, de gebruikelijke file eigenlijk aan de Duitse grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oud-Dijk tot de grens is de vertraging een kwartier. Maar ook nog wat vertraging in de buurt van Breda. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Sta je ook nog een kwartier in de file. En in het oosten van het land op de N35 Almelo-Zwolle tussen Wiedme en Herften ook 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. We moeten het nog heel even hebben over Natasja die net belde dat ze in andermans grijze kliko kijkt als ze er kliko aan de weg zet. Ze maakt een soort van half sport van.
1: Ja, Natas.
0: Natas. Hanny die zegt, ja, ik heb wel een goed excuus voor haar wanneer ze betrapt wordt. Want ik doe dit namelijk ook. Erin kijken, maar dan echt met deze reden om te zien of ik nog op tijd ben om de mijne aan de straat te zetten. Bij deze aan mijn buren bedankt dat ze er altijd aan denken om hun bak aan de straat te zetten. Linda zegt, werkt ze bij de gemeente?
2: Maar wat zou dat betekenen dan? Dan controleer je...
0: Of drugsafval.
2: Nee, ik weet het niet.
0: Okay. Denk het niet in Friesland. Maar ja, misschien ook wel. Who knows. Ruben zegt, ja, guilty. Ik doe dat ook bij andermans container. Ik haal er alleen niks uit hoor. Maar ik snap Natasja wel heel goed.
2: Maar ik, zeg maar, zeker deze week, hè, het wordt nu bloedheet.
0: Ja.
2: Ik blijf zo ver als ik kan bij een grijze container vandaan persoonlijk. Dat stinkt hoor.
0: Ja, nou ik heb zeg maar 4 containers. Ja. Restafval, GFT... plastic, PMD en karton.
2: Ja.
0: En dan zijn er altijd van die mensen bij ons in de straat... of waar ze dan ook komen en gooien hun hondenscheid in onze kliko's.
2: In welke kliko?
0: Maakt niet uit. Degene die er staat op straat, dan zijn zij hun scheid kwijt van hun hond.
2: Ja.
0: En dan kan ik die er weer uitvissen bij PMD of bij de plastic. Daar word ik dus echt helemaal licht op vlam. Nou, ik word daar heel boos om. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Niels die zegt, ik heb een soort gelijkgeval. Bij ons in de straat kijkt de L, want dat is zijn koosnaam van ons... altijd in 6 of 7, soms 8 grijze kliko's van het hele pleintje. En ik heb hem er wel eens wat uit zien halen. En toen heeft hij er dus tukboekjes ingelegd om hem te shockeren. Wij moesten even googlen, ja.
2: Dat is old school shit.
0: Wat dat betekent, maar dat is een funzig blaadje blijkbaar.
2: Ja.
0: En wat bleek later, ze waren eruit gevist. Nu heet hij de vieze uil. Groetjes uit Ulft van Niels.
2: Ik vind dit wel genieten, ja. Zo'n verhaal.
3: Als je de uil in schat kijkt, staat die vieze uil. Gooi er even een Playboy in.
2: Ja.
0: Arswin zegt, ik ken dat, zeker bij het plastic. Wie weet of er nog blikjes bijvoorbeeld in zitten. Laat een deksel open laten staan, omdat iemand er hout in had gedaan. En toen is de bak blijven staan. Ja, dat klopt. Als die bak dan, zeg maar, dat is ook zo'n ding. Jij doet niet aan afval scheiden, hè? Maar als die open staat, dan heb je afgescheiden in de bos?
2: Ja.
0: Met kliko's?
2: Ja, alleen ik heb een pasje voor een ondergrondse container.
0: Ja, oké. Nou, die van mij moet er gewoon op straat. Maar dan als die zeg maar te veel open staat, dan kunnen mensen van de sanitaire dienst, afvalmensen, die kunnen gewoon besluiten om hem niet mee te nemen.
2: Mm.
0: Of je krijgt een sticker erop.
2: Ja.
0: Krijg je straf.
2: Deze zat te vol.
0: Rob maar op, Emily, met je kliko. Maar ik vond hem weer leuk.
2: Ik vond hem leuk.
0: Ja, besluit hem weer voor deze week.

0: Wat schat, we moeten eens praten. Want je luistert nooit naar me. En het oor wil open.
1: NPO Radio 2.

0: Jackie Evans, Leave You, hier op NPO Radio 2. En dat wordt Tukero en Il Volo. We krijgen nog steeds reacties over Natas met de kliko's.
1: Natas.
0: Linda, die had natuurlijk werkt ze bij de gemeente. Wij snapten niet wat ze bedoelde, maar ze heeft nog teruggeëpt. In Katwijk bijvoorbeeld is het betalen voor restafval. Er zijn gemeenteambtenaren die dus restafval controleren op GFT en PMD. Dat je dus geen plastic bij je GFT of geen restafval. Weet je wel?
1: En dan, maar loopt er dan ook een controleur door de wijk? En die dan ziet dan, kijk deze kliko, ja, Bloemstraat 47, heeft het mooi mis.
0: Heeft het mooi mis.
1: Want ik weet het niet.
0: Zand hoort niet bij GFT, ik weet niet. Dus dat is een grind, kattengrind mag niet bij GFT.
1: Kattengrind?
0: Dat is mij niet, nee.
1: Ja, ik
0: valt het ook een debat niet over of chipzakken wel of niet plastic BMD zijn? Maar goed, nu gaan we wel heel nerdig over de afval. Kunt ook laten gaan. Maar ik wil nog wel even zeggen dat Stefan, die zegt die tukboekjes, die zijn vintage. En die leveren dus 15 tot 25 euro op als, dus als iemand die in mijn kliko wil gooien graag. We schrijven het op, Stefan. Dankjewel. We kunnen nog wel iets draaien waarvan jij zegt dat is een lekker zomers fijn plaatje uit mijn jeugd. Of gewoon van nu, mag ook. Hebben maar met de NPO Luister-app. Wat wil je horen? Wat kan ik voor je draaien? Voor je oren, je mooie oren. Alles kan, hè? We hebben in principe een database van... heb ik jou daar. Na Bluff.

0: de Brouwersdam. Bluff treedt op Suzanne Freek, Direct Counting Crows, Kensington, Sophie Ellis Baxter, Frenna, van alles is er eigenlijk. En we zenden ook nog heel veel live tredens uit op Radio 2. Na zal we er gewoon zijn. Donderdag hoor je Direct, vrijdag Suzanne Freek en zaterdag dus Bluff.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Mirjam die appt voor een lekker zomersnummer. Die wil Chris Ria en Looking for the Summer. Gaan we zo meteen doen na die van Barry. Hi Barry.
2: Hey Emmeletje.
0: Hi, alles goed?
2: Avond.
0: Avond, ja.
2: Ja, avond, ja. Ja, zeker alles goed, ja.
0: Mooi.
2: Ik ben net terug van vakantie, dus helemaal happy.
0: Oh, heerlijk zeg. Waar geweest?
2: Ze is in Oostenrijk geweest, met mijn dochter.
0: Oh, leuk.
2: Dus ik moest Siel alleen thuis blijven.
0: Was het deze Sound of Music Tour?
2: Ja, nou, ik heb wel films voorbij zien komen, ja. En toen moest ik...
0: Oh, je valt weg. Wat zei je? Sorry. Je viel even weg.
2: Ik zeg, ik zag wel filmpjes voor... Oh ja, ik zag wel filmpjes voorbij komen op de app. En die leken daar wel heel erg op. Dus heel grappig dat je dat zegt.
0: Nou ja, het is, ik bedoel, Salzburg, omgeving, dat soort dingen. Oostenrijk. Maar het is een groot land. Ik bedoel, je kan ook aan de andere kant zitten. Daar heeft het er weer niks mee te maken. Maar leuk, Barbara Pravi.
2: Precies. Ja, ik dacht kippenvel momentje. En bij vakantie en lekker weer denk ik toch altijd aan Frankrijk. En dit heeft me altijd wel heel veel geïntrigeerd, dit nummer. Het is zo mooi, ik sta er geen klap van, maar het is zo lekker.
0: Ja, dat is prachtig. Ik ga hem lekker doen voor je, Barry. Van het Songfestival 2021, hè, in Rotterdam, dat was het.
2: Ja.
0: Toen Maneskin won.
2: Ja, lang geleden weer.
0: Ik ga hem doen, dankjewel.
2: Ja, goed. Is goed, dankjewel Emily.
0: Doei Barry, doei.

0: Wel lekker zomerse late night vibes zit er in die platen. Vind je niet Looking for the Summer van Chris Rea?
1: Lovely, lovely. En mensen waren eigenlijk al aan het waarschuwen voor morgen. 34 graden en een beetje klam, toch?
0: Ik heb een boot gehuurd voor zaterdag.
1: Zaterdag is goed, toch? Wat werd het zaterdag dan?
0: Ja, heel heet. Maar ik ga in de polder, in Broek Waterland of die hoek. Heb ik een fluisterboot en dan ga ik door de langste koeien.
1: Lekker. 27 graden en 40% kans op regen, maar volgens mij... Nee, maar je kan dan kijken van wanneer valt die regen zaterdag. Dat wil je dan ook weten, toch? Neerslag.
0: Ja?
1: Oh, nee, dat is allemaal voor 7 uur in de ochtend.
0: Oh.
1: Vanaf 7 uur in de ochtend is het gewoon droog. Heerlijk.
0: Leuk, hè?
1: Ja, prima. Maar morgen dus 34 graden. Ja, ik zit te denken van hoe wapen je je tegen een dag als morgen?
0: Je moet er gewoon doorheen.
1: Nou, het leuke is dat ik zeg maar wat leuks zou gepland
0: hebben.
1: Weet je wat,
0: als je nu luistert en je denkt, Morad haat hitte.
1: Ja.
0: Dat weet niemand.
1: Ik word er altijd helemaal sloom van. En, wat ik niet haat zijn de toppers. En daar ga ik morgen heen. Morgenavond heb ik heel veel zin.
0: Waar is dat? Is daar airco?
1: In de arena.
0: Oké.
1: Ja, ik weet niet waar airco is. Nee, maar het is zo warm.
0: Misschien wel hoor.
1: Dresscode is Miami Vice. Dus gewoon lekker kort.
0: Linnen. Heel veel linnen.
1: Ja,
0: en pastel.
1: Ja, nee.
0: Nou, heel veel plezier. Zometeen bij Morad. Ik ben er maandag weer met het oor. Alvast een heel fijn weekend. En hou vol met de hitte. Doeg!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Dit is NPO Radio 2.
13: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
14: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
13: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs en identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
15: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
13: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer wordt gedaan aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens het evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd er 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op regen. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen wordt het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
18: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
20: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
23: Precies! Worstje?
22: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
23: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
22: Nee,
23: meerdere
22: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
23: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
22: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
23: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
22: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
24: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Met Morad.

Weer van vandaag, van morgen, van overmorgen. En dit is een van Manu Chao. Bongo Bang op NPO Radio 2. De voordraad, ik een andere lekker plaats voor. Kiss Me, Sixpence, Nam de Richer op deze donderdagavond. Nieuwe met Morat, goed dat je erbij bent. Ja, het is een soort mentale voorbereiding op de plaknacht die er vannacht aankomt. Het blijft lekker warm en daarom hoor je vanavond ook extra veel zonnige liedjes. En niet vergeten, het is vandaag...

als je er maar op hebt gedanst. Dat mag een happy hardcore plaatje zijn. Het mag ook rock zijn. Wel lekker om altijd even een beetje een soort van inspiratie rondje te doen, hè? Van, oké, Morad, maar waar mag ik dan bijvoorbeeld op stemmen? Dan neem ik je bijvoorbeeld mee naar het jaar 2003. Kan zijn dat je toen uitging in de clubs. Dan ben je nog relatief jong. Maar dan heb je misschien wel gedanst op... Ja, en dan met dat weer van vandaag en morgen en de rest van de week... is dit toch best wel, ja, toch wel lekker. Valt hij wel op zijn plek, hè? Summer Jam. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan voor Adagio for Strings. En het mooie is dat heel veel mensen dan meteen denken aan DJ Tiësto. Maar, nee, ik heb het over de originele maker van de houseplaat... William Orbit. Och, dit brengt me mee naar de allereerste Sensation White in de arena. Dat was mijn allereerste aanraking met een housefestival. En vanaf dat moment was ik verkocht. En ben ik echt een nieuwe weg ingeslagen in mijn leven. Hey, lekker hoor deze. En deze dropt dan zo meteen keihard. Maar goed, het is maar inspiratie. Jij

0: Harry Styles, American Girls. Ja, klinkt een beetje als een positieve plaat, hè? Maar Harry die noemt het zelf best wel een eenzaam liedje. Hij schreef het namelijk nadat er in korte tijd drie vrienden van hem trouwden. En daar vertelt Harry zelf dit over.
1: I watched like my three closest friends get married. And actually seeing them trust in something and risk something to find something like truly fulfilling. I was like, I'm single, so I'm having all the fun. And American Girls is actually about watching them get married. And like, you know, there just is a magic when you find the right person.
0: Ja, Harry Styles die ontdekte dat single zijn eigenlijk veel minder leuk is dan iemand vinden op wie je volledig kan vertrouwen. Nou, inmiddels is hij zelf gelukkig ook verloofd. Hij trouwt binnenkort met actrice Zoe Kravitz. En daardoor heeft Harry dan ook meteen een muzikale schoonvader. Namelijk niemand minder dan, inderdaad, je kan het al raden, Lenny Kravitz. Hey, met Morad, zometeen Disco Donderdag. Dan wil ik een plaatje draaien waar jij op hebt gedanst in de discotheek. En er komt al het een en ander binnen in de NPO Luister-app.
2: Don't stop moving, baby, cause you drive me crazy. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, energy. Dat kan ook Morad, hè?
0: Ja, ja. Is een hele goeie, inderdaad. Dus deze nemen we mee als een van de opties. Als jij denkt van nee, Morad, ik heb nog een veel leukere die je zometeen moet draaien.

0: Harry Styles, American Girls. Ja, klinkt een beetje als een positieve plaat, hè? Maar Harry die noemt het zelf best wel een eenzaam liedje. Hij schreef het namelijk nadat er in korte tijd 3 vrienden van hem trouwden. En daar vertelt Harry zelf dit over.
1: I watch like my 3 closest friends get married. And actually seeing them trust in something and risk something to find something like truly fulfilling. I was like, I'm single, so I'm having all the fun. And American Girls is actually about watching them get married. And like, you know, there just is a magic when you find the right person.
0: Ja, Harry Styles die ontdekte dat single zijn eigenlijk veel minder leuk is dan iemand vinden op wie je volledig kan vertrouwen. Nou, inmiddels is hij

0: watch like my three closest friends get married and actually seeing them trust in something and risk something to find something like truly fulfilling. I was like, I'm single, so I'm having all the fun. And American Girls is actually about watching them get married and like, you know, there just is a magic when you find the right person.
1: Ja, Harry Styles die ontdekte dat single zijn eigenlijk veel minder leuk is dan iemand vinden op wie je volledig kan vertrouwen. Nou, inmiddels is hij zelf gelukkig ook verloofd. Hij trouwt binnenkort met actrice Zoe Kravitz. En daardoor heeft Harry dan ook meteen een muzikale schoonvader. Namelijk niemand minder dan, inderdaad, je kan het al raden, Lenny Kravitz. Hey, met Morad, zometeen Disco Donderdag. Dan wil ik een plaatje draaien waar jij op hebt gedanst in de discotheek. En er komt al het een en ander binnen in de NPO Luister-app.
2: Don't stop moving, baby, cause you drive me crazy. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, energy. Dat kan ook Morad, hè?
1: Ja, ja. Is een

0: de Beach Boys. Good Vibrations op NPO Radio 2. Disco donderdag. Eens kijken, wie mag bepalen vandaag? Ik geef het woord aan Filip.
1: Hey, Morad, Filip hier. Nou, ik ben waarschijnlijk een generatietje ouder, maar waar ik helemaal op mijn dak, van kon gaan op de dansvloer, is MC Rob Bass en DJ Easy Rock. En It Takes Two. Oh, heftig. Dus als je die zou kunnen en of willen draaien, heel graag. Dus DJ Rob Bass en MC Easy Rock en It Takes Two. Voor mijn uit je dak op de dansvloer plaats.
0: Disco.
2: Disco.
3: From disco to disco.
0: Disco donderdag. What about now?

0: Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Ja, als je een beetje aandachtig geluisterd hebt, dan hoorde je al dat Alan Parsons flink wat galm op de muziek zette. Alan die maakte Don't Answer Me met zijn muzikale rechterhand, Eric Wolfson. Eric was er heilig van overtuigd dat het nummer echt wel die galm nodig had. Alan Parsons die vond zelf van niet, en hij maakte zelfs al een demo met hoe hij vond dat het dan moest gaan klinken. Luister. Anders, hè? Erg leeg of zo. Je mist echt wel die galm, zeg maar, die dan echt die vulling geeft. Maar ja, Eric die kreeg dus gelijk. De galm werd toegevoegd. En zo ontstond de versie van Don't Answer Me die je net helemaal hoorde hier op NPO Radio 2. The Verve, Bittersweet Symphony is onderweg naar Ruben Hillen.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

Bittersweet symfonie moet ik gewoon eigenlijk zeggen. Hey, zometeen gaat de ballenmachine weer aan voor de ballen van morgen. Ik trek dan een bal en daarbij hoort dan een categorie. En aan jou de vraag, welke plaat binnen die categorie wil jij horen? Gisteren had het bijvoorbeeld Franse chansons getrokken. Nou, toen draaide ik Une Belle Histoire. Maar vervolgens kwamen er allemaal klachten binnen in de NPO Luister-app dat de keuze te voorspelbaar was. Dat mensen al hadden gedacht dat ik die zou kiezen. Maar ja, het ding is, ik zie dan Une Belle Histoire wel vaak voorbij komen, waardoor ik dan denk van, oh, dat is wat mensen dan uiteindelijk blij maakt. Dus dan gooi ik die erin. Maar hey, ik heb de belofte gemaakt gisteren dat ik vandaag totaal iets onvoorspelbaars ga draaien. Dus als ik zo meteen het balletje heb getrokken, dan mag jij weer meedenken over de plaat die ik binnen die categorie moet draaien. En dan zorg ik ervoor dat ik de plaat uitkies die jij dan het minste verwacht. Zullen we dat afspreken? Ja, dat gaat me lukken, durf ik een weddenschapje op te leggen. Zometeen de ballen van Morat, nu Zurb en Sofiane Zou.

0: Ja, muziek die de zomer gewoon op als Adam Zurp en Sofiane Zaumwaki hoorde je op NPO Radio 2. Ladies and gentlemen, dit is het moment. Het is tijd voor...
1: De ballen van Morat,
0: inderdaad. Even kijken. Een gele bal. Ik uit het apparaat trek en ik kijk dan even in mijn overzichtje. Wat is dan 62? Want wat is het getal wat ik op deze bal zie? 62, oké. Dansjes. Dus we zoeken een plaat die gelinkt is aan dansjes. Even kijken, wat is dan eigenlijk iets wat dan zeg maar uitgekoud is en een beetje voorspelbaar? De Lambada. De Lambada is dan bijvoorbeeld een plaat die ik dan vandaag niet ga draaien. Kom maar door met al je leuke...

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen, live your dreams.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
0: Radio 2.
12: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En het festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
13: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
12: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
14: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
12: Het mosselseizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli. Dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timmer mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft vandaag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timmer kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht nog kans op een bui, het komt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon, het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
16: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
15: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
22: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
23: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
24: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
25: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
26: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
25: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
27: De ballen van Morat.
28: Balletje 62 getrokken. Dansjes. Dus muziek die gaat over dansjes. Maar ik wil dus niet voorspelbaar komen. Ik wil verrassend uit de hoek komen. Dit was...

0: onvoorspelbare plaatjes die gaan over een dans. Dan mag je me appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister app.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: Joe Cocker, Summer in the City. Balletje 62, categorie dansjes. Kijken wat er nog meer binnenkomt in de NPO Luisterijf. Gewoon even dingen die ik eigenlijk in ieder geval niet moet draaien. YMCA. YMCA, it's fun to stay. Te voorspelbaar, begrijp ik. Vindy heeft het over La Dernière Danse.
1: J'aimerais que pour ma dernière danse, l'orchestre joue de préférence.
0: En Wilma die stuurt ook een appje.
2: Hey Morad, wat dacht je van de Lambada?
0: Te voorspelbaar. Als ik deze draai, dan gaan mensen klagen dat ze dit ook hadden kunnen raden, zeg maar. Dat ik deze, dus dat wordt hem dan in ieder geval niet.

0: van de, ik denk, Brick House en Restrick Brass Band. Dat je het zeg maar zo uitspreekt, ja. Mensen herkennen het. Ik heb het echt nog nooit gehoord. Het is echt helemaal buiten mijn bubbel omgegaan. Wel gezellig. En je kan er vast een leuk dansje op verzinnen, denk ik. Hé, hey, Angelique.
1: Goedenavond.
0: Helemaal uit Almelo.
1: Helemaal uit Almelo.
0: Lekker. Je hebt net de naailes gehad.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus je bent nog helemaal aan het leren hoe dat moet.
1: Ik naai al 15 jaar plus.
0: En dan nog steeds les?
1: Ja.
0: Maar wat leer je dan nog bij?
1: Nog steeds van alles en nog wat.
0: Nou, dat is wel een heel algemeen.
1: Ik ben nooit uitgeleerd.
0: Nee, maar is het dan, ik weet niet of je iets concreets kan doen. Leer je dan bepaalde knopen zetten op een bepaalde manier? Of?
1: Ja, dat ook.
0: Oh.
1: Al nog allerlei soorten kledingstukken in elkaar zetten die ik nog nooit gemaakt heb.
0: Oh ja. Oh, en dat draag je dan ook zelf bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Oh, wat goed. Duurzaam. Ja. Angelique, ik sta voor de moeilijke opdracht. Ik moet iets gaan draaien voor de mensen thuis, wat dus onvoorspelbaar is. Hè? Want anders gaan ze weer appen. Ja, maar morgen, dit had ik al. Ik had al verwacht dat je dit ging draaien. En dat is ook niet meteen leuk om te lezen, weet je wel. Als dat dan wordt geappt, omdat voorspelbaar zijn is leuk, maar niet altijd. Je wil mensen ook af en toe verrassen met iets.
1: Dan heb ik een hele goede verrassing.
0: Ja, trouwens, YMCA, dat was eigenlijk mijn keus geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen zei mijn collega die me helpt met de uitzending vandaag, die zei van ja, YMCA is misschien toch ook wel te voorspelbaar. Toen dacht ik nee, het is gewoon een plaat die er goed bij past, maar niet per se voorspelbaar.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Maar ik heb jou aan de telefoon, het gaat uiteindelijk om jouw plaat.
1: Mm-hmm.
0: We gaan naar een film, hè?
1: Ja, klopt.
0: Spannend.
1: Een film met een heel bekend dansje.
0: Ja, weet je ook hoe dat dansje heet?
1: You're the one I want.
0: Oh, heet dat dansje zo, ja? Of heet die plaat zo?
1: Dat is volgens mij de naam van de plaat.
0: Ja, ja, ja. En het dansje wat erop wordt gedanst?
1: Oeh. Ik weet niet wat de naam van het dansje is.
0: Shuffle misschien? Wordt erop geshuffeld?
1: Ja.
0: Ja, ja, ik denk dat het gewoon shuffle is. Oké, okay, You're the One That I Want. John Travolta en...
1: Olivia.
0: Nieuw. Ton.
1: Ik, ja.
0: John.
1: Ja.
0: Top. Oké, okay, ik ga hem draaien. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Doei.
0: Woei.

That's so true, Gracie Abrams op NPO Radio 2. In mei volgend jaar staat ze trouwens 3 keer in de Ziggo Dome. En die concerten die zijn nu al bijna uitverkocht. Zo populair is Gracie, je hoorde That's so true. Zometeen muziek van Will Smith, maar eerst een liedje waarvoor INXS maar 1 voorwaarde had. Het moest niet zo'n amazing ballad worden waarbij iedereen meteen met de aansteker in de lucht loopt te zwaaien. Nee, de band die wilde het absoluut stoer houden. Nou, als je de livebeelden gaat opzoeken van dit liedje, dan zie je dus overal lichtjes in de zaal en wordt er ook nog flink meegezongen. INXS die bereikte dus niet hun doel, maar het is wel een van de mooiste liedjes die ze hebben gemaakt. Never Tear Us Apart hoor je nu op NPO Radio 2 en dan zometeen Will Smith, Miami.

So true, Gracie Abrams op NPO Radio 2. In mei volgend jaar staat ze trouwens 3 keer in de Ziggo Dome. En die concerten die zijn nu al bijna uitverkocht. Zo populair is Gracie, je hoorde That's So True. Zometeen muziek van Will Smith, maar eerst een liedje waarvoor INXS maar 1 voorwaarde had. Het moest niet zo'n amazing ballad worden, waarbij iedereen meteen met de aansteker in de lucht loopt te zwaaien. Nee, de band die wilde het absoluut stoer houden. Nou, als je de livebeelden gaat opzoeken van dit liedje, dan zie je dus overal lichtjes in de zaal en wordt er ook nog flink meegezongen. INXS die bereikte dus niet hun doel, maar het is wel een van de mooiste liedjes die ze hebben gemaakt. Never Tear Us Apart hoor je nu op NPO Radio 2 en dan zometeen Will Smith.

That's so true, Gracie Abrams op NPO Radio 2. In mei volgend jaar staat ze trouwens 3 keer in de Ziggo Dome. En die concerten die zijn nu al bijna uitverkocht. Zo populair is Gracie, je hoorde That's so true. Zometeen muziek van Will Smith, maar eerst een liedje waarvoor INXS maar 1 voorwaarde had. Het moest niet zo'n amazing ballad worden waarbij iedereen meteen met de aansteker in de lucht loopt te zwaaien. Nee, de band die wilde het absoluut stoer houden. Nou, als je de livebeelden gaat opzoeken van dit liedje, dan zie je dus overal lichtjes in de zaal en wordt er ook nog flink meegezongen. INXS die bereikte dus niet hun doel, maar het is wel een van de mooiste liedjes die ze hebben gemaakt. Never Tear Us Apart hoor je nu op NPO Radio 2 en dan zometeen Will Smith.

0: ja, ik krijg een appje al. Miami, op de dag dat groot nieuws werd gedeeld over GTA 6. Inderdaad, voor de mensen die op dat spel aan het wachten zijn. Het lijkt nu toch echt wel te gaan gebeuren dit jaar. Want je kan hem al pre-orderen vanaf de 25e, volgens mij van deze maand. Was dat van deze maand of vanaf... van deze maand, 25 juni. Ja, dat betekent gewoon dat het gaat gewoon echt gebeuren. En de cover art is ook al gedeeld voor de mensen die het spel spelen en die alvast willen kijken van, oké, hoe gaat het eruit zien? Ga naar de Instagram-pagina van Rockstar Games en zie het daar. Alright. En 19 november komt het spel trouwens uit. Volgens mij 13 jaar hebben we moeten wachten, hè, op de sequel. Damn! Ladies and gentlemen, het muzikale duel.
1: Morat's Most Wanted.
0: Elke avond twee nummers voor je die op een bepaalde manier een connectie met elkaar hebben. Elke dag is dat een ander linkje of een ander thema. En vandaag is dat thema het langst bestaande popfestival ter wereld, Pinkpop. Morgen gaan de poorten van Megaland in Landgraaf open voor 3 dagen lang optredens van muzikale grootheden. Twee van de headliners die gaan vandaag de strijd met elkaar aan hier in Morat's Most Wanted. Maar welke is Morat's Most Wanted?

optie A op naam van de Foo Fighters. Die sluit komende zondag het festival af. Maar wil je nu alvast meeschreeuwen met Learn to Fly? Ja, dan is dit dus degene die je moet onthouden. Optie B.

Ja, komende zaterdag is The Cure de belangrijkste act. Voor het eerst in 7 jaar staan ze weer op het podium in Landgraaf. Maar als je zometeen al wilt genieten van Close to Me, dan stuur je optie B dus. De keuze is aan jou. Welke Pinkpop headliner wil je zometeen horen? Learn to Fly van de Foo Fighters. Dan heb je me optie A. Ga je liever voor The Cure met Close to Me? Dan heb je me optie B. Laat die stemmen maar binnenstromen via de NPO Luisterapp. Volgens mij zijn jullie heel voorspelbaar en wordt het The Cure zometeen. Dus dat voorspel ik alvast. Kijken wat het uiteindelijk gaat worden. De Walling

Milky Chance. Stolen Dance had ook nog gekund, hè, bij het balletje. Zometeen de uitslag van Morals Most Wanted. Met vandaag als thema Pinkpop. Dat kan je trouwens het hele weekend volgen op tv. Via NPO 2 Extra. En ook op NPO Start. Dan zie je live optredens van Direct, Bente, Frans Ferdinand, Suzanne en Freek, Editors. Maar je kan ook live kijken naar de volledige optredens van de bands die het vanavond tegen elkaar op gaan nemen. Gaat je hartje sneller kloppen voor de Foo Fighters met Learn to Fly, dan moet je me dus optie A sturen via de NPO Luister-app. Maar er is ook nog een optie B. Close to Me van The Cure. En ik kan je vertellen, de tussenstand ligt echt heel dicht bij elkaar. Elke stem kan beslissend zijn, dus zometeen de uitslag. Als je nog niet hebt gestemd, doe dat dan. Teddy Swims onderweg. Mr. Know-it-all. John Parr, de Elmo's Fire, ga ik ook nog voor je draaien. En nu door je NPO Radio 2 speakertjes.

Foo Fighters dan. Stem staat genoteerd, Belinda. Erik, uiteraard optie B, schrijft hij eindelijk weer The Cure. En Willem-Jan, die is wel heel duidelijk. Die zegt, mijn hartje gaat niet sneller kloppen van de Foo Fighters. Hij gaat om standje Pacemaker. Ingrijpen maar. Oké, duidelijk verhaal. Je stem staat bij de Foo Fighters. 63% van de stemmen gaat echter naar...

0: Ja, blijft de Cure natuurlijk overeind staan? Of, dames en heren, eerst even de aankondiging. Terwijl Tim ergens anders op de zender natuurlijk zijn muzikale kennis staat rond te strooien, nemen wij in ieder geval genoegen met...
1: Hoe heet hij ook alweer?
0: Met Gijs.
1: Ja, ik reken het goed, ja.
0: Nee, maar we hebben een uitstekende vervanger. Gijs Hakker! All right!
2: Gijs, finale.
0: Oh, spannend, want mensen, hun hartje gaat echt wel sneller kloppen van The Cure hier op NPO Radio 2, ja, dat weet je.
1: Ik was dus voor de Foo Fighters gegaan.
0: Oh, jij was weer voor de Foo Fighters gegaan. Ga je naar Pinkpop?
1: Ik ga morgen. Alleen morgen.
0: Waar kijk je naar uit?
1: 21 Pilots, avonds.
0: Ah, oh, geweldig.
1: En ik durf het bijna niet te zeggen, maar Roxy Dekkers middags.
0: Ja, maar dat is toch helemaal prima? Ja, dat is toch niet durven. Ik wil ook naar discobal van Linda Rossi als ik in november. Ja,
1: precies, ja, ik snap het wel, ja.
0: Oké, maar blijft de Most Wanted dus overeind staan? The Cure of... Joy Division, Love... Nee, The Cure, dat dacht ik al. Oké, dat dacht ik ook. The Cure of...
1: Nee, The Cure.
0: Oké.

0: Het is jouw finale oordeel. Je moet hem uiteindelijk toch uitspreken.
1: Oké, okay, nieuw order.
0: Nieuw order! Oké, jammer voor de Fjord. Zometeen ga ik. Goed aan het slot.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu, 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Oberlin. Alles voor kampeergeluk.
11: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
10: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
17: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
16: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
18: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
16: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden.
1: Oh.
16: Dit was het NOS Journaal.
1: Ismaël de Bruin, dankjewel. Als je vanuit de hoogste toren van Tim's avondslot over de heuvels kijkt, dan zie je het weekend heel voorzichtig dichterbij komen. En dat is genoeg reden voor een feestje. Dus kom snel binnen. We gaan over een paar minuten van start. De poortwachters van vanavond begeven zich op de dansvloer. Maar ze staan daar met natte oogjes, zul je net zien. Wie het zijn, hoor je zo.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
29: Precies! Worstje?
28: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
29: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
28: Nee,
29: meerdere
28: nee,
29: worstjes.
28: Dankjewel.
29: 20 worstjes.
28: Ik hoef geen worst.
29: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
28: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
29: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
28: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
29: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
30: Rustig, adem in,
29: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
30: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: cd'tje al Timmy laten liggen. Ik denk, dan kan ik wel een keer draaien. Green Day, When I Come Around.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hartelijk donderdagavond, hartelijk bijna weekend. Voor de laatste keer deze week gaan de deuren van Tim's Avondslot open. En dat is nog altijd zonder de opperkasteelheer zelf. Tim hoor je tijdens de lunch. Dus voorlopig mag ik mij de interim kasteelheer van Tim's Avondslot noemen. Ik ben Gijs en ik sleep je mee deze eerste plaknacht in van de komende tijd. Richting 12 uur gaan we samen. De kaarsjes staan aan. De oude ventilator die is aan het blazen. Of eigenlijk aan het roteren. En dat zorgt dan voor een briesje. En griffier Mulou zit achter haar bureau.
2: Goedenavond, Gijs.
0: Hallo. Ik was tot een uurtje geleden even in het bruisende centrum van Hilversum. Ik maak samen met Ruud de middagshow hier op 2. En ik ben daarna snel even wat gaan eten in het centrum. Of nou ja, snel. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, Mulou. Want ik zat daar met een oud collega. En bij het doorgeven van de eerste bestelling werd ons gevraagd: willen jullie lekker een broodje? En toen zei ik, ja, ik wil wel lekker een broodje.
2: Wel lekker, ja.
0: Maar die kwam niet. En dik een half uur later hebben we ons eten besteld. En toen zei ik nog, joh, er zou een broodje komen. Maar dat hoeft niet meer, want we krijgen zo ons eten. Bleek het broodje nooit te hebben bestaan. Is nooit aangeslagen, zoals dat dan heet. En na een half uur, drie kwartier, dacht ik, nou, het eten is er ook nog steeds niet. Laat ik maar eens aangeven dat ik niet de hele avond de tijd heb. Dus ik zei voorzichtig, joh, ik heb niet heel veel haast. Maar we hebben lekker uitgebreid drie gangen besteld. En ik heb nog iets meer dan een uur. En toen zei ze, oh ja, excuus, we hebben uw eten nooit aangeslagen. Ja, en dat was dus ook even misgegaan. En dat kan natuurlijk gebeuren. Maar ik voelde mij al een best wel voorzichtige eikel. Dat ik dus eerst vroeg, waar blijft het broodje? En daarna ook nog eens, ik heb niet heel veel tijd. Mulou, griffier van het Avondslot, is daar een bepaalde stelregel voor wat jou betreft? Wanneer mag je, nou ja, zeuren, ja, dan wel informeren naar hoe lang het nog duurt voordat je eten komt?
2: Nou, ik heb er gewoon weer even een onderzoekje op losgelaten.
0: Ah, heel fijn.
2: Dan hebben we wetenschappelijke onderbouwing.
0: Dat is prettig, ja zeker.
2: Toch wel belangrijk, het was een soort eetcafé, toch? Geen sterrenrestaurant.
0: Nee, het was geen sterrenrestaurant, maar een eetcafé vind ik te weinig eer maar voor dit etablissement.
2: Ja, nou, in dat geval krijg je gemiddeld daar in zo'n
0: etablissement.
2: Ja, dat. Ja. Gemiddeld krijg je daar 20 tot 30 minuten na je bestelling je hoofdgerecht. Dus je hebt een kwartier te laat geklaagd.
0: Oh!
2: Ja.
0: Oh, dus ik ben helemaal geen eikel.
2: Nee.
0: Oh.
2: Valt weer mee, hè?
0: Valt me weer alles mee. Mocht jij aan de andere kant van de radio het daar vurig mee oneens zijn en wij wel een eikel vinden, of toch denken, nou, je had ook nog even dit kunnen doen. Ik heb dan ook vrienden die zouden dan bijvoorbeeld het restaurant gaan bellen terwijl je op het terras zit, om te vragen, waar blijft het eten van tafel 21?
2: Ah, nee, dan ben je wel een beetje een eikel.
0: Dan ben je een eikel? Oké, nou ja. Mochten daar nog andere creatieve ideeën voor zijn, de NPO Luister-app staat voor je open. Ik ben heel benieuwd.

0: Zomerse klanken van Tim Deluxe en It Just Won't Do. George Ezra daarvoor en Budapest in Tim's avondslot. Daarvoor vertelde ik je over mijn turbulente donderdagavond. Ik ging een hapje eten in het centrum van Hilversum. En dat ging tot twee keer mis met hetgeen ik bestelde. En toen moest ik ernaar vragen, informeren, waren ze het vergeten aan te slaan. En hoe daarmee om te gaan. Jij zei eigenlijk, Milou Griffier van het programma, nou, ik heb te laat geklaagd, want na een minuut of 20 mag het dus.
1: Na 20 tot 30 minuten gemiddeld krijg je een hoofdgerecht na het bestellen. Dus als jij na 3 kwartier pas hebt geklaagd, dan had je dat eigenlijk al wat eerder kunnen doen.
0: Ja, wordt een beetje meegedacht in de NPO Luisterapp. Judith zegt, joh, een beetje geduld inzetten, zo nu en dan, is niet verkeerd. Heb je ook gelijk, Judith, maar dan moet je wel de tijd hebben om geduld te hebben. En dat was bij mij een beetje zoek. Marjolein zegt, de volgende keer gewoon thuisbezorgd bestellen. Kijken wie er is. En dat dan waarschijnlijk daar op het terras opeten. Ja, wel een leuk idee. En Ruud die zegt, het is een lastige situatie. Ik betrap me erop dat wanneer ik minder tevreden ben na het eten, ik sneller een negatieve recensie wil schrijven. Terwijl ik, als ik positief ben, niks achterlaat. En toen ging ik bij mezelf ten rade. Volgens mij heb ik nog nooit een positieve review ergens achtergelaten.
1: Misschien kunnen we dit met z'n allen afspreken. Dat we wat vaker ook positieve reviews achterlaten. Want er zit wel wat in wat hij zegt.
0: Ja, anderzijds wil je natuurlijk mensen waarschuwen op het moment dat je niet zo tevreden bent. Maar je mag mensen ook een leuke aanbeveling doen.
1: Ja, als je een leuke avond hebt gehad.
0: Ik ga, ik ga hier een positieve review over schrijven. Maar dat zou dan weer ook niet eerlijk zijn. Dat zou dan weer de andere kant zijn. Nou. Iets voor 10:30, het is Tim's avondslot. En voor de laatste keer deze week mag ik straks de jas van het alweten.

0: zomerse klanken van Tim Deluxe en It Just Won't Do. George Ezra daarvoor en Budapest in Tim's avondslot. Daarvoor vertelde ik je over mijn turbulente donderdagavond. Ik ging een hapje eten in het centrum van Hilversum. En het ging tot twee keer mis met hetgeen ik bestelde. En toen moest ik ernaar vragen, informeren, waren ze het vergeten aan te slaan. En hoe daarmee om te gaan. Jij zei eigenlijk, Milou Griffier van het programma, nou, ik heb te laat geklaagd, want na een minuut of 20 mag het dus.
1: Na 20 tot 30 minuten gemiddeld krijg je een hoofdgerecht na het bestellen. Dus als jij na 3 kwartier pas hebt geklaagd, dan had je dat eigenlijk al wat eerder kunnen doen.
0: Ja, wordt een beetje meegedacht in de NPO Luisterapp. Judith zegt, joh, een beetje geduld inzetten, zo nu en dan. Is

0: Won't Do. George Ezra daarvoor en Budapest in Tim's avondslot. Daarvoor vertelde ik je over mijn turbulente donderdagavond. Ik ging een hapje eten in het centrum van Hilversum. En het ging tot twee keer mis met hetgeen ik bestelde. En toen moest ik ernaar vragen, informeren, waren ze het vergeten aan te slaan. En hoe daarmee om te gaan. Jij zei eigenlijk, Milou Griffier van het programma, nou, ik heb te laat geklaagd, want na een minuut of 20 mag het dus.
1: Na 20 tot 30 minuten gemiddeld krijg je een hoofdgerecht na het bestellen. Dus als jij na 3 kwartier pas hebt geklaagd, dan had je dat eigenlijk al wat eerder kunnen doen.
0: Ja, wordt een beetje meegedacht in de NPO-luisterapp. Judith zegt, joh, een beetje geduld inzetten, zo nu en dan, is niet verkeerd. Heb je ook gelijk, Judith, maar dan moet je wel de tijd hebben om geduld te hebben. En dat was bij mij een beetje zoek. Marjolein zegt, de volgende keer gewoon thuisbezorgd bestellen. Kijken wie er is. En dat dan waarschijnlijk daar op het terras opeten. Ja, wel een leuk idee. En Ruud die zegt, het is een lastige situatie. Ik betrap me erop dat wanneer ik minder tevreden ben na het eten, ik sneller een negatieve recensie wil schrijven. Terwijl ik, als ik positief ben, niks achterlaat. En toen ging ik bij mezelf ten rade. Volgens mij heb ik nog nooit een positieve review ergens achtergelaten.
1: Misschien kunnen we dit met z'n allen afspreken. Dat we wat vaker ook positieve reviews achterlaten. Want er zit wel wat in wat hij zegt.
0: Ja, anderzijds wil je natuurlijk mensen waarschuwen op het moment dat je niet zo tevreden bent. Maar je mag mensen ook een leuke aanbeveling doen.
1: Ja, als je een leuke avond hebt gehad.
0: Ik ga, ik wou zeggen, ik ga hier een positieve review over schrijven. Maar dat zou dan weer ook niet eerlijk zijn. Dat zou dan weer de andere kant zijn. Nou. Voor 10:30, het is Tim's avondslot. En voor de laatste keer deze week mag ik straks de jas van het alwetend orakel aantrekken. Want dan ga ik proberen een karaktertrack voor jou uit te kiezen. Een plaat die perfect past wie jij bent. En dat probeer ik dan uit te vinden op basis van eigenlijk een heel kort telefoongesprek van nou, een minuut of twee. En dat ga ik straks voeren met Timo. Hij neemt plaats op de spreekwoordelijke muzikale sofa. En met hem ga ik proberen met heel veel liefde en heel voorzichtig hem een beetje door te zagen. Maar mocht jij dat nou ook willen, bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen volgende week, dan mag je nu al appen het woordje karaktertrack naar de NPO Luister-app. Ga ik volgende week mijn best voor je doen? Win jij sowieso een Tim's avondslot sleutelhanger en een plaat die jij hopelijk de rest van je leven met je meedraagt? Is dit Bruce Springsteen en The River? I come

0: was?
1: Als zesjarig jochie was hij helemaal weg van de Disney-film Tarzan. En toen hij die keek, hoorde hij deze drums van Phil Collins in de soundtrack. En dat was het moment waarop hij dacht, holy shit, dat is vet. Ik wil ook muziek maken. Ik wil ook kunnen drummen. En dat ging hij doen en niet onverdienstelijk. Als tiener werd hij drummer in een band. Alleen, ze hadden een klein probleem. Ze hadden namelijk geen zanger. En toevallig bleek hij als drummer ook een aardig moppie te kunnen zingen. Lang verhaal kort, het zingen nam de overhand, ook toen hij solo verder ging. En nu is hij, ja, als je het mij vraagt, een van de grootste Nederlandse talenten van dit moment. En ik ben een fan van, je hoorde Jack Jarrett, Where the Wild Wind Blows.

0: Blackstreet daarvoor en Dr. Dre en No Diggity.
1: Teams Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ja, dat vind ik altijd wel ingewikkeld hoor. Ik vind dat grote schoenen om te vullen. Want Tim Op het Broek kan dat magistraal. Een plaat uitzoeken bij nou, een van de luistervrienden. Aan de hand van een best wel heel erg kort gesprek. En op basis van nou ja, een klein beetje input dat daaruit komt. Toch ga ik me er vanavond weer aan wagen. En dat doe ik bij Timo, 30 jaar. Timo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Timo, ik heb begrepen dat jij laatst uit zelfbescherming apps van jouw telefoon hebt verwijderd. Waarom heb je dat gedaan, Timo?
2: Ik kan nog wel eens heel impulsief zijn met aankopen. En tikt het snel aan met zo'n demo of AliExpress dat het heel snel kan gaan.
0: Ah, ben jij een impulsief type, Timo?
2: Helaas ben ik vrij impulsief inderdaad, ja.
0: en hoe uitzicht dat? Is dat puur in het feit dat jij impuls aankopen doet? Of hoe ga jij dan door het leven?
2: Het heeft zijn kansen te maken met impuls aankopen, inderdaad. Vandaar dat ik de apps ook weg heb gedaan. Maar zo kan het bijvoorbeeld ook zijn de radio over de vloer laat komen.
0: De radio over de vloer laat komen? Hoe bedoel je dat?
2: 23 december vorig jaar is Jeroen van Jan Willem is bij mij op bezoek geweest.
0: Jeroen, kijk in de verte.
2: Op
0: kraamvisite?
2: Ja. Bij mijn dochtertje Lola.
0: Oh, ik hoop niet dat je dochter dan ook een impuls was, Timo.
2: Nee, gelukkig niet. Wel van Zinder was de keuze geweest.
0: Godzijdank. Maar dat impulsieve, want dan heb jij, neem ik aan, een berichtje gestuurd naar de Radio 2-app. En toen dachten ze, we komen op kraamvisite. Heeft dat een achterliggende reden, Timo? Ben jij gediagnosticeerd als impulsieve man?
2: Ik ben gediagnosticeerd als iemand met ADHD.
0: Dus is dit dan ook hoe jouw hoofd werkt? Ik wil heel veel, ik wil heel snel, ik wil eigenlijk... Ik wil alles!
2: Ja, vooral heel veel snel inderdaad, ja. Dat loopt mezelf nog wel vaker mee voor de voeten.
0: Ah, en op het moment dat jij dan die drukte in je hoofd hebt... hoe serieus neem je dan het leven, Timo, of jezelf? Hoe ga je daarmee om?
2: Ik pak het leven eigenlijk zoals het komt en hoe het gaat. Ik probeer altijd de vrolijke, positieve persoon te zijn... die altijd voor iedereen alles klaarstaat.
0: Heel goed.
2: En zo probeer ik wel langzaamaan door het leven heen te banjeren.
0: Ja. Ben jij dus in ieder geval in je hoofd ben je een druk persoon, Timo? Is er iets waardoor jij wel tot rust komt waarvan je zegt... nou, daar kan ik even alles van me af laten glijden?
2: Wat vooral bij mij helpt om vooral rust te krijgen... is waar een hobby die ik sinds kort gestart ben, is vissen.
0: Vissen?
2: Vissen.
0: Vissen? Een iemand met de diagnose ADHD die af en toe gaat vissen...
2: Ja, het klinkt als sneeuw en zonneschijn, ja. Maar het werkt super.
0: Het werkt super, maar dat heb je dan recentelijk uitgevonden. En dan ga je met je hengel aan de waterkant zitten.
2: Ja, dan ga ik daar een beetje zitten. En dan kan ik helemaal tot rust komen. Een beetje muziek op, een beetje Radio 2 aan.
0: Oké.
2: En dan kan ik rustig aan. En als dat het is, dan is het mijn gezin.
0: Ja, mooi gezegd, Timo. Ik heb met je meegeschreven en ik heb bovenal met je meegedacht. Je zegt zelf impulsief, een impulsief iemand. Iemand met dus ADHD, die druk is in zijn hoofd. Doet impuls aankopen zonder na te denken, maar staat vrolijk en blij in het leven. Iemand die sinds kort een grote hobby heeft, namelijk vissen. Ja, en dan kom ik uit bij maar één plaat.

0: Oké, Timo. Jouw karaktertrek. Scooter, how much is the fish? Dat klinkt bijna als een grapje, maar dat is het niet. Luister goed, want jij bent ontzettend druk in je hoofd. Je hebt een echt ADHD-brein. En volgens mij is de vibe van dit nummer daar gewoon een regelrechte vertaling van. Het is chaos, er gebeurt heel veel, maar bovenal is het leuk. Het is gezellig, het is vrolijk, het is energiek. Het is misschien een beetje over de top, het schiet alle kanten op. Maar eigenlijk net als jij, maar wel vrolijk, positief en voor iemand die altijd voor anderen klaarstaat en zo door het leven banjert. En de titel is natuurlijk helemaal raak. Jij bent into vissen. Je hebt daar recent allemaal spullen voor gekocht. En hoe mooi is het dat we dan uitkomen bij een plaat die schreeuwt: how much is the fish? En ondertussen is het vooral vrolijk. Het is ontwapenend. Jezelf niet te serieus nemen. En het leven nemen zoals het komt. Impulsief dingen doen en daardoor soms onhandige, maar ook geweldige dingen meemaken. Zoals Jeroen Kijkende vecht op het laminaat. Kortom, een plaat voor iemand die soms eerst springt en dan pas nadenkt. Maar ondertussen vrolijk, sociaal en vol mooie verhalen door het leven gaat. Timo, wat vind jij van jouw karaktertrek?
1: Ik zou het je heel eerlijk zeggen. Het is lang geleden dat ik deze heb gehoord. Ik vind het helemaal geweldig.
0: Nou ja, ik wou net zeggen, Timo. Wat leuk. Wat goed. Snap je mijn betoog?
1: Ik snap het helemaal. Want ik heb een paar recht op bij mij in de playlist.
0: Nou, wat leuk. Wat goed, zegt Timo. Dankjewel. Dan ben ik god. En dan gaan we positief de week uit met jou, Timo. Ik hoop dat je hem nog af en toe aanzet. En dan denkt aan hetgeen ik net heb voorgedragen.
1: Oh, absoluut, absoluut.
0: Wij sturen jou een onvervalste Tim's avondslot sleutelhanger. En ik wens jou een hele fijne plaknacht, Timo.
1: Dankjewel en nog een fijne show.
0: Dankjewel, tot de volgende.
1: Hoi, hoi. Hoi.
2: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: Wil je dat ik ook zo'n onvervalste karaktertrack voor je uitzoek? Dan pak je de NPO Luister-app en dan stuur je karaktertrack deze kant op. Ga ik volgende week mijn best voor jou doen. Het is Tim's avondslot vlak voor 11 met muziek van Fleetwood Mac. En lekker wegdromen met Dreams.

0: En Nana niet. Het is iets voor elven, zometeen in het laatste uur Tim's avondslot van deze week. Krijg muziek van Pearl Jam, muziek van Farm en we spelen de enige popquiz van de Nederlandse radio waar je gestraft wordt met een hit. Het is Deep Dish Popquiz. Hoe dat zit hoor je zo. Ga er maar eens lekker voor liggen. Onder de veranda? Of de overkapping? Onder de parasol? Onder de pergola, zonnescherm, markiezen, prieeltje, kapbord, afbouw, afdak, zoiets.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
11: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Het was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. En ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Funda wil zich hiermee beter onderscheiden op de woningmarkt. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld... om tegenstanders tegemoet te komen. Daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens onder andere de initiatiefnemers van de wet... hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht... voor ze bij een kliniek aankloppen. Op het WK voetbal zijn vanavond weer 2 groepswedstrijden gespeeld. Het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarna speelde Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Daar gebeurde lange tijd weinig. Maar een kwartier voor het einde begonnen de invallers bij Zwitserland met scoren. En het werd uiteindelijk 4-1. Verder werd vandaag bekend dat Oranje middenvelder Quinten Timber komende zaterdag niet kan spelen. Hij heeft tijdens de training vandaag een lichte hersenschudding opgelopen. En ook de Braziliaanse sterspeler Neymar kan de 2e groepswedstrijd van zijn land niet in actie komen. Hij heeft nog steeds last van een kuitblessure. Het weer. Er trekken wat buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. Het wordt in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: deze week. Je kunt nog heel eventjes rondstruinen in de kasteeltuin, die ik overigens vanavond niet heb hoeven sproeien. Want we hebben een beste partij regen op ons hoofd gekregen hier bij Tim's Avondslot. Goeiedag zeg. De kaarsjes die staan gelukkig binnen. Die zijn wel bijna opgebrand. Die houden het denk ik nog 42 minuten en 28 seconden vol. En dan rij ik volgende week even langs de winkel voor een nieuwe zak vaccinelichtjes. Maar de week is niet voorbij voordat we een heel bijzonder spelletje hebben gespeeld. Want als je een groot fan bent van een band of artiest die je op de radio steeds met dezelfde hit hoort, dan ken je waarschijnlijk dat gevoel wel van, och, als mensen toch eens wisten wat voor goede muziek ze nog meer hebben gemaakt. Die prachtige albumparels die alleen de echte fans kennen. Het zou toch leuk zijn om die een keer op de radio te horen. En voor iedereen die dat gevoel kent of heeft, daar heb ik goed nieuws, want we hebben Deep Dish Pop Quiz op donderdagavond in Tim's Avondslot. En daarin maak je kans om jouw favoriete albumparel op NPO Radio 2 te horen. Maar ja, daar moet je wel wat voor doen, hoor. Je krijgt 3 vragen over jouw favoriete artiest. En dat zijn vragen op, nou, ik kan wel zeggen, aardig niveau. Vragen die alleen echte fans kunnen beantwoorden. En heb jij ze alle 3 goed, dan hoor jij die albumplaat die jij zo graag een keer op de radio wil horen. Maar heb je iets fout, ook maar 1 vraag, dan word je gestraft met de hit.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? De Deep Dish Pop Quiz.
0: En dat speel ik vanavond met Jari.
2: Hallo.
0: Hallo Jari, vrolijk donderdag.
2: Ja.
0: Hoe gaat het, Jari?
2: Ja, nee, gaat goed.
0: Nou.
2: Ja, het is een rustige donderdagavond wat dat betreft.
0: Ik ben dat blij te horen, Jari. Jari, je bent 20 jaar, heb ik even in de gemeentelijke basisadministratie nagekeken.
2: Dat klopt.
0: Maar daar stond ook dat jij groot fan bent van De Dijk.
2: Absoluut.
0: Dat moet je aan me uitleggen met je 20 jaar, Jari.
2: Ja, het is toch wel weer dat cliché met de paplepel ingegoten, weet je wel.
0: Ja, maar goed, cliché gaat jaren mee, hè, Jari?
2: Ja, nou, dat is zeker zo. Nee, ik ben echt al, ik denk vanaf kleins af aan al wel fan van De Dijk. Ik denk dat ik een jaartje of 7 A8 was, dat ik voor de eerste keer naar een concert ging. En schijnbaar hebben de mannen van De Dijk dat ooit geweten. Want ik kan me nog goed herinneren dat een paar maanden later, ik denk 1,5 à 2 maanden later, kregen wij een briefje in de bus met een foto van de band erop, gesigneerd.
0: Nou ja!
2: Ja, maar, dus ja, waarschijnlijk hebben ze het geweten dat er zo'n jong iemand dan in het publiek heeft gezeten.
0: Nou ja!
2: Dat kaartje heb ik nog. Volgens mij zit die in een van de boeken die wij nog hebben.
0: Wat waanzinnig.
2: Dus,
0: is De Dijk dan ook de artiest die jij het meeste aan hebt staan op Spotify en waar je daadwerkelijk elke plaat van mee kan zingen?
2: Hij zit altijd in mijn Spotify Wrapped inderdaad. En ik heb inderdaad ook altijd wel de tekst goed in mijn hoofd, ja.
0: Nou, heel goed. Ja. Jij strijdt dus om een albumplaat op de radio. Welke is dat, Jari?
2: Dat is van het album Niemand in de Stad, het nummer Love Song 100.001.
0: Love Song 100.001, ik ga eerlijk met je zijn, ik had daar tot dit moment nog nooit van gehoord.
2: Oh, dat is wel jammer.
0: Ja, maar misschien als jij goed je best gaat doen, Jari, en je hebt alle 3 de vragen goed, dan ga ik hem zo meteen voor het eerst horen.
2: Ja, ik vind het spannend.
0: Ben je er klaar voor?
2: Jawel.
0: Nou, Jari, daar gaan we.
1: Vraag 1.
0: Luister goed, Jari. Na 41 jaar stopte De Dijk met optreden. Wanneer gaven zij hun laatste openbare optreden? En dan wil ik het jaartal van je weten.
2: Dat zal 2022 zijn geweest.
0: Jij zegt 2022. Ik ga nog niet vertellen of je het goed hebt, Jari. We gaan naar vraag nummer 2.
1: Vraag 2.
0: De Dijk dankt zijn naam aan een bepaalde dijk in Nederland. Maar welke dijk is dat dan, Jari?
2: Dat zou de Amsterdamse dijk wel zijn geweest. Ik denk de Amsterdamse Zeedijk.
0: Jij zegt of de Amsterdamse Zeedijk.
2: Ik heb dat volgens mij ooit een keer meegekregen in een documentaire. Maar ik zeg het niet met zekerheid.
1: Vraag 3.
0: Vraag 3, Jari. De Dijk werd in 1981 opgericht en kwam eigenlijk voort uit een andere band. Een funkband. Maar hoe heette die band, Jari?
2: Ik had al zo gehoopt dat je deze zou noemen, want het nummer is best wel ironisch ook. Dat was de band Stampij.
0: De band Stampij, zeg jij, Jari. Ja. Wij leggen alle antwoorden naast elkaar, Jari. En ik mag jou feliciteren met het feit dat je ze alle drie goed hebt.
2: Ja, waanzinnig.
0: Lekker zeg, Jari. Ik vind dit waanzinnig knap. Ik vind dit echt waanzinnig knap.
2: Ja. Ja.
0: De Zeedijk, het spande er even om. Jij zei de Amsterdamse dijk en toen werd het Zeedijk. Dat kunnen we niet anders dan goed rekenen. Wij gaan luisteren naar Love Song 100.001. Waarom is dat zo'n mooie plaat, Jari?
2: Nou, er zit alles in van een goede De Dijk plaat. Alleen je hoort het gewoon veel te weinig. En zo weinig dat jij hem zelf niet eens kent. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Nou, Jari, ik bel je na 12.
2: Ja, dat is goed.
0: Dag Jari, dank voor je deelname.
2: Hey, fijne avond.
1: En dit is de Album

dan wil ik me ook helemaal tot het eind draaien. Love Song 100.001. Het was jaren die je op de radio wist te krijgen. En dat alles

dat wil ik me ook helemaal tot het eind draaien. Love Song 100.001. Het was jaren die je op de radio wist te krijgen. En dat alles.

0: vind het bijna jammer dat het de laatste dag is dat Roxanne Hazes en Tranen in de Giftshop onze NPO Radio 2 topsong is. Morgen maakt Bart de Nieuwe bekend. Ook dat is een heel lekker plaatje, maar dit was toch wel een waanzinnig hoor. Je hoort hem in Tim's avondslot.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Zo is het toch ook. Vandaag heb ik een nummer meegenomen wat we in 2016 regelmatig op de radio hoorden.

0: bij te pakken.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Francis and the Lights and May I Have This Dance. Zullen we samen naar de vrijdag?

0: avondslot. Het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: Met Gijs Hakkert.
0: NPO Radio 2.

0: uit de Zero's, Travis.
1: En zing.
2: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De buurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Nou, valt het me niet tegen. Want ik had van tevoren veel duistere verhalen over het verzoekiemonster gehoord. Maar hij is tot nu toe best lief geweest deze week. Maar ik heb van horen zeggen dat hij dus ook wat ongeduldig uit de hoek kan komen als hij niet op tijd een lekker verzoekie krijgt. En nou, wil ik je niet te hoog uitsteken, maar ik heb na vanavond weekend. En ik zou het leuk vinden als ik heel huids thuis kan komen. En daarom is de vraag, wil jij hem alsjeblieft een liedje voeren? Met andere woorden, welke plaat wil je zometeen horen hier op NPO Radio 2? Jouw laatste kans om de muziek te bepalen op 18 juni 2026.

Taylor Swift en You Need to Calm Down. Terwijl het verzoekiemonster hier op de gang staat en de vraag is: wat gaan we hem voeren? Ik kreeg een appje van Marije. Ja, daar word ik heel gelukkig van. Marije stuurt: hoi Gijs, jij draait toch altijd iets van Akda en de Munich? Dat heb ik de hele week nog niet gehoord bij je, dus ik vind het hoog tijd voor.

De poorten van Tim's avondslot worden gesloten. Ik wens je een lekker weekend, een fijne nacht. En geniet zometeen van het top 2000 dossier met Queen, The Scene, Ario Speedwagon, Michel Sardou. Potverdikke, dat is allemaal lekker zeg. En dit is Billy Joel.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Tros tomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, autotaalglas.
3: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King. Get ready for the

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: NPO Radio 2.
8: Middernacht, het begin van vrijdag 19 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

bed. Genoeg gewandeld, hier drinken van schet. En de eerste straat droog het van wiet weg. En ik dacht verrek, hier trekt nog geen mijn zondigste soep.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Lihanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van de vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt en moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers in het Ierse parlement hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In een Engelse dierentuin is een peuter zwaar gewond geraakt toen die in het krokodillenverblijf terechtkwam. Vermoedelijk is de jongen van 3 geduwd of gegooid. Een man van 30 zit vast voor poging tot moord. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Het weer, vooral in het oosten buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2.